bij een noodsituatie? Zet Radio Drenthe aan. Wij zijn de rampenzender voor Drenthe. Deze hele week geven we noodradio's weg, zodat je altijd op de hoogte bent tijdens een ramp. Hoor jij deze week dit luchtalarm op Radio Drenthe? Bel direct naar de studio via 0592 33 11 88. En maak kans op een noodradio. Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

0: Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een achtbaan in de Amerikaanse staat Georgia is iemand om het leven gekomen. Een onbekend aantal anderen raakte gewond. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar getuigen zeggen tegen lokale media dat ze iemand uit het treintje hebben zien vallen. Daarbij zou hij andere inzittenden hebben geraakt. Het ongeluk gebeurde in het park Six Flags over Georgia. Vorige maand werd in een ander Six Flags park in Californië een achtbaan stilgezet, omdat meerdere bezoekers een hersenletsel in zouden hebben opgelopen. 4 jaar geleden overleed die man na een ritje in de achtbaan. Deskundigen denken dat Albert Heijn mogelijk gehackt is, omdat een deel van de systemen niet beschikbaar is. Bedrijven nemen zo'n beslissing niet zomaar, zeggen experts. De supermarkt zelf wil niet zeggen of het gehackt is. De storing begon zondag. Inmiddels zijn er in sommige winkels lege schappen. Acteur R.J. Mitty is overleden. De Amerikaan is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Mitty cerebrale parese, een houdings- en bewegingsstoornis. De acteur zette zich in voor een betere vertegenwoordiging van mensen met een beperking in Hollywood. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt. R.J. Mitty was 34 jaar. Panda Jong Lang Yue, die ruim 2 jaar geleden werd geboren in Ouwehands Dierenpark, verhuist deze maand naar China. Volgens de dierentuin in Rhenen is afgesproken dat een jonge reuzenpanda voor het 4e levensjaar naar China moet om daarbij te dragen aan het behoud van de soort. De ouders blijven wel in de dierentuin in Rhenen. Het park is het enige in Nederland waar reuzenpanda's worden gehouden. Lang Yue was het 2e jong dat in Nederland is geboren. Ouwehands Dierenpark is van plan om met een speciale afscheidsceremonie de reuzenpanda uit te zwaaien. Het weer, meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken met vanmiddag soms een bui bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: Wat is jouw favoriete manier om te ontspannen?
1: De sauna.
0: Radio Drenthe gaat het regelen.
1: Oh, heerlijk. Genieten dit.
0: Ook toe aan ontspanning? Volgende week maak je kans op sauna tegoed.
2: Luister elke dag, speel mee en win.
0: Heerlijk ontspannen. Met Radio Drenthe.
2: Altijd in de buurt.
1: Oh, ik blijf nog even liggen hier.

0: Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een achtbaan in de Amerikaanse staat Georgia is iemand om het leven gekomen. Een onbekend aantal anderen raakte gewond. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar getuigen zeggen tegen lokale media dat ze iemand uit het treintje hebben zien vallen. Daarbij zou hij andere inzittenden hebben geraakt. Het ongeluk gebeurde in het park Six Flags over Georgia. Vorige maand werd in een ander Six Flags park in Californië een beroemde achtbaan stilgezet na meer dan 100 meldingen van hersenletsel. 4 jaar geleden overleed iemand na een ritje in die achtbaan. Deskundigen denken dat Albert Heijn mogelijk gehackt is, omdat een deel van de systemen niet beschikbaar is. Bedrijven nemen zo'n beslissing niet zomaar, zeggen experts. De supermarkt zelf wil niet zeggen of het gehackt is. De storing begon zondag. Inmiddels zijn er in sommige winkels lege schappen. Het zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Dat komt door het wegvallen van financiële steun waarop was gerekend. Het centrum zegt dat daarover werd gesproken met de gemeente Het Hoge Land en de provincie Groningen. Maar donderdag lieten die weten geen rol voor zichzelf te zien. Als het centrum failliet gaat, verliezen 40 mensen hun baan en ook stopt dan de opvang van zieke en verweesde zeehonden. In Den Haag zijn de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, de Pulifinario's, uitgereikt. Het duo Jentel en de Boer won de prijs voor de 2e keer in de categorie kleinkunst. Zij worden geprezen vanwege de humor in gekke liedjes in hun theatershow. Ook Lisa Osterman won de prijs voor de 2e keer. Zij wordt geprezen voor haar combinatie van pure openhartigheid en heerlijke onzinnige gekheid. In de categorie entertainment won Ruud Smulders, die zich volgens de jury ontpopt tot een van de interessantste makers in de cabaretwereld. Het weer, meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het is 8 tot 12 graden. En ook overdag wolken met vanmiddag soms een bui bij 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

Evenementen, live vanaf de Zuidlaardermarkt. Op maandag 19 oktober beginnen we om 12 uur 's middags met een marathon-uitzending van 30 uur. Dag en nacht hoor je alles wat er op de Zuidlaardermarkt te beleven valt. De verhalen, de sfeer, de muziek, de paarden en natuurlijk de mensen. Luister, kijk en beleef het mee. Radio Drenthe, 30 uur live vanaf de Zuidlaardermarkt.

0: economie een grote veerkracht laat zien na de grote verstoring begin dit jaar vanwege de oorlog in Iran. Wereldwijd wisten landen de impact van de oorlog te beperken en daarnaast krijgt de economie een impuls door de groei van kunstmatige intelligentie. Bij een ongeluk met een achtbaan in de Amerikaanse staat Georgia is iemand om het leven gekomen. Een onbekend aantal anderen raakte gewond. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar getuigen zeggen tegen lokale media dat ze iemand uit het treintje hebben zien vallen. Daarbij zou hij andere inzittenden hebben geraakt. Het ongeluk gebeurde in het park Six Flags over Georgia. Vorige maand werd in een ander Six Flags park in Californië een beroemde achtbaan stilgezet na meer dan 100 meldingen van hersenletsel. Breaking Bad-acteur R.J. Mitty is op 34-jarige leeftijd overleden. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt, maar mogelijk gaat het om zelfdoding. Mitty speelde in Breaking Bad de zoon van hoofdpersonage Walter White. Deskundigen denken dat Albert Heijn mogelijk gehackt is omdat een deel van de systemen niet beschikbaar is. Bedrijven nemen zo'n beslissing niet zomaar, zeggen experts. De supermarkt zelf wil niet zeggen of het gehackt is. De storing begon zondag. Inmiddels zijn er in sommige winkels lege schappen. In Oude Hans Dierenpark in Rhenen wordt binnenkort afscheid genomen van reuzenpanda Langyue. Het dier werd 2 jaar geleden geboren in de dierentuin en verhuist deze maand nog naar China. Daar moet de panda bijdragen aan het behoud van de bedreigde diersoort. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Drenthe. De nacht van Drenthe.

0: Wat is jouw favoriete manier om te ontspannen?
1: De sauna.
0: Radio Drenthe gaat het regelen.
1: Oh, heerlijk. Genieten dit.
0: Ook toe aan ontspanning? Volgende week maak je kans op sauna tegoed.
1: Luister elke dag, speel mee en win.
0: Heerlijk ontspannen. Met Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt. Oh, ik blijf nog even liggen hier.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Veilig Thuis, dat meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling onderzoekt, kan het werk niet meer aan. Dat komt door het stijgende aantal meldingen, maar ook door complexe situaties en tekorten in de zorg. Elk jaar worden tienduizenden gevallen van mogelijke mishandeling te laat opgepakt. Een melding moet volgens de wet binnen 5 dagen worden opgepakt, maar dat lukt in meer dan de helft van de gevallen niet. Het meldpunt is veel tijd kwijt aan gesprekken en het opvragen van informatie bij huisarts of school. De organisatie pleit daarom voor meer geld van de overheid. De Nederlandse economie groeit dit jaar waarschijnlijk een stuk harder dan gedacht. Dat voorspelt het Internationaal Monetair Fonds, dat ook de prognose voor Duitsland en de wereldeconomie

0: nog noodweer verwacht. In een attractiepark in de VS is iemand uit een achtbaan gevallen en overleden. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Het ongeluk gebeurde in een Six Flags park in de staat Georgia. Doordat een man bij zijn val andere passagiers raakte, is er ook een onbekend aantal gewonden. In Ouans Dierenpark in Rhenen wordt binnenkort afscheid genomen van reuzenpanda Langyue. Het dier werd 2 jaar geleden geboren in de dierentuin en verhuist deze maand nog naar China. Daar moet de panda bijdragen aan het behoud van de bedreigde diersoort. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
2: Collegium Vocale Drenthe zingt Bach en Barok. Zondag 8 november om 5 uur in de Goede Herderkerk Hogeveen. Voor info en tickets, collegiumvocaledrenthe.nl/kaartverkoop.
3: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
4: Emmen bouwt, werkt en draait. Achter de schermen zorgt Unica dat scholen, bedrijven en ziekenhuizen blijven functioneren. Met slimme, duurzame techniek. En mensen die aanpakken en vooruit durven te denken. Unica, geworteld in Emmen en landelijk sterk. Wij zorgen dat Drenthe blijft draaien. Unica. United can do.
5: Een keukenkastje vervangen? Kan je keukenrenovatie gebruiken of wil je een compleet nieuwe keuken? TWA Keukens in Pijzen is de andere keukenspecialist. Altijd maatwerk, want standaard doen ze niet aan. Ze denken mee in praktische oplossingen en je krijgt direct een eerlijke prijs. Kom naar de showroom of kijk op twakeukens.nl.
6: Terwijl pa en ma Padella spelen de kids. En daarna gaan ze lekker en gezellig eten in het Grand Café. Want van borrelplank en barbecue tot zaal en terras. En van speeltuin en bowling tot neon minigolf en pixelplay. Het hele gezin geniet samen bij Plaza Sports Assen. En we zijn er ook als je iets wilt vieren. Check plazasportsassen.nl.
7: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland. En biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
8: Kurk 24.
7: Kurk24.nl.
9: Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

Strandpazender voor Drenthe. Deze hele week geven we noodradio's weg, zodat je altijd op de hoogte bent tijdens een ramp. Hoor jij deze week dit luchtalarm op Radio Drenthe? Bel direct naar de studio via 0592 33 11 88. En maak kans op een noodradio. Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

0: de Marktkauf-app bespaar je meer. Download de app in de App Store of Google Play Store. Wekelijks nieuwe exclusieve appkortingen en digitale kortingsbonnen. Dus direct besparen met winkelen in Meppen. Net over de grens. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
1: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
2: Voordeeluitjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen al vanaf €84,75.
3: Bij Tuincentrum Bodenstaf wandel je door 5000 vierkante meter inspiratie. Met tuinplanten, decoratie en alles voor binnen en buiten. Je krijgt advies bij het bemesten of snoeien. En zoek je iets voor jouw trouwe viervoeter? Ook dan ga je naar Bodenstaf. Tuincentrum Bodenstaf. Echt wel het meest complete tuincentrum. In Smilde.
2: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
4: Als een van de eerste opticiërs in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor wereldwijd.

0: Huisvestingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
1: Van 13 tot en met 18 oktober strijden de beste wielrenners in de Eneco Tour. Op 17 oktober starten de beste mannen en vrouwen in Hogeveen en finishen op de Vanberg. Kijk voor alle informatie op enecotour.nl.
0: Kom naar de woonwinkel met de grootste keus in gordijnen en in-betweens. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
2: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 7 uur.
3: Casper Meijer met het NOS Journaal. Een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt te vaak te laat opgepakt. Een melding moet volgens de wet binnen 5 dagen worden behandeld, maar in meer dan de helft van de gevallen lukt dat niet. De directeur van Veilig Thuis trekt nu zelf aan de bel.
4: Al onze organisaties lopen vast als het gaat om wachtlijsten, maar ook wel om zorgen over inwoners, gezinnen waar onveiligheid is of signalen van zijn.
3: De oplossing is volgens Veilig Thuis meer geld vanuit de overheid. Deskundigen in cyberveiligheid zeggen dat het mogelijk is dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil niet zeggen of het gehackt is. Doordat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar is, denken deskundigen dat er meer aan de hand is. Vanwege de storing zijn in sommige winkels lege schappen. Bij andere supermarkten is het daardoor juist drukker. In Oude Hans Dierenpark in Renen wordt binnenkort afscheid genomen van reuzenpanda Lang Yue. Het dier werd 2 jaar geleden geboren in de dierentuin en verhuist deze maand nog naar China. Daar moet de panda bijdragen aan het behoud van de bedreigde diersoort. In Den Haag zijn de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, de Pulifenario's, uitgereikt. De jury had veel te kiezen, zegt juryvoorzitter Sayen Mouchon.
5: Er is meer dan ooit. Er wordt meer gemaakt dan ooit. En alle perspectieven komen aan bod. Er zijn zoveel makers die zoveel mooie en speciale dingen maken. De meerstemmigheid. Ja, het is steeds moeilijker om te duiden wat cabaret is, omdat het zoveel is.
3: Cabaretduo Jentel en de Boer, Lisa Osterman en

0: op egbertjanmaaltijdservice.nl.
1: Met de Marktkoop-app bespaar je meer. Download de app in de App Store of Google Play Store. Wekelijks nieuwe exclusieve appkortingen en digitale kortingsbonnen. Dus direct besparen met winkelen in Meppen. Net over de grens. Marktkoop Meppen. Kijk op marktkoopmeppen.nl.
2: Van 13 tot en met 18 oktober strijden de beste wielrenners in de Eneco Tour. Op 17 oktober starten de beste mannen en vrouwen in Hogeveen en finishen op de Vanberg. Kijk voor alle informatie op enecotour.nl.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
7: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen €20.000 of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
8: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
9: Ah, nee. Ik heb een leiding geraakt.
8: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
10: Ah, hier kan het.
8: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
11: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
12: En als je huur verandert?
11: Pas het zelf aan.
13: En als je gaat samenwonen?
11: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
14: Radio Drenthe.
15: Goedemorgen, Drenthe.
14: Met Judith Regendorp.
13: Drenthe, een heel goedemorgen. Het is dinsdag 13 oktober. Milko, goedemorgen.
16: Goedemorgen.
13: Het was rustig op de weg. Een beetje gemiezen, maar geen mist in ieder geval. Dat is heel fijn.
16: Nee, klopt. Gewoon
13: je beide wereld hebt.
16: Ja, zo is dat inderdaad. En dan een klein beetje regen, dat heb ik liever dan die dichte mistbank.
13: Ik ook, absoluut. Dat je je hand voor ogen ziet, dat vind ik echt griezelig van Emma hierna als ze toekomen. Maar helemaal prima op de weg. Ook nog geen filevorming bij ons. Alleen wat miezen. Nou, of dat zo blijft, dat hoor je zo meteen in het weer. Wat gaan we doen? Nou, we beginnen met goed nieuws. Goed nieuws van medewerkers van Resato in Assen. Het bedrijf dat waterstoftankstations bouwt, lijkt gered van een faillissement. Een buitenlandse partij zou willen investeren in het bedrijf. Hoor je zo meer over. De Rekenkamer heeft kritiek op de ontwikkeling van het Rensenpark door de gemeente Emmen. Marco Oud blijft burgemeester van Assen, hoor je ook meer over. We zijn ook in Dalerpeel, waar een groep inwoners dacht deze maand te beginnen aan de bouw van hun nieuwe huizen. Maar grondprijzen gooien roet in het eten. Dat is balen, want dat betekent uitstel voor ze. En natuurlijk zijn we ook bij het EK Dammen deze week in Bijlen.

weer nog van me. Vanochtend dus gemiezer en dat blijft nog wel even. Het is bewolkt, af en toe wat lichte regen of gemiezer. Tegelijkertijd is het zacht hoor, met vanmiddag een graad of 17. De wind is matig, komt eerst uit zuid, later uit zuidwestelijke richting. In de namiddag kans op wat regen en vanavond is het weer lekker droog.

0: even de Bee Gees, die je trouwens ook op de achtergrond hoort. Ja, lekker, hè? De Animals dus, samen met de Bee Gees, niet tenminste, Jane Reaction. Het is 7:10, ja, het is herfstvakantie, maar toch zit middelbare school Volta in Bijlen vol. Ja, niet met scholieren, maar met dammers, want het Europees kampioenschap is daar deze week. Verslaggever Steven Ophoff, die is erbij.
1: Wim Koopman, u bent een van de organisatoren van het Europees kampioenschap dammen. Dat is hier iets verderop nu aan de gang in het schoolgebouw hier in Bijlen. We zijn even naar buiten gelopen, want het is daar fluisteren. Je hoort er nu dan een stoel die een beetje schuift over de vloer. En dat is het wel. De concentratie is hoog. De spanning loopt aardig op daarbinnen.
2: Ja, zeker. Ja, ja, er zijn van die dammers bij. Er is eentje bij, dat is wel een mooi voorbeeld misschien. Die doet zijn eerste set, doet hij pas na 5 minuten. Die concentreert zich helemaal volledig op zijn nieuwe partij. En dan begint die pas.
1: Okay. Ik dacht juist dat in het begin altijd die zetten heel snel gingen, omdat dan nog een redelijk theorie is. En dat het dan daarna pas langzamer zou gaan. Maar iedereen heeft een eigen methode, begrijp ik.
2: Ja, ja, ja. Ja, de meesten die schuiven inderdaad de opening redelijk snel. Maar deze, er zijn er twee van trouwens die dat doen. Maar die moeten eerst een knopje om, erbovenin. En dan gaat die.
1: Ja.
2: Heel raar, ja.
1: Ik heb al even gesproken met ook een van de Drentse. Dat was vooraf natuurlijk, want die is nu bezig. Maar vooraf konden we nog even rustig erover praten, over wat zijn verwachtingen waren.
3: Oké, je bent start your clocks. Have a nice game.
1: Jacob Okken, u bent een van de spelers hier. U komt zelf uit Emmen, maar we zijn nu in Bijlen, in de aula van de middelbare school hier. En ik zag al waar u mocht zitten. U mag daar op het podium,
4: ja.
1: De derde bord.
4: Ja. Ja, het derde bord. Dus, en het systeem is zo ja, alsof de lagere bordnummers, of de beter je in het klassement staat. Dus ik sta nu inderdaad in de top 10. En dat is boven elke verwachting. En ja, we gaan zien wat het vandaag brengt. Vandaag heb ik Jitse Slump, een van de leden van Team NL. En een van de nummer 2 van de wereld heb ik tegenover me. Dus ja, het zal een pittig potje worden. Ja, dus
1: ik begrijp dat u normaal gesproken niet zeg maar, op het podium staat op het derde bord.
4: Nee, normaal gesproken niet. Moet ik zeggen dat ik relatief weinig toernooien speel. En die ik speel gaan over het algemeen wel redelijk. Maar op dit niveau, nee, zeker niet. Ik ben zelf speler van het tweede team van Heiken. Dus dat is best wel bijzonder dat ik hier zit.
1: De setting is hier goed, het licht is hier goed, het is lekker.
4: Fantastisch. Het is een prachtige sfeer. Het is een ontzettend sterk deelnemersveld. Dus in die zin ook wel trots dat ik daartussen zit. Dat is,
1: Ik begrijp dat als mensen willen komen kijken, want dan kan natuurlijk ook, dan is het weekend volgens mij vooral heel mooi, denk ik. Denkt u niet?
2: Ja, ja, het weekend hebben we 2 toernooien eigenlijk nog. Na het klassieke toernooi, het Rapid. Zondag is Blitz. En dat is, dan wordt er echt snel gedampt.
1: Ja, dan hoeven we niet te wachten op te zetten.
2: Nee, dan hoef je niet te wachten op te zetten, want dan hebben ze 5 minuten. En elke set 3 seconden erbij. Dus dan is een partijtje in een kwartier, moet het afgelopen zijn. Oh, dat is voor een dammer redelijk snel.
5: Radio Drenthe.
6: Goedemorgen Drenthe.
5: Met Judith Regendorp.

zender voor Drenthe. Deze hele week geven we noodradio's weg, zodat je altijd op de hoogte bent tijdens een ramp. Hoor jij deze week dit luchtalarm op Radio Drenthe? Bel direct naar de studio via 0592 33 11 88. En maak kans op een noodradio. Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

0: 13 oktober. We gaan herinneringen ophalen aan deze dag. Wat gebeurde er allemaal op die 13e oktober? Nou, in 1956 hebben we de eerste vrouwelijke minister in ons land. Marga Klompé. Van huis uit scheikundige. En ze zet zich in voor Europese eenwording. En dat werk, dat gaat ze wel missen.
1: Eerlijk gezegd, wel een beetje. Maar van de andere kant is er toch wel een verbinding. Wanneer ieder mens bereid is met de mensen om zich heen te leven. En goed te leven. En wat voor ze over te hebben. Dan zal het veel eenvoudiger zijn om ook volken met elkaar te laten werken.
0: Zo is het. En dan een bijzonder verhaal uit 1972. In het Andesgebergte in Zuid-Amerika stort een vliegtuig neer. In dat vliegtuig zit een rugbyteam uit Uruguay. En 16 van de 45 mensen overleven de ramp, maar ze zijn 2 maanden onvindbaar. Er zijn wel zoektochten, maar op een gegeven moment wordt de zoektocht gestaakt. En als zij dat zelf via een radio horen dat hulpverleners niet langer gaan zoeken, besluiten 2 van die 16 erop uit te gaan. En na dagen lopen zien ze een man die hulp haalt.
2: The next day, a group of horsemen carry Nando and Roberto to a local village. They savor the first real food they've eaten in 70 days. Word spreads of 2 plane crash survivors who have walked away from death. The story grows even more incredible when the boys reveal that 14 other survivors are waiting to be rescued back at the crash site.
0: En die zijn inderdaad allemaal gered. Alle 16 worden gered. Terug in Nederland klinkt vandaag 11 jaar geleden dit. Voor het laatst voor Circus Rens het bedrijf gaat die dag failliet. En vandaag, 10 jaar geleden, 2016, krijgt deze man. Guilty undertaker sighs, the lonesome organ grinder cries, the silver saxophones say I should refuse you. Bob Dylan, de Nobelprijs voor de literatuur voor zijn poëzie in de popmuziek. De uitreiking is nog wel even een dingetje, want de datum komt hem niet uit. Maanden later neemt hij hem alsnog in ontvangst. En 13 oktober 2020 horen we dit.
3: Goedenavond. Ik denk dat veel mensen de laatste weken dezelfde type ervaring hebben gehad als ikzelf. Hoe het coronavirus plotseling heel dichtbij kan komen en je ineens denkt, hier hebben we het dus over.
0: Ja, premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge niet te vergeten maken op deze persconferentie bekend dat alle horecabedrijven in ons land opnieuw dicht moeten vanwege het oplopende aantal coronabesmettingen. En tot slot nog even terug naar 13 oktober 1923. De geboortedag van deze vrouw.
4: Ladies and gentlemen, we're leaving Downing Street for the last time after 11 and a half wonderful years. And we're very happy that we leave the United Kingdom in a very, very much better state than when we came here 11 and a half years ago.
0: Margaret Thatcher, de eerste vrouwelijke premier van Groot-Brittannië, die het land bij haar vertrek uit haar ambtswoning beter achterlaat dan dat ze aantrof, zegt ze. Geboren dus op deze dag in 1923, ze overlijdt in 2013. Wie zijn er nog meer van 13 oktober? Congratulations and celebrations. Madame Scoury bijvoorbeeld. De zangeres is 92 jaar geleden geboren. Zanger Paul Simon is ook jarig vandaag. Hij is 85 nu. En voormalig omroepster Ellen Brussen is jarig. Zij is 76 geworden. En voor de plaats van vandaag, ja natuurlijk, gaan we terug naar 13 oktober 2016. De dag waarop we horen dat Bob Dylan de Nobelprijs voor de literatuur krijgt. Dit is hij. Met I Want You. The guilty undertaker sighs, the lonesome organ grinder cries, the silver saxophones say I should refuse you. The cracked bells and washed out.

de Nobelprijs voor de literatuur kreeg. Dit was I Want You. Het is 7:58. Straks het laatste nieuws uit de regio. Onder meer over het assenbedrijf Resato. Dat lijkt gered van een faillissement. Hoor je straks naar Tangerine.

0: U wilt zo lang mogelijk zelfstandig en veilig thuis blijven wonen. Maar misschien heeft u vragen over uw gezondheid. Of maakt u zich zorgen over de toekomst. De wijkverpleegkundige van Icare denkt met u mee en geeft advies. Vraag nu een gratis huisbezoek aan via icare.nl. Zorgen doen we samen. Icare.
1: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
2: Ja, ik lig al uren wakker.
1: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
3: Lekker slapen. Dekker slapen.
4: Dekkerslapen.nl.
5: Van 13 tot en met 18 oktober strijden de beste wielrenners in de Eneco Tour. Op 17 oktober starten de beste mannen en vrouwen in Hogeveen. En finishen op de Vanberg. Kijk voor alle informatie op enecotour.nl.
6: Late night shopping in Designer Outlet Ochtrop. Aanstaande vrijdag tot 10 uur 's avonds.

0: Hoofddorp, maar 20 minuten van Enschede.
1: 1 minuut over 7:30 is het. Het laatste nieuws krijg je van Milko vanochtend. Milko, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Het Assen bedrijf Resato Hydrogen Technology lijkt alsnog gered te kunnen worden van een faillissement. Een grote buitenlandse investeerder is bereid geld in een bedrijf dat waterstofstations ontwikkelt te steken. Volgens de curator zijn ook de klanten deals rond en hebben schuldeisers ingestemd met de plannen. Er moet nog wel een overeenstemming worden bereikt met de aandeelhouder. Omdat het bedrijf daarvoor niet genoeg geld meer heeft, moeten de investeerder mogelijk eerder instappen. De curator die is positief, maar benadrukt dat die laatste stap nog moet worden gezet. Marco Oud, hij blijft de burgemeester van Assen. Hij wordt op 17 december officieel opnieuw beëdigd voor een derde termijn van 6 jaar. Dat heeft de commissaris van de Koning Agnes Mulder bekendgemaakt. Oud is sinds december 2014 burgemeester van Assen. Daarvoor was hij ruim 6 jaar burgemeester van Borgerodoorn. Het vertrouwen in de lokale politieke Smilde staat onder druk na het besluit om zwembad De Smelte te sluiten. Een meerderheid van de gemeenteraad wil geen geld meer steken in de noodzakelijke renovatie van het zwembad. Het zwembad sluit daarom op 8 november. Coalitiepartijen Pro en VVD die zeggen zich te willen inzetten voor een alternatief, bijvoorbeeld een kleiner bad. Maar concrete toezeggingen, dat doen ze nog niet. Daarvoor moeten de plannen verder worden uitgewerkt en moet geld worden gevonden. Tijdens de begrotingsvergadering van 12 november moet duidelijk worden hoeveel geld er voor de Smilde beschikbaar komt. En herberg Eigenwijs in Wijster stopt voorlopig met het organiseren van live muziek. De ondernemers die willen geen risico lopen met de vergunningsaanvraag voor de uitbreiding van hun zaak met een hotel. De onzekerheid over de vergunning, klachten over geluidsoverlast en de lange duur van het traject zorgen voor veel frustratie. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de RTV Drenthe app.
1: Milko, dankjewel. Het weer dan, Greta Spannenburg. Een heel goedemorgen.
3: Goedemorgen, Judith.
1: Ik zei net al tegen Milko, geen gedonder vanochtend. Ja, wat miezer, maar geen mist in ieder geval. Zoals we gisterochtend nog wel even hadden.
3: Nee, en gisterochtend was het ook fris, hè? 6 graden. Ja, nu is het 11, 12 graden. Dat is ook een verschil. En het heeft allemaal te maken met de bewolking die boven ons hangt. En de milde lucht die wordt aangevoerd. Het is eigenlijk een warmtefront dat over ons ligt. Delen van Engeland ligt het koufront. Vaak heb je een warmtefront, daarna een koufront. En ze horen allemaal bij een lage drukgebied dat noord van de Wadden, noord van Schotland, dat is een eindje verder weg, zich daar bevindt. En het is vooral actief in Noorwegen en Denemarken en wij krijgen een beetje de restjes. Dat betekent veel bewolking vandaag. Af en toe is wat regen of motregen. En als het dan een beetje motregent, kan het zicht ook enigszins teruglopen. En de wind is matig uit het zuiden, waardoor de temperaturen toch nog aardig gaan oplopen. Ik heb vanmiddag 17, lokaal 18 graden uitstaan. Met dus wel veel bewolking, soms wat spatjes regen. En ergens rond het avonduur, dan komt het koufront over. Ook niet al te actief, maar dan zijn het meer een paar buien die passeren. En daarna, Judith, komen pas de opklaringen. Ja, dikke kans dat dan de zon alweer onder is.
1: Ja, maar qua herfstvakantieweek hebben we toch helemaal niet te klagen.
3: Zeker.
1: Want de rest van de week is aardig schier toch ook?
3: Zeker, zit zeker aardig schier. We hadden gisteren natuurlijk ook heel mooi weer. Maar ook morgen, donderdag en de grote delen van vrijdag komt het hoog. Het rustige hoge druk weer met flink wat zonneschijn komt terug. Met fraaie temperaturen ook. De komende dagen, denk aan 17, 18 graden constant in de middag. Dus dat zijn leuke temperaturen. En het is zowel morgen, donderdag, als het grootste deel van vrijdag ook helemaal droog.
1: Heerlijk. Greta, dankjewel en tot over een uurtje.
3: Tot straks.
1: Eerste informatie is er 1 file in de regio. Als je van Meppel richting Heerenveen over de A32 rijdt, dan kom je in een file terecht. Een file van bijna 5 kilometer. En die staat tussen Wolvega en Heerenveen-Zuid. Ja, groep inwoners van Dalenpeel dacht deze maand te beginnen aan de bouw van hun nieuwe huizen, maar ga niet door. Je hoort zo waarom niet.
4: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
5: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
6: En als je huur verandert?
5: Pas het zelf aan.
7: En als je gaat samenwonen?
5: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag
6: die bij je situatie past. Check. Pas het zelf aan en door.
4: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
7: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals snel internet. Normaal €35, nu maar €17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
8: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want met meer dan 80 artsen zijn we dé specialist op het gebied van oogzorg. En we helpen jaarlijks meer dan 40.000 mensen met staar. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
9: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter leven.
8: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
10: Emmen Bout werkt en draait. Achter de schermen zorgt Unica dat scholen, bedrijven en ziekenhuizen blijven functioneren. Met slimme, duurzame techniek. En mensen die aanpakken en vooruit durven te denken. Unica, geworteld in Emmen en landelijk sterk. Wij zorgen dat Drenthe blijft draaien. Unica, united can do.
11: Dwaal samen door het magische Labyrinthia in het Drents Museum. En ontdek de absolute topstukken. Klaar voor het echte avontuur? Pak je telefoon en breng daarna op nog 20 plekken in Drenthe de collectie tot leven. Een magische beleving voor het hele gezin. Kom langs en ontdek het zelf op drentsmuseum.nl/ontdekdrenthe.
12: Goedemorgen Drenthe.
13: Met Judith.

0: Radio Drenthe. Met Gimme, Gimme, Gimme. Het is 17 minuten voor 8. Mooi dat je luistert. We gaan naar Dalepiel, want de komst van nieuwe woningen daar duurt zeker 5 maanden langer dan gedacht. En dat komt allemaal door onzekerheid over grondprijzen. En dat is balen. Balen voor de inwoners achter dit project, die zelf de schouders eronder zetten. Onder wie een van de kaarttrekkers, Dylan Ekkelenkamp. Een heel goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, hoe vet balen is dit?
1: Ja, het was op het begin wel eventjes... Eventjes balen natuurlijk, alleen moet natuurlijk heel snel weer de schouders eronder zetten en doorgaan. Dus dat hebben we ook gedaan en we zijn er gelukkig ook weer uitgekomen met de gemeente.
0: Ja, want neem ons eens even mee.
1: Het levert helaas wel vertraging.
0: Ja, het levert vertraging van 5 maanden op, maar neem ons dus mee. Het gaat dus om een grondprijs die jarenlang is vastgesteld op 50 euro per vierkante meter. Maar dat blijkt dus op een of andere manier niet meer haalbaar.
1: Vlak voor de bouwvak hebben wij nog een vergadering gehad. En daarin kwam de gemeente met het probleem dat de destijds besproken grondprijs niet meer haalbaar bleek. Ja, dat is natuurlijk flink balen. Maar goed, er moest ook weer een oplossing gezocht worden. En dat hebben we uiteindelijk ook wel weer gevonden.
0: Hoe kan dat je dan pas zo laat, hè? Je wil in oktober de spade de grond in doen.
1: Ja.
0: En je hoort deze zomer dat grondprijs toch even wat anders is dan je dacht. Waarom zo laat?
1: Ja, dat is een goede vraag. Dat durf ik zelf ook nog geen antwoord op te geven. Het was gewoon een gegeven. De gemeente zal daar ongetwijfeld een reden voor hebben. Ik kan daar nog eigenlijk niet antwoord op geven.
0: En in hoeverre is die omhoog gegaan? Van 50 euro per vierkante meter naar?
1: Uiteindelijk bleek het wel haalbaar om die 50 euro weer te handhaven. Je hebt over gedurende 5 jaar hebben we dit project 2 keer opgestart. Is ook 2 keer gesneuveld. Nu hebben we hem voor de 3e keer opgestart. Destijds zijn er wel afspraken gemaakt over die 50 euro. Alleen, met een basis van een nieuwe taxatie en een nieuwe bestemming van de grond zou dan de taxatiewaarde hoger zijn.
0: Ja, en alles wordt duurder. Dus ook grond.
1: Alles wordt duurder. Ja, dus dat ook. Dat was voor ons wel even schrikken. Maar gelukkig is de gemeente heel adequaat en hebben ze goed gereageerd. Alleen voor ons heeft het vertraging opgeleverd. En dat is natuurlijk even jammer. Want we hadden in principe al bijna 7 man bij elkaar om het project te starten. En omdat deze onzekerheid erin groeit, hebben we nu natuurlijk wat afhakers.
0: Okay.
1: Dat is wel jammer.
0: Ja, maar hoezo afhakers? Want ja, als die prijs dan toch weer terug is geschroefd, want dat begrijp ik
1: klopt.
0: Nu van je.
1: Klopt. Alleen omdat we een kwartaal opschuiven, stijgen onze bouwkosten natuurlijk wel. En daarom hebben we alsnog wel een prijsstijging. Dan hadden we die natuurlijk wel ingecalculeerd. Ja, maar voor sommige mensen blijkt het dan toch niet meer haalbaar om een woning te bouwen in Dalepiel.
0: Want dat loopt dan in de duizenden euro's, zo'n prijsstijging?
1: Dat loopt wel behoorlijk op, klopt.
0: Ja. Heb je de gemeente nou gevraagd, hoe zit dat nou? Waarom hebben jullie ons voor de bouwvakvakantie laten schrikken met de grondprijs moet omhoog. En komt het nu blijkbaar toch weer terug op die oude grondprijs? Hoe zit dat?
1: Goed, dus ze hadden te maken met een hertaxatie van de gronden. Nou goed, dat is op zich wel logisch, want alles wordt duurder. Dus dat is in wezen wel een logische redenering.
0: Maar toch weer niet.
1: Alleen toen kwam wat later een plan waarbij zij met bepaalde subsidie vanuit het Rijk wel de kosten kunnen gaan drukken.
0: Dat is mooi.
1: En ons toch die 50 euro te beloven. Dus dat is natuurlijk een hele mooie weg waar we de gemeente ook wel dankbaar voor zijn.
0: Ja.
1: Alleen goed. Het blijft een lastige kwestie.
0: Ja.
1: Want we gaan natuurlijk wel vertragen. En dat levert weer kosten op.
0: Nou ja, en dat levert de vraag op of het allemaal wel door kan gaan. Want je moet wel 7 mensen hebben die willen meedoen. Die de schouders eronder willen zetten. En je zei net al even, het is al de 3e keer dat we dit plan indienen. Gaat het nu wel lukken dan deze 3e keer?
1: Ja, dat is de grote vraag. We zijn er druk mee bezig. Gelukkig hebben we vorige week wel weer een kavel weten kwijt te raken. Dus we zitten op dit moment op 5. Ja, en misschien mag ik ook wel een oproepje doen. Mochten we nog geïnteresseerden op de lijn zitten. Zoek alsjeblieft contact. We hebben online wel van alles te vinden over ons. Dus mochten de mensen geïnteresseerd zijn, dan kunnen ze uiteraard contact opnemen. Ja.
0: En wanneer is voor jullie de deadline? Wanneer moet je zeggen, het is ook de 3e keer niet gelukt?
1: We proberen een klein beetje december aan te houden. Want we gaan in december door de raad. En daarna zullen we inderdaad wel handtekeningen moeten gaan zetten. Dus dan moet het ook wel officieel worden.
0: Heb nog wel een dak boven je hoofd, Dylan?
1: Ja. Mooi zo. Ik hoop het dat ik er nog een veel mooier dak over me hoofd kan krijgen. Maar precies. Goed, dat gaan we zien.
0: Ja, we gaan het afwachten. In ieder geval hebben jullie een soort deadline ergens in december staan voor die zeven mensen die zouden moeten meedoen aan dit project. Om het ook mogelijk te maken in Dalepil.
1: Zeker.
0: Dylan Ekkelenkamp, een van de kartrekkers dus achter dat nieuwbouwproject in Dalepil. Dankjewel.

0: Abel, neem hem mee. Een overzicht nu van gebeurtenissen in binnen- en buitenland. Ja, beginnen bij de hek bij Albert Heijn. Ja, mag ik het een hek noemen? Ze vertellen er zelf niet heel veel over wat daar nou is gebeurd. Wie daar nou de systemen is binnengedrongen. Of er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Wat we, ja, Wim denkt het trouwens wel te weten, hè?
1: Ja, moeten we dat hier gaan bespreken? Of,
0: Ja. Denk het wel even.
1: Ja?
0: Ja.
1: Want één ding weten we zeker. Beveiligingsexperts die denken dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn.
0: Ja.
1: En Wim die roept zichzelf op als beveiligingsexpert. En die zegt van, het zijn de hamsters.
0: Het zijn de hamsters. Dat denkt Wim. Maar ja. Daarom werkt Wim ook hier.
1: Ja, maar hij mag zich in Koffie en Keuven mag hij zich verdedigen tegen deze, tegen deze uitspraak.
0: Maar het is... Het ligt helemaal plat.
1: Ja, het is wel een ding, hè? Inderdaad.
0: Het is echt groot. Maar de communicatie vanuit de organisatie is niet heel groot, volgens mij.
1: Nee, want de supermarkt die wil niet zeggen of ze zijn gehackt door criminelen. Maar doordat ze een deel van de systemen offline hebben gehaald, denken dus de echte deskundigen, dat zeg ik er wel even bij. Ja, nee, precies. Die denken wel dat er toch echt wel wat meer aan de hand is.
2: Als een hacker in jouw systeem zit, dan probeert hij eerst binnen te komen, maar is hij nog niet meteen bij je kroonjuwelen uitgekomen. En daar heeft hij tijd voor nodig. En hij heeft een doel wat hij wil gaan bereiken. Dus zodra jij een signaal ziet dat iemand in jouw systeem zit en je zet het uit, dan voorkom je dat die hacker nog iets kan doen en dat je misschien verdere schade kunt voorkomen.
0: Ja, en de ene zo dood is de andere zo brood. Zullen we ook maar zeggen, want andere supermarkten die varen er wel bij, hè?
1: Ja, klopt, want die schappen van de Albert Heijn die zijn vrij leeg aan het raken.
0: Ja.
1: Allemaal door dit gedoe.
0: Ja, dus gaan mensen, wij allemaal, boodschappen elders doen. Als je dat al bij de AH deed, natuurlijk.
1: Yes.
0: Veilig Thuis, dat meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling onderzoekt, kan het werk niet meer aan. En dat is natuurlijk heel schrijnend. Het komt, nog schrijnender, door het stijgende aantal meldingen, maar ook complexe situaties en tekorten in de zorg. Elk jaar worden tienduizenden gevallen van mogelijke mishandeling te laat opgepakt. Hè?
1: Ja, en volgens de wet zou er binnen 5 dagen actie ondernomen moeten worden. Maar dat duurt nu gemiddeld 2 maanden. En al jaren is er kritiek dat de wachtlijsten bij Veilig Thuis te lang zijn. En nu trekt de organisatie zelf aan de bel. Ze kunnen het gewoon niet meer aan. En Veilig Thuis die vertelt wat er nu nodig is.
3: Vooral geld om capaciteit erbij te kunnen zetten. Dus dat betekent mensen die aan de slag willen om de meldingen en adviezen samen met ons op te kunnen pakken. Maar ook tijd en ruimte om echt de transformatie die we met elkaar al lang voor ogen hebben in gang te zetten.
0: Nou, Tweede Kamerprater vandaag, nee, moet ik zeggen, morgen en overmorgen over. Want dan is het debat over de zorgbegroting. En daar valt Veilig Thuis dus onder. Gaan we naar de collega's van RTV Noord, want zij melden dat de persoonsgegevens van deelnemers aan de 4Mijl in Groningen zondag een resultatenpagina hebben gestaan. Al die namen hebben daar blijkbaar opgestaan, al die gegevens. Niet alleen namen, hè?
1: Nee, het gaat ook om geboortedata van de deelnemers. De namen en telefoonnummers van noodcontactpersonen, die stonden dus ook gewoon op. Mm-hmm. Dus ik weet niet of je iemand in jouw omgeving heeft heeft gelopen.
0: Ja, schoondochter heeft gelopen.
1: Ja, precies. Nou ja, dan kan het zo zijn dat de gegevens van het contactpersoon, als jij dat was, dan had je gewoon op die website gestaan.
0: Ik denk dat al mijn gegevens al lang op straat liggen.
1: Is dat
0: bij
1: zo?
0: Alle hacks die er al geweest zijn.
1: Nou ja, het is wel een hackblokje inderdaad. En we hebben in het afgelopen half jaar ook wel wat meegemaakt wat dat betreft. Dat maakte de organisatie Colasso bekend in de mail aan de deelnemers. Colasso die zegt daarna direct maatregelen te hebben genomen om te voorkomen dat dit nog een keer gebeurt. Maar ja, het is al gebeurd.
0: Ja.
1: En ook dit incident is gemeld bij de toezichthoudende autoriteit.
0: Dan is het een spannende dag voor de paus. Ja. Waarom?
1: Nou, paus Leo die wordt vandaag in Rome geopereerd aan een nodule. Ik zie het gewoon kijken. Wat is een nodule?
0: Nou, ja. Serieus.
1: Ja, nou ja, dat is een knobbeltje op een van zijn longen.
0: Ach, joh.
1: Dat is natuurlijk heel vervelend.
0: Ja.
1: Vaticaan die meldt dat het herstel van de 71-jarige paus een week in beslag zal gaan nemen.
0: En tot slot sport, want vanavond begint de tweede speelronde in het Champions League toernooi. Wie gaan er aan meedoen voor ons?
1: Nou, we beginnen vanavond gewoon met PSV. Voor de Eindhovenaren staat er een uitwedstrijd op het programma tegen de Duitse RB Leipzig. Die wedstrijd die begint vanavond om 9:00. En dan hebben we natuurlijk ook nog die andere Nederlandse deelnemer, Feyenoord. Zij komen morgen in actie. Zij nemen het in de eigen kuip op tegen het Italiaanse Como.
0: Lekkere voetbalavondjes, heel fijn. Tot zover dit overzicht van gebeurtenissen in binnen- en buitenland.

0: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
1: Ja, ik lig al uren wakker.
0: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker. De beddenspecialist van het Noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
2: Lekker slapen. Dekker slapen.
3: Dekkerslapen.nl.
4: Met de Marktkauf-app bespaar je meer. Download de app in de App Store of Google Play Store. Wekelijks nieuwe exclusieve appkortingen en digitale kortingsbonnen. Dus direct besparen met winkelen in Meppen. Net over de grens. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
5: Zo, ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dokter Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
6: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
7: Voordeeluitjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen al vanaf €84,75.
8: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel €15.070 terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
7: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
9: Voordeeluitjes.nl. Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
10: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
11: Profiteer nu bij Bosma Bedden. Tot 50% najaarskorting op complete bedden, boksprings, matrassen, bedbodems en dekbedden. Bosma Bedden in Assen en Groningen. Bosmabedden.nl.
12: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
13: Casper Meijer met het NOS Journaal. Meldpunt Veilig Thuis wil meer geld van de overheid om alle meldingen op tijd aan te pakken. Nu lukt dat in meer dan de helft van de gevallen niet.

0: binnengekomen. En dat ze dat hebben ontdekt. En dat ze daarmee de systemen hebben uitgezet om verdere schade te voorkomen.
1: Albert Heijn wil vooralsnog niet zeggen of het gehackt is. Van de kabinetsplannen om meer bossen aan te leggen komt maar weinig terecht. Het doel was om tussen 2020 en 2030 37.000 hectare aan bos bij te planten. Maar tot nu toe is er maar 4.000 hectare bijgekomen, blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Een boswetenschapper wijt de vertraging aan geldgebrek bij de provincies en discussies over grondgebruik. De Amerikaanse acteur R.J. Milley is overleden. Hij is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van het hoofdpersonage Walter White.
2: You killed Uncle Hank. You killed him.
3: No,
2: what you did to Mom, you asshole. You killed Uncle Hank.
3: Stop it. Stop it.
2: I don't want anything from you.
1: Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt, maar volgens showbiz-site TMZ gaat het mogelijk om zelfdoding. R.J. Milley was 34 jaar. Dan nog het weer. Het is bewolkt met soms wat regen. Bij matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Verkeersinformatie bij Radio Drenthe. 1 file in de regio op de A32. Als je van Meppel richting Heerenveen rijdt, dan kom je terecht in die file tussen Wolvega en Heerenveen-Zuid. 3 kilometer.
5: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
6: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
7: In Hogeveen.
8: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
5: Zie meneer relaxed zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
9: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
13: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
14: Hey Remo!
15: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee. Met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
16: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
14: Hey Remo!
15: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
17: Radio Drenthe.
18: Goedemorgen Drenthe.
17: Met Judith Regendorp.
19: Zo is het, een heel goede morgen Drenthe op deze dinsdag 13 oktober. Met goed nieuws voor medewerkers van Resato in Assen. Het bedrijf dat waterstof tankstations bouwt, lijkt gered van een faillissement. Een buitenlandse partij zou willen investeren in het Drentse bedrijf. We zijn ook in Emmen, waar de Rekenkamer kritiek heeft op de ontwikkeling van het Rensenpark door de gemeente. Assen houdt nog even Marco Oud als burgemeester, want hij begint aan een volgende termijn. En Aldert, die is op Tjak naar Borger, waar wandelaars zich verzamelen. Je hoort straks waarom.

0: maar toch. Elton John en Kikidi en Don't Go Breaking My Heart.
1: Op Chuck.
2: Met Aldert Oosterhuis.
0: Ja, en onze Aldert die is in Borger, waar wandelaars zich verzamelen voor een goed doel. En natuurlijk voor de nodige kilometers. Want hoeveel gaan ze er afleggen, Aldert? Goedemorgen.
3: Hey Judith, goedemorgen. Ik heb eigenlijk geen idee. Volgens mij moest ik kiezen. Maar dat vraag ik alleen maar aan Christa, die als hier bij mij staat. We staan inderdaad bij de Goede Hertenkerk in Borger. Het startpunt vandaag van de Afrika-loop. Christa, goedemorgen.
4: Hi, goedemorgen.
3: Ja, Judith vraagt van hoeveel kilometer moeten wandelaars aan die lopen vandaag? Maar dan mag ze kiezen, toch?
4: Dan mogen ze zeker kiezen. We hebben de keuze is reuze. We hebben 10 kilometer, 15, 25 en zelfs 35.
3: Zo,
4: doe maar even. Doe maar even.
3: Bind erbij, die als de 34 loopt.
4: Ja, er zijn sommigen die dat ook doen. Dan maken ze dus eerst een route vanaf de startpunt tot de finish. Ongeveer 25 kilometer. Ja. En daarna pakken ze een lusje van 10 kilometer in het dorp waar we aankomen. Nou ja.
3: Ik ben zeker dat ik nog 25 kilometer dacht van... nou jongens, koffie maar, dacht ik dat niet.
4: Ja. Ik ook, ja.
3: Christa, de Afrika-loop, dat is natuurlijk... dat is eigenlijk een jaarlijks terugkeerend fenomeen. Want ik heb geregeld met je praat ook over de Afrika-loop.
4: Dat klopt.
3: En dat al jaren op een andere locatie. Ik weet nog wel, vorig jaar stonden wij in Runewold.
4: Ja. Ja.
3: En nou in Borger, maar kies jullie elk jaar andere routes? Want de Afrika-loop, weet ik nog, oorspronkelijk liep je ook gewoon de contouren van Afrika.
4: Klopt. Helemaal 21 jaar geleden liepen we de contouren van Afrika-loop. Hadden we een hele andere routes, hele andere dorpen die we aandeden. En om de 3 jaar, dan verzetten we het. Dus nu hebben we geen contouren van Afrika meer. Dat lukt even niet. Omdat we steeds om de 3 jaar nieuwe dorpen aan willen doen. Want we willen onze wandelaars ook steeds wat moois van Drenthe laten zien.
3: Natuurlijk, ja. En dan moet je heel Drenthe deur.
4: Ja, dat klopt.
3: Ja. Maar goed, Christa, jullie bent zaterdag aan begonnen. Hoeveel dagen lopen jullie?
4: 7 dagen, achter elkaar.
3: Oh man.
4: Ja.
3: En hij doet nog 34 kilometer doet om dag?
4: Ja, dat is wel heel veel.
3: Goed. Maar goed, het is allemaal voor het goede doel, tenslotte. Want jullie loopt elk jaar voor de Manna-stichting, hè?
4: De Andreas Manna-stichting. Ja, Hogeweense stichting. Kleinschalig, werken alleen met vrijwilligers. In Nederland, in Hoogveen en in Afrika. En de Afrika-loop is onze grootste actie.
3: Dat kan ik even vertellen, maar dat is die stichting?
4: Ja, de stichting bestaat inmiddels 32 jaar. Over al die jaren hebben we projecten zijn in Kenia gestart. We hebben projecten in Ghana gehad, in Oeganda gehad. Die laatste twee zijn inmiddels zelfvoorzienend. En we zijn nog steeds bezig in Kenia.
3: Ja, okay.
4: En daar werken we onder kinderen in een sloppenwijk. Die vangen we op.
3: Ja, bemuiken jullie er zelf ook met? Of laat jullie daar niet stichting over? Hier heb je die geld, daar heb je op inzameld met Afrika.
4: Nee, we hebben eigenlijk gewoon dagelijks contact met het bestuur in Nairobi, Kenia.
3: Okay.
4: Ja, er zijn drie volwassenen die het bestuur vormen en die leiding daaraan geven. En daar hebben we dagelijks overleg, contact mee. Ze doen het hartstikke goed. Ze zijn zelf dus ook eerst weeskinderen geweest. Korte lijntjes. Ja, nou ja, dat is tegenwoordig superhandig met WhatsApp en zo.
3: Dat werkt vaak ook het beste, hè?
4: Ja.
3: Maar Christa, dat betekent dus wel dat de wandelaars ook heel wat geld metnemen moet. Dat is toch een beetje de gein, lijkt me dan?
4: Dat zou hartstikke mooi zijn. Ja. En inderdaad, ze leggen per dag kosten om mee te wandelen, betalen ze dat. Soms komen ze met sponsorgeld. We hebben ook overnachtingen in alle dorpen. Daar betalen ze ook wat voor. En nou ja, al die kleine beetjes. Hopen dat aan het einde van de week we een prachtig bedrag hebben.
3: Oké. Ja, en elke dag weer afwachten hoeveel wandelaar het net doet?
4: Dat is elke dag afwachten. Ja, je mag zomaar gewoon komen. Ja. Dus,
3: We winnen die nou een beetje op tijd. Dus we kunnen nog een flinke reclame maken. Je kunt vertrekken vanaf 8:30, hè, over een kwartiertje.
4: Mensen zijn nog welkom. Dus wandelaars, als jullie zin in hebben, het wordt een droge dag. We gaan vandaag dus we gaan dus van Borger naar Odoorn wandelen in prachtige natuur.
3: Dat is niet zo ver eigenlijk.
4: Nee, dat klopt. Maar
3: rechte lijn dan, hè?
4: In rechte lijn. Maar ja, we doen wel een bochtje inderdaad om aan die 25 kilometer te lopen. Ja. Maar ja, je mag dus ook 15 doen. Of je mag vanmiddag tussen 1:30 en 2:00 in Odoorn mag je starten. En dan mag je dan een lus van 10 kilometer doen.
3: Oké, dat kan ook nog.
4: Oké,
3: dus je kan 2 keer starten vandaag.
4: Ja, precies.
3: Ja. En dat kan elke dag?
4: Dat kan elke dag. Behalve vrijdag. Dan hebben we geen lusje van 10 kilometer. Want we hebben een mooie gezamenlijke afsluiting in Hoogveen.
3: Oké, en jullie hebben vast een website waar jullie elke dag start, et cetera.
4: Absoluut, ja. En dat is www.afrikaloop.nl.
3: Ja. Heel makkelijk.
4: Heel makkelijk.
3: Maar hoeveel moet wandelaars inleggen dan? Want dat is natuurlijk nog wel essentieel te weten.
4: Ja, dat klopt. Het is €20 per dag. En als je een lift heen of een lift terug nodig bent, dan betaal je daar €5 voor. Want inderdaad, we gaan dus van dorp naar dorp. Het is geen lusje als je de 25 of 15 doet. En elke euro komt ten goede aan de kinderen in Nairobi.
3: Ik heb volgens mij net die eerste wandelaars binnen zien. Oh, die staat dan nog bij de auto te gunst verderop.
4: Ja, er zijn al
3: hoeveel wacht je eigenlijk? Hoeveel denk je dat er komt vandaag?
4: Ja,
3: wat hoop je?
4: We hopen zeker, nou, laat maar zeggen, gewoon 50. Bam. Ja. Okay. Ja.
3: Nou, dat zou
4: hartstikke mooi zijn. Ja.
3: En na dit gesprek weet ik zeker, Christa, doet nou op dit moment as we speak de wandelschoenen aan.
4: Dat denk ik ook.
3: Die haast zich naar Burg, want tot hoe lang kunt ze hier verstaan?
4: Tot 9:15.
3: Tot 9:15.
4: Ja, dus mensen hebben nog een uur om te komen.
3: Nou. Ja, dat lukt mij niet, want de wandelschoenen heb ik al aan. Dat was geen enkele punt. En ik ken hier de omgeving van Burger. Oh, dat is hier fantastisch. Ja. Wees erbij. Dus vanaf nu tot 9:15 starten hier bij de Goedherdenkerk aan de Hoofdstraat in Burger. En neem ook even mijn portemonnee mee, want dat is natuurlijk wel het meest essentiële.
0: Allemaal voor het goede doel. Dank jullie wel.
2: Maak kans op een noodradio.
0: Ja man, we geven er heel veel weg van die noodradio's hier op Radio Drenthe. Het is een heel klein radiootje, ik denk 15 centimeter lang. En nou, een centimeter of 4 in doorsnee. En daar zit van alles op en aan. Er zit zo'n hendel aan waarmee je hem zelf kan opladen. Ik weet niet, ik zou die tune even wat zachter zetten, want anders hoor je dat helemaal niet. Het is zo'n opwindgeval.
5: Je doet mij denken dat dit een ander radiostation met een bepaald spel. Maar goed,
0: Het is een. En er zit ook een zaklamp op.
5: Zeker. Nou, opladen voor de telefoon.
0: Een zonnepaneeltje zit erop.
5: Ja.
0: Er zit een sticker achterop met waar wij te vinden zijn. In het zuidoosten van de provincie is dat namelijk wel wat anders. Zou er ook eigenlijk even bij op moeten. Heel handig voor als er een ramp gebeurt. En als er een ramp gebeurt, hoor je natuurlijk dit, hè? En waarom krijg je dan zo'n noodradio van ons? Omdat wij rampenzender zijn. En dat wil zeggen, als je dit hoort, uitgezonderd de maandagmiddag 12 uur, dan zoek je Radio Drenthe op dit radiootje. En dan houden wij je op de hoogte van dat wat er gebeurt in onze omgeving. Nou, hoe kun je dit radiootje winnen? Wat niet alleen een radio is, maar ook dus een zaklamp en een oplader voor je telefoon. Dat kan als je dat geluid hoorde. Dat noodsignaal, zeg maar. Als je dat hoort voorbij komen, niet deze die je net hoorde, maar ik ga hem straks even een keer laten horen. Bel ons dan direct op 0592-331188. En de hoeveelste bellen gaan we doen? Ik had gisteren de 8e.
5: Gisteren had jij de 8e. Dan gaan wij vandaag iets hoger inzetten. Want het is een succes, de actie, dat kan ik je nu al vertellen. We gaan gewoon lekker voor een hoog getal. We gaan voor nummertje 19.
0: Voor nummer 19, kom maar door. 0592-331188. Pas bellen dus als je het signaal hoort.

0: De Beatles waren dat. En Magical Mystery Tour. Nou, mystery is zeker.
1: Maak kans op een noodradio.
0: Ja, want ik zei, als je dit geluid hoort, dan mag je bellen. En Milko zei, dan gaan wij voor de 19e beller. Nou, dat kan, want het staat rood gloeiend hier, Milko. Dus dat had je heel goed ingeschat.
2: Gelukkig maar. Zou dat zijn als we de 19e niet hadden gehaald?
0: Ja. En wat hadden we dan? Nou, dan hadden we een ander getal.
2: Ja, dat hadden we.
0: We gaan ze wel
2: dicht bij de 19 dan.
0: Het is niet zo dat we ze hier in een mandje gaan leggen.
2: Nou, ik heb al wat collega's gehoord die er wel baat bij hebben.
0: Ja, maar zo gaat het niet.
2: Nee, dat is
0: niet gebeuren.
2: Nee, dat is waar.
0: En nou hoop ik natuurlijk dat we hem nooit nodig hebben, hè, die notenradio. Maar toch, je kunt het niet weten. Berend Pleiter uit Meppel. Een heel goedemorgen.
3: Goedemorgen allemaal.
0: Ik schrijf automatisch Meppelt op, omdat ik dat altijd voor de grap zeg. Meppelt. Ja, dat zitten jullie mag toch in Meppel, of niet?
3: Ja, er zijn een heleboel mensen die dat ook zeggen. Ik zeg gewoon Meppel.
0: Meppel. Vertoef je daar al lang, Berend, in Meppel?
3: Nou, kijken. Nou, zwart al 40 jaar.
0: Oké, wat bracht jou daar?
3: Mijn werk.
0: Oké.
3: Ja. Zo af en toe moet je verhuizen. Ja? En dan gingen we daar naartoe, toen de tijd.
0: Ja, en waar kwam je vandaan? Wel uit Drenthe al?
3: Ja.
0: Ah, kijk. Altijd in de buurt, hè? Net als wij.
3: Altijd in de buurt, ja. Zeker weten. Dat is geen enkel probleem.
0: Ja, jij belde op het goede moment, net als heel veel andere mensen op het goede moment belden. Maar ja, jij bent een gelukkige in dit geval. En dat betekent dat jij een notenradio krijgt van ons. Zo eentje met alles erop en eraan. Het is echt een heel handig dingetje, hoor.
3: Ja, ik heb hem gezien op het scherm. Dus het ziet er leuk uit.
0: Ziet er leuk uit, handig. Ja. Je hebt direct hier een telefoonoplader erbij. Hij kan op zonne-energie. Is er geen zon, dan wind je hem zelf op. En je hebt nog een zaklamp ook. En je kan ons als rampenzender altijd ontvangen. Berend Pleiter.
3: Dat vind ik heel noodzakelijk.
0: Nou, ik ook. En ik hoop niet dat het nodig is, zoals gezegd.
3: Nee,
0: maar ja,
3: niet.
0: Is het nodig en is er nood aan een man, dan zijn we er. En dan weet jij ons te vinden.
3: Zeker weten.
0: Dank voor het meespelen.
4: Ja. Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Voortman badkamers, keukens en tegels uit bessen en assen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
5: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
6: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
7: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op greving.nl.
8: Dwaal samen door het magische Labyrinthia in het Drents Museum en ontdek de absolute topstukken. Klaar voor het echte avontuur? Pak je telefoon en breng daarna op nog 20 plekken in Drenthe de collectie tot leven. Een magische beleving voor het hele gezin. Kom langs en ontdek het zelf op drentsmuseum.nl/ontdekdrenthe.
9: Een keukenkastje vervangen? Kan je keukenrenovatie gebruiken of wil je een compleet nieuwe keuken? TWA Keukens in Pijzen is de andere keukenspecialist. Altijd maatwerk, want standaard doen ze niet aan. Ze denken mee in praktische oplossingen en je krijgt direct een eerlijke prijs. Kom naar de showroom of kijk op twakeukens.nl.
0: Het is 8:30, dat betekent dat we het laatste nieuws even brengen voor je. Milko, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Marco Oud blijft burgemeester van Assen. Hij wordt op 17 december officieel opnieuw beëdigd voor een derde termijn van 6 jaar. Dat heeft commissaris van de Koning Agnes Mulder bekendgemaakt. Oud is sinds december 2014 burgemeester van Assen. Daarvoor was hij ruim 6 jaar burgemeester van Borgerodoorn. Het Asser bedrijf Versato Hydrogen Technology lijkt alsnog gered te kunnen worden van een faillissement. Een grote buitenlandse investeerder die is bereid geld in het bedrijf dat waterstoftanks ontwikkelt te steken. Volgens de curator zijn dan ook de klanten deelzond en hebben schuldeisers ingestemd met het plan. Er moet nog wel een overeenstemming worden bereikt met de aandeelhouder. Omdat het bedrijf daarvoor niet genoeg geld meer heeft, moet de investeerder mogelijk eerder instappen. De curator is positief, maar benadrukt dat die laatste stap nog wel moet worden gezet. De bouw van 10 nieuwe woningen in Dalerpeel loopt 5 maanden vertraging op. Het CPO-project aan de Prins Wilhelminastraat en Prinses Hendrikstraat kan daardoor pas in 2027 van start. De oorzaak is onzekerheid over de grondprijzen. De De gemeente Coevorde die had eerder gerekend met 50 euro per vierkante meter, maar die prijs die bleek door stijgende kosten niet meer haalbaar. Van de 10 kavels zijn er inmiddels 5 vergeven. Er zijn minimaal 7 geïnteresseerde partijen nodig om het project door te kunnen laten gaan. En herberg Eigenwijs in Wijster die stopt voorlopig met live muziek. De ondernemers die willen geen risico lopen met de vergunning voor hun geplande uitbreiding met een hotel. De aanvraag die loopt al langere tijd en er zijn nog aanvullende bodem- en geluidsonderzoeken nodig. Ook zijn er tussen 2023 en 2025 9 klachten over geluidsoverlast bij de gemeente binnengekomen. De ondernemers die zijn gefrustreerd over de lange procedure en vrezen dat het stoppen met live muziek hun zaak gaat raken. De gemeente die zegt de plannen zorgvuldig te moeten beoordelen en de belangen van omwonenden mee te wegen. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de RTV Drenthe app.
0: Milko, dankjewel. Gaan naar het weer. Hoe hebben die wandelaars het straks onderweg van Borger naar Odoorn? Volgens de organisator blijft het droog, maar dat is volgens mij een beetje wensdenken. Greta, goedemorgen. Of niet dan?
10: Goedemorgen, ja. Wanneer noem je het neerslag? Dat is ook wat, hè?
0: Kijk, als het nat wordt dan...
10: Maar een beetje motregen, ja, dan zou je ook weer de plu niet voor op hoeven doen. Dus het is af en toe dat er wat licht gespetter kan vallen of wat motregen, maar het blijft allemaal heel erg beperkt. Het valt uit een dik aanwezig wolkendek boven ons, wat niet al te actief is, maar wat ons wel een grijze, bewolkte dinsdag oplevert.
0: Ja, ook vanmiddag geen zonnetje erbij.
10: Ja, vanmiddag kan de bewolking af en toe eens even breken. Dat is als het warmtefront echt goed is gepasseerd. En voordat het koufront gaat passeren. Er ligt ook een opklaringsgebied nu boven het oosten van Engeland. Dus ik zou me kunnen voorstellen dat gaandeweg de middag er ook wat opklaringen zijn, inderdaad. En dan ergens rond het avonduur passeert dat koufront met een paar buien. Dus waar je vandaag lange tijd iets hebt van, nou, soms wat licht gespatter of wat miseregen, maar lange tijd ook droog, heb je rond het avonduur dat er een paar buien vanuit het westen passeren. Maar ook met een paar opklaringen. De echt grote opklaringen die zitten vanavond na zonsondergang voor ons in het vat. En daarvoor geen lage temperatuur. Dat wordt 17 of 18 graden. Zeker als een opklaring nog even meedoet, is die 18 graden ook wel haalbaar.
0: Wat stikke lekker. En de dag daarna?
10: Ja, temperaturen op orde, op hoog niveau voor deze tijd van het jaar. Morgen en donderdag droge dagen, kalme dagen. Flink wat ruimte voor de zon, afgewisseld met wat stapelwolken. 17 à 18 graden. En ook vrijdag ziet er nog behoorlijk mild uit. Er komen wel buien aan, maar die lijken voor ons in Drenthe pas voor de late middag of vrijdagavond te zijn. En dan zie je dit ook, dat daarna de wind niet meer uit het zuiden waait, maar een paar dagen uit het noorden. Ja, dat verschil merk je wel.
0: Gaan we het later over hebben. Vind je het goed?
10: Ja, is helemaal goed.
0: Eerst maar even genieten van deze mooie temperaturen. Greta, dank je wel, hè.
10: Mooie dag.
0: Iets van de kop in het zand steken, zo heet dat, hè. Ja, ik heb verkeersinformatie voor je. Die file op de A32, die wordt langer. Als je van Meppel dus richting Leeuwarden rijdt, kom je daarin. Een file van 6,5 kilometer inmiddels tussen Wolvega en Heerenveen. De Rekenkamer van Emmen heeft kritiek op de ontwikkeling van het Rensenpark door de gemeente. Gaan we het zo over hebben.
11: Hey Remo!
12: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
13: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
11: Hey Remo!
12: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
14: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
15: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
16: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
17: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
18: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.

0: op Radio Drenthe. You're the first, the last in my everything. En na de sluiting van het Noorderdierenpark in Emmen werd het terrein een plek voor iedereen, dat weet je ongetwijfeld, het Rensenpark. Maar de onafhankelijke rekenkamer van Emmen kijkt kritisch naar hoe de gemeente het park sindsdien heeft ontwikkeld. Ik ga erover praten met verslaggever Mart Beuken, want die weet daar meer van. Mart, een heel goedemorgen.
1: Een hele goede morgen.
0: Ja, we hebben het over 10 jaar tijd. Daarin is heel wat gebeurd. Van de eerste ideeën tot de uitvoering. Neem ons eens mee in die tijd.
1: Nou, inderdaad. 2016, het Rensenpark wordt van de gemeente Emmen. Daar betaalt de gemeente 65 miljoen euro voor. En toen begon het ontwikkeling naar dus een park voor iedereen. De rekenkamer heeft het in het rapport in 3 fases opgeknipt. Dat is fase 1. Dat noemen ze de beleidsvoorbereiding 2016, 2017. De gemeente heeft in die fase een hoge ambitie. Maar komt er ook al snel achter dat die ambitie heel veel geld nodig heeft. En dat geld is er niet. Dan komt in fase 2, 2018 tot 2022, de confrontatie met die financiële realiteit. Sterker nog, er is ook te weinig geld voor beheer en onderhoud, met als gevolg verpaupering van verschillende panden. In 2021 wordt er ingegrepen door de gemeenteraad. Externe investeringen die de gemeente wilde hebben van ondernemers, die blijven uit. Mm-hmm. En er moet echt wat gebeuren. Dus worden de ambities naar beneden bijgesteld en moet het soort terug naar de basis op orde.
0: Ja. En wat heeft de rekenkamer nu dan onderzocht?
1: Nou, die hebben gekeken in die periode van 2016 tot vorig jaar of het beleid wat de gemeente en de strategie die de gemeente had, of dat gedaan heeft, wat het beoogd had moeten zijn. Daar was de rekenkamer zeer kritisch op. Want het beleid, ja, de strategie die gekozen was, die heeft gewoon niet gewerkt.
0: Want het is niet het park geworden wat de gemeente voor ogen had in dat ontwikkelmoment, zeg maar, in dat eerste jaar?
1: Nee. De gemeente die koos voor een organische gebiedsontwikkeling. Nou, dat is een hele mooie term, maar wat dat eigenlijk betekent is organisch. We gaan geen vaste doelen stellen van tevoren. We trekken er geen budgetten voor uit en we gaan niet een harde deadline voor die doelen stellen. Mm-hmm. Maar het moet organisch zijn. Dus we kijken, nou, welke kansen zijn er? Dan pakken we kansen aan als we ze mooi vinden. En gaan we ervan uit dat het zowel zichzelf als met onze hulp zich organisch ontwikkelt tot een heel mooi park.
0: Ja, maar uiteindelijk bleven investeerders dus uit en kwam er verpaupering. En de rekenkamer vindt blijkbaar dat de gemeente dat anders had moeten doen, want de rekenkamer is kritisch. Welke kritiek heeft ze op de gemeente?
1: Nou, die organische ontwikkeling die ik net noemde, ja, dat noemt het rapport een verhulling van stilstand. Oftewel, er gebeurt niks, maar omdat we zeggen dit is onze strategie, verhullen we hoe het daadwerkelijk gaat. Er is kritiek op hoe er omgegaan is met ondernemers, want die hebben te weinig perspectief gekregen, waardoor ze niet willen of durven te investeren. In het rapport worden ondernemers genoemd die zich weggepest hebben gevoeld of juist in de steek gelaten door de gemeente. Ook de gemeenteraad zelf, het orgaan wat het college moet controleren op de gebiedsontwikkeling, daar zo kritiek op vanuit het rapport. Want de gemeenteraad die heeft volgens het rapport ook te laat ingegrepen, gaf zichzelf beperkt sturing voor de ontwikkeling. Maar dan kijken ze weer naar het college, degene die er echt verantwoordelijk voor zijn. Die hebben weer niet genoeg informatie richting de raad te geven. En dat was ook vaak te laat en te reactief.
0: Ja, ja. En wat kunnen we nu met deze kritiek van de rekenkamer? En wat moet de gemeente Emmen daarmee?
1: En dat is een hele goede vraag. De rekenkamer die onderzoekt dat en die geeft adviezen mee. Een deel van die adviezen die ze hebben gegeven, zegt het college van, daar kunnen we ons in vinden. Bijvoorbeeld dat beleid niet goed was. Maar het college zegt ook, sinds 2025 hebben we het al over een hele andere boeg gegooid. En is een, quote, een nieuwe fase aangebroken. Ze gaan niet echt wat aanpassen, omdat het volgens het college dus al aangepast is.
0: Het is niet dat beleid meer van maar afwachten wat er gebeurt zo ongeveer.
1: Nee, ze werken nu wat planmatischer, zoals je heel mooi als ambtenaar zou kunnen zeggen. Ja.
0: Maar hoe moeten we dit nu zien? Hè? Is dit een tik over de vingers van het toenmalige college, zal ik maar zeggen? Of over de toenmalige wethouder? En wat voor effect heeft dit dan nog?
1: Ja, die vraag, wat heeft voor effect heeft dat nou ook, die heb ik ook. Wat de Rekenkamer wel heel duidelijk zegt, is dat voor de toekomst, want ze kijkt dus ook, nou ja, wat kunnen we hiervan leren? Ja. En dat is echt, kies een duidelijke politieke richting. Welke kant wil je nou op met het park? En ga dan ook geld voor uittrekken. Want het moet niet vrijblijvend zijn, want dat, we hebben wel geleerd dat dat niet werkt.
0: Oké, verslaggever Mark Beuken, dankjewel.

0: strong enough.
1: Dit was het nieuws vanochtend.
0: Begon een goedemorgen Drenthe met het EK dammen in Bijlen. Verslaggever Steven Ophof nam ons mee naar dat toernooi en sprak daar met verschillende dammers, van wie sommigen 5 minuten nadenken voordat ze de allereerste zet doen. De bouw van huizen in Dalerpeel loopt 5 maanden vertraging op door onzekerheid over grondprijzen. Die grondprijzen waren vastgesteld op €50 per vierkante meter. Toen kregen ze voor de bouwvakvakantie van de gemeente te horen: dat is niet langer haalbaar, dat wordt duurder. Dus ja, een kink in de kabel. Sommige mensen trokken zich terug, waardoor het project niet door kon gaan. Door leek het in ieder geval. Maar uiteindelijk kwam de gemeente toch met goed nieuws, met subsidies. En dat betekent dat de prijs toch weer is vastgesteld op die €50 per vierkante meter. Maar ja, omdat mensen zich al terug hadden getrokken, is het nog onzeker of het project in Dalerpeel door kan gaan. Ze hebben in ieder geval 7 mensen nodig die daar een huis willen bouwen. Ze zitten nu op 5 en hebben nog 2 maanden te gaan. Zojuist hoorde je verslaggever Mart Beuker over het rapport dat de Rekenkamer in Emmen heeft gemaakt over het Rensenpark. Ja, kritisch dus op de gemeente, de aanpak van de gemeente, die een beetje te vrijblijvend is geweest. Dat kun je wel concluderen uit dat rapport van die onafhankelijke Rekenkamer. Het college is daarin te vrijblijvend geweest. De raad had ook eerder moeten reageren, meldt de Rekenkamer in het rapport. Verder is er goed nieuws voor medewerkers van Resato in Assen. Het bedrijf dat waterstoftankstations bouwt lijkt gered van een faillissement. Buitenlandse partijen zou willen investeren in het Drentse bedrijf. En je hoorde dat burgemeester Marco Oud nog wel even burgemeester van Assen blijft, want hij heeft bijgetekend en begint aan zijn 3e termijn in de Drentse hoofdstad. Het is 9:05. Nog heel even muziek, maar zometeen hoor je wat Wim gaat doen in Koffie en Keuvelen. Na Simon & Garfunkel, dit is Mrs. Robinson.

0: Francis Robinson op Radio Drenthe.
1: Koffie en Keuvel.
2: Wim Boer.
0: Ja man, hoogste tijd om stokje te gaan overgeven aan onze Wim voor koffie en keuvelen. Ik heb wel zin in een bakkie eigenlijk.
3: Ja. Wat ik ook wel. Koekoeketjoe.
4: Ja, ik was er aan het meezingen net.
0: Ik hoor koek. Eet een koek bij de koffie.
4: Hij gaat trakteren.
0: Koekje ja, dat erbij. Ook.
3: Lekker
0: maar nee, zo gek is het ook weer niet, hè, Wim?
3: Nee.
0: Dat ga je wel doen.
3: Een uurtje Nederpop. Natuurlijk lekker om mee te beginnen met Boudewijn de Groot. Die staat de hele week een beetje centraal. Want er is weer een album opnieuw uitgebracht. 60 jaar geleden uitgebracht.
0: Zo.
3: Dus ja. nog steeds actief natuurlijk.
0: Ja.
3: Dinsdag dus een column van Dus van de Taal. Ik heb een paar keuveltjes. Ik ben thuis nog even bezig geweest met mijn noodpakket. Ik kwam toch wel een paar dingetjes tegen waarvan ik toch nog iets mee wil doen. Dus misschien een paar tipjes die we daar kunnen geven. Ja.
0: Nou, en de radio ga je weggeven.
3: Ook nog, zeker.
0: De noodradio.
3: Ik heb al een momentje gepland.
0: Nou, hartstikke goed.
3: Ja.
0: Koffie en keuvelen, zo meteen. Veel plezier daarbij en tot morgen 7 uur, hè.
5: Van 13 tot en met 18 oktober strijden de beste wielrenners in de Eneco Tour. Op 17 oktober starten de beste mannen en vrouwen in Hogeveen. En finishen op de Vanberg. Kijk voor alle informatie op enecotour.nl.
6: Voordeeluitjes.nl. Het stormt voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een hotel in Nederland, Duitsland of België met kortingen tot al 30%.
7: Voordeeluitjes.nl.
8: Profiteer tijdens de oktober woonmaand de hele maand van leuke aanbiedingen. En maak kennis met de nieuwe collectie bij Joldersma Wonen. Joldersma Wonen in Schonebeek. De meest complete woonwinkel in uw regio. Kijk ook op joldersma-wonen.nl.
9: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
10: Voordeeluitjes.nl.
11: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
12: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
13: Zwaagstra.
14: In Hogeveen.
15: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
12: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
16: Museum Collectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museum Collectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? Collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
17: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
18: Casper Meijer met het NOS-journaal. Een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling belandt vaak op een grote stapel. Volgens de wet zou er binnen 5 dagen actie ondernomen moeten worden, maar dat duurt nu gemiddeld 2 maanden. Volgens de directeur van Veilig Thuis is er meer geld nodig.
19: Om capaciteit erbij te kunnen zetten, dus dat betekent mensen die aan de slag willen om de meldingen en adviezen samen met ons op te kunnen pakken. Maar ook tijd en ruimte om echt de transformatie die we met elkaar al lang voor ogen hebben in gang te zetten.
18: Er zou zo'n 70 miljoen euro nodig zijn. Van de kabinetsplannen om meer bossen aan te leggen komt maar weinig terecht. Het doel was om tussen 2020 en 2030 37.000 hectare aan bos bij te planten. Maar tot nu toe is er maar 4.000 hectare bijgekomen, blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Een boswetenschapper wijt de vertraging aan geldgebrek bij provincies en discussies over grondgebruik. De IT-problemen bij Ahold Delhaize houden aan. Door een cybersecurity-incident liggen verschillende diensten van Albert Heijn sinds zondagmiddag stil, zegt economieverslaggever Roland Muller.
5: De bezorging aan huis loopt ook vast. Naar die kortingen die mensen niet kunnen krijgen of de prijzen die verkeerd zijn vermeld. Gisteren aan het eind van de dag zag je al wel heel veel foto's voorbij komen van lege schappen. En dan maken ze zich vooral zorgen over die versproducten. Nou, ik denk dat vandaag het beeld nog duidelijker wordt hoe leeg die schappen zullen zijn.
18: Cybersecurity-experts denken dat Ahold gehackt is. Het bedrijf zelf wil daar nog niets over kwijt. Noodweer heeft in Mexico aan 4 mensen het leven gekost. Ze kwamen om door overstromingen in het westen van het land. Volgens de gouverneur van de regio heeft het leger zeker 30 mensen gered. De komende dagen wordt in Mexico ook weer noodweer verwacht. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind.
1: Je verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
10: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met

0: leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
1: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
2: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
3: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
4: Radio Drenthe.
5: Koffie en Keuvel.

0: zomer van 1969. De T-Set en My Bel Ami.
1: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boer.
0: Het is 8 minuten over 9. Een hele goedemorgen op deze dinsdag, de 13e oktober. Welkom bij Koffie en Keuvel op Radio Drenthe. Ook vandaag met Boudewijn de Groot in ons terugblik op de Drentse Doezend. Een bluff die zit in de schatkist der vaderlandse popmuziek. En er is nieuwe muziek van, jawel, Frans Duits. Straks hoor je My Best Friends van Lois Lane. Maar eerst Suzanne Freek. Dit is Pijnstiller.

0: inmiddels al zo'n beetje 40 jaar actief. Deze dames van de Lois Lane. Dit was My Best Friend.
1: De Drentse Doezend.
2: Bij Radio Drenthe.
0: Tijdens voor ons terugblik op de Drentse Doezend. En daar hebben we deze week ook een thema aan verbonden. En die bestaat uiteindelijk maar uit één man. En natuurlijk is dat Boudewijn de Groot. Want dit jaar is het 60 jaar geleden dat Voor de Overlevende van hem is uitgebracht. In het kader van het jubileum is het album dus opnieuw op vinyl. En ligt het sinds afgelopen vrijdag in de platenzaak. De album bestaan klassiekers zoals Testament, Land van Maas en Waal en ook Verdronken Vlinder. En daarom deze week ruim aan de baan voor Boudewijn de Groot. Vorig jaar met zo'n 10 nummers terug te vinden in de Drentse Doezend. We zouden dus uiteindelijk ook 2 weken mee kunnen vullen. Vandaag doen we dat met het Land van Maas en Waal. Staat ook op het album Voor de Overlevende dus. In 2021 de eerste editie van de Drentse Doezend op nummer 511. Vervolgens naar nummer 204, 326, 599 en eind vorig jaar terug te vinden. De Drentse Doezend op nummer 544. Boudewijn de Groot.

0: onofficiële volkslied, tenminste volgens veel Brabanders van Brabant, Guus Meeuwis. En natuurlijk ook binnenkort hier in Drenthe zijn we op zoek naar een nieuw volkslied. Dit was Guus Meeuwis, straks een overzicht van het nieuws uit de regio, maar eerst is hier Mooi Mark.
1: Mooiste in het leven, bent zo simpel, dat je ze mist.

0: Bij Drenthe Tours zijn we continu op zoek naar manieren om te groeien en de verwachtingen van onze klanten te overtreffen. Word ook buschauffeur bij Drenthe Tours. De mooiste baan naast je huidige werk. Solliciteer via info@drenthetours.nl.
1: Emmen bouwt, werkt en draait. Achter de schermen zorgt Unica dat scholen, bedrijven en ziekenhuizen blijven functioneren. Met slimme, duurzame techniek. En mensen die aanpakken en vooruit durven te denken. Unica, geworteld in Emmen en landelijk sterk. Wij zorgen dat Drenthe blijft draaien. Unica, united can do.
2: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
3: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor.btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
4: Het is 1 minuut voor 9:30. Tijd voor de nieuws uit de regio. Het assetbedrijf Resato Hydrogen Technology lijkt alsnog gered te kunnen worden van een faillissement. Een grote buitenlandse investeerder is bereid geld in het bedrijf dat waterstoftankstations ontwikkelt te steken. Marco Oud die blijft de burgemeester van Assen. Hij wordt op 17 december officieel opnieuw beëdigd voor een derde termijn van 6 jaar. Oud is sinds december 2014 burgemeester van Assen. En de bouw van 10 nieuwe woningen in Dalerpeel loopt 5 maanden vertraging op. Het CPO-project aan de Prinses Wilhelminastraat en de Prins Hendrikstraat kan daardoor pas in 2027 van start. De oorzaak is de onzekerheid over de grondprijzen. De gemeente Coevorden had eerder gerekend met €50 per vierkante meter, maar die prijs bleek door stijgende kosten niet meer haalbaar. Nou, dit en meer nieuws vind je op rtv20.nl en in onze app. Het weer dan met Greta Spannenburg.
5: Het is vandaag vooral bewolkt en uit de bewolking valt er af en toe wat lichte regen of gemiezer. En dan kan het zicht ook een beetje teruglopen. Later vanmiddag, zo rond het avonduur, passeren een paar buien, gevolgd door brede opklaringen. Ondertussen is het niet koud. Bij een matige zuidelijke wind wordt het nog zo'n 17 graden.
6: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
7: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
6: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
8: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
9: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
8: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
9: Wow.
10: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
8: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
11: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
12: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
13: Klinkt lekker hè, als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
12: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
13: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.

Twente, live vanaf de Zuidlaardermarkt. Op maandag 19 oktober beginnen we om 12 uur 's middags met een marathon-uitzending van 30 uur. Dag en nacht hoor je alles wat er op de Zuidlaardermarkt te beleven valt. De verhalen, de sfeer, de muziek, de paarden en natuurlijk de mensen. Luister, kijk en beleef het mee. Radio Drenthe, 30 uur live vanaf de Zuidlaardermarkt.

0: De immer vrolijke klanken van de Spargo op je radio. Dat met You and Me.
1: De schatkist van Nederland.
0: We duiken de schatkist der Vaderlandse popmuziek weer eens even in. En die staat deze week in het teken van de 90s Nederpop. En met reden, want de Drukkende Keks die kleert na 25 jaar weer terug op het podium. Volgend jaar staat de band op een aantal zomerfestivals. En daarna volgt in het najaar van volgend jaar nog een clubtour die de band onder andere ook naar Hedon in Zwolle en de Oosterpoort in Groningen brengt. En daarom deze week in de schatkist Nederpop uit de jaren 90. Het decennium waarnaast natuurlijk de oudgediende van de Dijk en de Keks ook nog een aantal nieuwe artiesten hun debuut maakten. En wat te denken van deze Bluff? Na het succes van Liefs uit Londen in 1998 besluit Bluff Aan de Kust van het debuutalbum Naakt onder de Hemel in 1995. Als single uit te brengen. Er verschijnt zowel een studio als een live versie. En de live versie is veel op de radio te horen. En mede daardoor wordt het de tweede top 40 hit voor Bluff. En groeit het uit tot een ware Nederpop-klassieker. Aan de Kust in de live-uitvoering.

the courage.

www.radioraadsport.com. Nou, kom, het is tijd voor een nieuwe muziek op Radio Drenthe. Altijd zo rond dit tijdstip. Met vandaag een nieuwe single voor Frans Duits. Vallen en opstaan. Het is ook meteen de titel van een gelijknamige boek over zijn leven. Geschreven trouwens door Andries Jelle de Jong. Die naam die zou je wellicht nog iets kunnen zeggen, want hij was tot vorig jaar de showbiz-verslaggever in Kerstival. Vallen en opstaan. Frans Duits.

terug. De Amerikaanse doorbraak voor de Cats moet betekenen, want ze namen het nummer ook op in New York. Alleen dat succes bleef helaas uit, maar wel in Nederland een dikke hit voor de Cats met Be My Way. Het eind van het eerste uur, Koffie en Keuvel op deze dinsdag. We gaan eruit met Total Touch en Touch Me There. Yeah.

0: Met de Marktkauf-app bespaar je meer. Download de app in de App Store of Google Play Store. Wekelijks nieuwe exclusieve appkortingen en digitale kortingsbonnen. Dus direct besparen met winkelen in Meppen. Net over de grens. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
1: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
2: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
3: Zonnetevel, jokason.nl, albino 60 jozen weer en rolloen.
4: U wilt zo lang mogelijk zelfstandig en veilig thuis blijven wonen. Maar misschien heeft u vragen over uw gezondheid. Of maakt u zich zorgen over de toekomst. De wijkverpleegkundige van Icare denkt met u mee en geeft advies. Vraag nu een gratis huisbezoek aan via icare.nl. Zorgen doen we samen. Icare.
5: Wat was ik onzeker over mijn haarverlies.
6: Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
7: Van 13 tot en met 18 oktober strijden de beste wielrenners in de Eneco Tour. Op 17 oktober starten de beste mannen en vrouwen in Hogeveen. En finishen op de Vanberg. Kijk voor alle informatie op enecotour.nl.
8: Late night shopping en designen Outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 10 uur 's avonds.

0: Tommy Hilfiger. Designer outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
1: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Mogelijk werken de computersystemen van Albert Heijn vanmiddag weer. Vakbond CNV heeft van medewerkers gehoord dat de digitale systemen later vandaag misschien weer worden opgestart. Albert Heijn zelf kan vanochtend nog niet zeggen wanneer de systemen weer gaan draaien. Ook is nog altijd niet bekend of het gaat om een hack en of er klantgegevens zijn buitgemaakt. Sinds zondag kampt de supermarktketen met een grote storing. De winkels is intussen het effect merkbaar. De schappen raken leeg omdat bij een aantal distributiecentra het werk is stilgelegd. De bovengrens voor de nationale hypotheekgarantie gaat volgend jaar omhoog, van 470.000 naar 500.000 euro. Ook worden kopers van huizen met een slecht energielabel gestimuleerd om te verduurzamen. Bij de hypotheekgarantie hoeven mensen een lagere rente op hun lening te betalen. Dat is om ze te beschermen tegen bijvoorbeeld werkloosheid of het overlijden van hun partner. De regeling is beschikbaar voor woningen tot een bepaalde aankoopprijs en die grens stijgt mee met de huizenprijzen. Meldpunt Veilig Thuis wil meer geld van de overheid om alle meldingen op tijd aan te pakken. Nu lukt dat in meer dan de helft van de gevallen niet. Dat komt onder meer doordat er steeds meer meldingen worden gedaan van mishandeling en huiselijk geweld. Maar ook door tekorten in de zorg kunnen medewerkers het werk niet meer aan. Van de kabinetsplannen om meer bossen aan te leggen komt maar weinig terecht. Het doel was om tussen 2020 en 2030 37.000 hectare aan bos bij te planten. Maar tot nu toe is er maar 4.000 hectare bijgekomen. Zo blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Een boswetenschapper wijt de vertraging aan geldgebrek bij de provincies en discussies over grondgebruik. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Morgen ook veel zon, maar ook wolken. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
4: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
3: Ontdek deze winter het pure noorden. Voigtravel.nl.
5: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
6: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.

0: Debbie Harry, oftewel Blondie, en dat met The Tide is High.
1: Koffie en Keuvel.
0: De tijd is 8:08. Milko, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen Wim.
0: Hoe maakt u het?
2: Ja, uitstekend.
0: Ik werd vanmorgen, ik stapte in de auto, ik keek even op het dashboard. Wat, 12 graden, het was een beetje zacht vanochtend.
2: Ja, klopt inderdaad. Terwijl ja. Even kijken, gisterochtend hoorde ik dat de mensen aan het ruitenkrabben waren. Niet hier in Drenthe, maar wel ergens anders in het land. Dus het kan veranderlijk zijn het weer.
0: Ik heb een andere auto. Mm-hmm. En die kan ik op afstand starten met mijn app. En ik heb dus ontdekt, dan doet je het 5 minuten. En als ik dus vorst heb en ik zie daar buiten, dan zit ik nog binnen op mijn keukenraampje. En dan kan ik de auto vast aanzetten, zodat die ontdooit. Dat vind ik wel heel decadent trouwens.
2: Nou, dit is ongekende luxe, vind ik dit hoor.
0: Ja, je hebt tegenwoordig met auto's voor allemaal diesel. Je hebt dan een standkachel of zo, volgens mij. Die kun je van tevoren aanzetten en die verwarmt hem dan ook.
2: Ja, joh.
0: Dan gaat de motor niet lopen, maar dan verwarmt je wel de auto.
2: Oké. Okay. Dus, Oké, dat heb ik dan weer net niet. Hmm. Maar ik zal aan je denken als ik de ruiten aan het krabben ben over een maandje of twee.
0: Heel goed, dus jij staat de blauwbekken dat het nog lukken met een kopje
2: koffie. Dan zie ik jou voor het raam staan met een kopje koffie.
0: En dan mooi die auto lekker omgaan.
2: Ja. Ik weet niet of dat onze relatie bevordert.
0: Nou, ja. Ik moet wel zeggen, ik help ook wel eens als ik bij mijn vriendin ben. Dan krap ik haar de ruiten ook, hè?
2: Oh, dus dat doe ik alle twee. Je bent wel een gentleman.
0: Ja, dat dacht ik wel,
2: ja. Zeker weten, daar wil ik niks over zeggen.
0: In het kader van de Wiedergutmachung, dan klop

0: 12 uur lekker vanochtend. Ik heb nog een paar leuke keuveltjes. We gaan toch wel hebben over de supermarkten. Dat vind ik toch wel interessant wat daar allemaal gebeurd is natuurlijk. En nog wat andere nieuwsberichten. Kolven dus van de taal. Maar we gaan natuurlijk ook die prachtige mooie radio, die noodradio weggeven deze week. Dus nog een klein beetje aandacht te geven. Ik heb hem hier in mijn handen. Ja, je kunt nu niet zien op televisie, want er wordt op dit moment druk gymnastiek door een aantal mensen. Maar er zit een zaklampje in. Hij kan ook zonne-energie kan hij doen.
1: Ook dat nog.
0: Twee aansluitingen om je mobiele telefoon mee op te laden. Nou, de radio natuurlijk. Ook wel handig voor zo'n ding. En hij kan ook op heel veel frequenties, maar die van ons die staat er al op. 90.8. Want als je in Emmen, dan moet je een iets andere frequentie
1: gebruiken.
0: Maar daar kom je wel uit. En als je denkt leeg is, nou, dan kun je hem gewoon opladen. Er zit gewoon een dingetje aan die...
1: Ik hoor hem.
0: Ga je draaien?
1: Ja.
0: En dan huppakee.
1: Zo zat.
0: Nou, die kun je dus gaan winnen vandaag. Ik ben gisteren ook even op zoek geweest. Ik was bezig ook met mijn noodpakketje voor een powerbank. Heb jij zo'n ding?
1: Ik heb een powerbank.
0: Want ja, mijn vriendin heeft er ook een. En nou, tegenwoordig een vliegtuig moet je niet meer meenemen. Want dan moet je toch voorzichtig mee zijn. Want er zijn een paar keren wat ongelukjes mee gebeurd. Hm? Maar het is wel handig als je ding even leeg is.
1: Wij nemen hem juist mee op vakantie altijd.
0: Ja, hè?
1: Ja, gewoon voor de zekerheid. Of we gaan een dagje weg. En dan is toch even de powerbank in de rugtas gooien.
0: Ja.
1: Het is toch handig om mee te hebben. Ik moet zeggen, we gebruiken hem dan... Nee, we gebruiken hem niet vaak.
0: Mm-hmm.
1: Want toch kom je dan op zo'n dag eigenlijk altijd wel weer uit met de batterij. Maar je weet niet in wat voor noodgeval je komt.
0: Nou, daar is het dus uiteindelijk voor.
1: En dan is het altijd handig om een powerbankje mee te hebben of dus in huis te hebben.
0: En ik zag er dus eentje. Je hebt verschillende MAH's. Mm-hmm. Dat is dan de grootte van de accu. 10.000, 20.000 of 30.000. Nou, dat is best fors. 20.000. Maar dan kun je dus al je toestel, je telefoon 10 keer mee opladen.
1: Dat is veel.
0: Dat is best veel.
1: Dat is veel.
0: Want ik denk dat is met één keer opladen en is wel klaar. Maar nee, dat gaat echt hartstikke goed.
1: Ja, dat gaat hartstikke goed. Hey, er komt een vers nieuwtje uit de Telex rollen. Ben je benieuwd?
0: No.
1: Ik weet welke artiest er naar het Groningse Stadspark komt volgend jaar.
0: Oh, wacht even. Ja.
1: Ja?
0: Nou, kom op.
1: Of moet je weer raden? Je hebt ze al live gezien.
0: Ja, heb ik ze live gezien?
1: Je hebt ze live gezien.
0: Komt U2?
1: Nee.
0: Oh, shit.
1: Jammer, hè?
0: Toto. Oh, ja, die gaan weer op tournee.
1: Komt net binnen, 3 juli 2027. Dan komen zij naar het Stadspark in Groningen. Dus dan moeten we even buurten bij onze noorderburen. En de kaartverkoop die start op vrijdag 16 oktober.
0: 3 juli volgend jaar, hè?
1: Yes.
0: Toto. Oké.
1: Erbij?
0: Nou, ik heb ze al 3 keer gezien, dus me dunkt. Ik denk, als ik die op vakantie ben, dan ga ik zeer zeker heen.
1: Ben benieuwd.
0: Is best leuk, hoor.
1: Nou, ik
0: zie nog wat meer artiesten erbij, dus...
1: Ja.
0: We houden allemaal in de gaten hier natuurlijk op Radio Drenthe. Ook voor de collega's van uit Groningen, zeg maar.

0: Feels Part 2 van Sommieux. Leuke muziek, trouwens ook Sommieux. Ook wel live een paar keer gezien, ook in Groningen. Dus echt een feestje, hoor.
1: Ja, joh. Ja. Je hebt ze ook allemaal live gezien, hè?
0: Nou, ik ben wel een fan van live muziek.
1: Je bent een concertganger.
0: Uiteindelijk.
1: Ja.
0: Ja,
1: is het beste wat je ooit hebt gezien?
0: Michael Jackson.
1: Ja, kijk, daar ben ik jaloers op.
0: Ja, dat dacht ik.
1: Zeker weten.
0: Ja.
1: Absoluut.
0: In 88 een keer en in 1995, toen in de Vondelpark Arena. Maar,
1: 88 was wel beter.
0: 88 was beter.
1: Maar 88 was alles live. In 95 was denk ik een driekwart playback.
0: Ook in 88 hadden wij onze twijfels erbij. Ik was samen met een collega disjockey daar te kijken. En dan keken we, was in de Kuip. Mm-hmm. Denk ik van, leuk en aardig, gozer. Maar als jij zo danst, dan kun jij niet meer zo zingen. Daar liep ook wel een bandje mee bij sommige nummers. Dus dat kon niet anders.
1: Ja, denk je?
0: Ja, echt wel. Ja, dat kun je niet meer vragen. Maar,
1: nee, dat gaat lastig.
0: Ja.
1: Je hebt die concertregistratie in Wembley.
0: Mm-hmm.
1: En daar ziet het er allemaal wel live uit.
0: Ja, maar hier staat bij sommige nummers staat er echt wat ondersteuning.
1: Ja,
0: dat kon niet anders. Ja. En dat was ook niet erg, hoor, trouwens.
1: Nee, je krijgt een totaalpakketje, hè?
0: Ja.
1: Je krijgt niet alleen zang, maar je krijgt ook inderdaad dans en entertainment krijg je erbij.
0: Ja, daarom. Dus,
1: maar we wijken af, volgens mij. Want jij had ergens anders over.
0: Oh ja, we moeten even over die supermarkt, wat er aan de hand is. Gisteren moest ik wel even naar de winkel. Ik was nog bezig met mijn noodpakket, waarover trouwens nog een handige tip die ik heb. Natuurlijk bij de appie is het toch een probleem.
1: Ja.
0: Ik las dat 40% van alles wat wij besteden in de supermarkt, oftewel 40 cent van iedere euro, is voor de appie.
1: Dat vind ik veel.
0: Dat is best veel.
1: Ja, maar als je dan even nagaat hoeveel supermarkten ons land rijk is.
0: Ja,
1: nou ja
0: wij kwamen bij de Jumbo, bij de Aldi, bij de Lidl kwamen we uit. Jij noemde de Poys.
1: De Poys heb je natuurlijk ook nog.
0: Spar.
1: Spar, maar je hebt ook buiten onze regio, buiten Drenthe. In de Randstad heb je bijvoorbeeld nog een Deen.
0: Oh ja,
1: Dirk
0: van den Broek.
1: Zit hier wel in Assen, maar niet heel veel voorkomend hier in de regio.
0: Ah, we hebben nu heel veel genoemd. Dus
1: de
0: reclamecodecommissie kan ons niks meer maken.
1: Het staat recht.
0: Dus. Maar ik zei dat vanochtend gekscherend. En jullie hebben het volgens mij nog even over. De oorzaak van alle problemen bij de Albert Heijn, die is inmiddels wel bekend geworden.
1: Ja.
0: Ze hebben natuurlijk een heel groot datacenter daar. En daar hebben ze een paar hamsters aangetroffen. Die hebben wel een beetje zitten te knagen, die kabeltjes.
1: Ja, dat was jouw... dat heb je vastgesteld.
0: Ik denk, ja, dat moet het volgens mij wel zijn.
1: Als zij slim zijn, Albert Heijn, en de marketingmachine gaat haar nu draaien... Dan tuigen ze een campagnetje op natuurlijk.
0: Dat denk ik wel, ja.
1: Dat zou ik slim vinden.
0: Ja, een HEMA zou dat bijvoorbeeld ook doen. Die zijn
1: precies.
0: Er heel scherp in.
1: Ja, joh.
0: Dat soort, dus...
1: Zo is dat.
0: Handig.
1: Deze was gratis voor onze vrienden. Van
0: ja, de rekening stuur ik daar wel op. Dus maak best aan. Maar het is natuurlijk wel een hoop gedoe.
1: Ja.
0: Nu hoor ik wel in het nieuws dat vanmiddag schijnt het weer actief te worden.
1: Ik hoorde het, ja.
0: Ja.
1: Maar het was toch een beetje dreiging van lege schappen. Ik weet niet of dat nu nog gaat gebeuren. Dat kan natuurlijk, want het heeft een 24 uur stilgelegen daarbij.
0: Voordat je dat allemaal weer op
1: orde hebt.
0: Maar al die leveranciers die blijven ook met hun spul zitten. Want het is zo geautomatiseerd tegenwoordig, die bevoorrading. Ik heb vroeger wel in zo'n magazijn in Bijlen nog een poosje rondgehuppeld.
1: Ja, ja.
0: En dat stond dan gewoon een paar dagen lang in zo'n grote stelling. Dat is bijna tegenwoordig niet meer zo. Het is erin en het vliegt er meteen weer uit.
1: Ja, en niet normaal.
0: Ja.
1: Dat vind ik echt. Ik heb nog nooit binnengekeken daar. Maar wanneer was jij daar qua tijdsgeest?
0: Vorige eeuw nog.
1: Dus, ja, nou, maar
0: dat is 30, 40 jaar.
1: Dat was toen al zo snel, zeg jij.
0: Ja.
1: Moest je voorstellen hoe dat vandaag de dag gaat.
0: Ja.
1: Want ik denk dat er niet meer zoveel mensen rondlopen als in de tijd dat jij daar was.
0: Nee.
1: Dat nu heel veel geautomatiseerd is, inderdaad.
0: Ja.
1: En ik denk dat je er niet tegen kan kijken of het spul wat binnen is gekomen is eigenlijk ook alweer weg naar de winkel.
0: Ja, het is nu afkijken. Het is natuurlijk ook een gevolg van de automatisering die erin zit, maar dus ook meteen je valkuil.
1: Ja, dat maakt je kwetsbaar.
0: Ja, hartstikke. Ja. Ja. En over kwetsbaar gesproken, het heeft ook de Franse supermarkten heeft het getroffen.
1: Oh.
0: En daar hebben ze wel een heel raar geintje uit gehaald. Ze hebben namelijk de vriescel hebben ze daar op plus 50 graden gezet.
1: Dat meen je niet.
0: Ja.
1: Dus die vriescel, dat werd een verwarming.
0: En dat bij 120 supermarkten hebben ze dat gedaan. Dus,
1: dat staat allemaal centraal. Dat allemaal echt zo
0: dat is dus van afstand is dat dus allemaal te regelen.
1: Dat vind ik ook wel best bijzonder als ik eerlijk ben.
0: Het enige voordeel was de bevroren biefstukken die kwamen de kant en klaar weer uit. Dus die kun je meteen op je bordje leggen.
1: Ja, dat,
0: maar,
1: wel.
0: Dat was het enige dan ook.
1: Ja, het is wel in de tijd waarin we leven met dat de mensen krom moeten liggen voor een volle winkelkar.
0: Ja.
1: Dat is wel heel pijnlijk natuurlijk. Hè, dat al dat eten kan je allemaal weggooien.
0: Ja.
1: Dat was zo jammer. Hè.
0: En dan nog even één dingetje over die cyber aanval. In Denemarken hebben ze dus de gegevens van heel veel Denen hebben ze daar gekaapt. 8 miljoen of zo, met de burgerservice nummer zelfs erbij. En degene die dat had gehackt, die kwam binnen via een poortje van een van de medewerkers daar.
1: Ja.
0: En die had zijn wachtwoord redelijk makkelijk gemaakt.
1: Welkom 123.
0: Nee, 123456.
1: Nee joh.
0: Dat was het serieuze wachtwoord, heeft hij later bekendgemaakt. Daarmee is hij binnengekomen.
1: dan vraag ik mij af of er nog een soort schadebonnetje naar diegene gaat. Want
0: moet dat wel?
1: Dit, persoonlijk vind ik, dit kun je niet maken naar je werkgever niet.
0: Ik heb het hier ook vaak over, ook met de computerboel, was over wachtwoorden zo gehad. Ja. Ik heb ook wel zo'n wachtwoordmanager. Ja. Maar mijn meest gebruikte wachtwoorden, die gebruik ik ook al jaren. En er zijn nog steeds dezelfde.
1: Ja, dat doe ik ook. Maar dat is niet 1, 2, 3, 4, 5, 6.
0: Nee, ik kan hem hier wel noemen, maar dat laat ik maar niet doen. Want dan ben ik volgens mij...
1: heb jij die hamsters door je systeem lopen?
0: Maar ik heb wel de letters van mijn naam zitten erin. En ook nog een keer mijn geboortedatum en nog een speciaal teken.
1: Nou, hou nu maar op, Wim, want dit gaat te ver.
0: Goed zo. Seal is dit, Rijdritsen. Kiss from a Rose. Yeah.

0: Marktkauf-app bespaar je meer. Download de app in de App Store of Google Play Store. Wekelijks nieuwe exclusieve appkortingen en digitale kortingsbonnen. Dus direct besparen met winkelen in Meppen. Net over de grens. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
1: Dwaal samen door het magische Labyrinthia in het Drents Museum. En ontdek de absolute topstukken. Klaar voor het echte avontuur? Pak je telefoon en breng daarna op nog 20 plekken in Drenthe de collectie tot leven. Een magische beleving voor het hele gezin. Kom langs en ontdek het zelf op drentsmuseum.nl/ontdekdrenthe.
2: U wilt zo lang mogelijk zelfstandig en veilig thuis blijven wonen. Maar misschien heeft u vragen over uw gezondheid. Of maakt u zich zorgen over de toekomst. De wijkverpleegkundige van Icare denkt met u mee en geeft advies. Vraag nu een gratis huisbezoek aan via icare.nl. Zorgen doen we samen. Icare.
3: Een keukenkastje vervangen? Kan je keukenrenovatie gebruiken of wil je een compleet nieuwe keuken? TWA Keukens in Pijzen is de andere keukenspecialist. Altijd maatwerk, want standaard doen ze niet aan. Ze denken mee in praktische oplossingen en je krijgt direct een eerlijke prijs. Kom naar de showroom of kijk op twakeukens.nl.
4: Exact 10:30. Milko nu met het nieuws uit de regio. Goedemorgen. De Rekenkamer van Emmen is kritisch op de ontwikkeling van het Rensenpark. Volgens de Rekenkamer is er te veel ambitie geweest en te weinig geld en personeel. Daardoor zijn projecten vertraagd en zijn gebouwen in verval geraakt. Ook de gemeenteraad greep volgens het rapport te laat in. Het college erkent dat er te weinig evenwicht was tussen plannen en beschikbare middelen, maar zegt dat er inmiddels weer ontwikkelingen zijn. Zo zijn verschillende gebouwen opgeknapt. Voor de rest van het park ligt een voorlopig ontwerp klaar. De uitvoering daarvan staat gepland voor 2028. Het Asser-bedrijf Resato Hydrogen Technology lijkt alsnog gered te kunnen worden van een faillissement. Een grote buitenlandse investeerder is bereid geld in het bedrijf dat waterstoftanks ontwikkelt te steken. Volgens de curator zijn ook de klanten deels rond en hebben schuldeisers ingestemd met de plannen. Er moet nog wel een overeenstemming worden bereikt met een aandeelhouder. Omdat het bedrijf daarvoor niet genoeg geld meer heeft, moet de investeerder mogelijk eerder instappen. De curator die is positief, maar benadrukt dat die laatste stap nog gezet moet worden. En Marco Oud, hij blijft burgemeester van Assen. Hij wordt op 17 december officieel opnieuw beëdigd voor een derde termijn van 6 jaar. Dat heeft de commissaris van de Koning Agnes Mulder bekendgemaakt. Oud is sinds december 2014 burgemeester van Assen. Daarvoor was hij ruim 6 jaar burgemeester van Borger-Odoorn. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op onze website. rtvdrenthe.nl en ook in de RTV Drenthe-app.
5: Dankjewel, Milko. Greta dan met het weer.
6: Het is vandaag vooral bewolkt en uit de bewolking valt er af en toe wat lichte regen of gemiezer. En dan kan het zicht ook een beetje teruglopen. Later vanmiddag, zo rond het avonduur, passeren een paar buien, gevolgd door brede opklaringen. Ondertussen is het niet koud. Bij een matige zuidelijke wind wordt het nog zo'n 17 graden.
7: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
8: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
9: Indonesië staat altijd op ons lijstje. NRV.
10: Ja. Maar ook Nepal en de Himalaya.
9: NRV. Kunnen we mooi combineren met India. NRV.
10: Of met de jungle van Borneo.
9: NRV. Of toch de Galapagos-eilanden. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
11: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
12: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
13: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.

0: Smokey Robinson. Zo met The Miracles en The Tears of a Clown.
1: Op Chuck.
2: Met Aldert Oosterhuis.
0: Het is 7 minuten over 10:30. En Aldert is vandaag voor ons op Chuck. Een onderwerp wat vanmorgen ook al bij jullie in de show was. Maar nu met een enigszins wat andere insteek. Aldert, goedemorgen.
3: Wim, goedemorgen. Ik moet je wel eerlijk zeggen dat ik dat niet gehoord heb. Dus vertel je, hoe zit dat dan?
0: Dat gaat met dam te maken.
3: Dam, ja, oké. Nou, dam, dit heeft ook wat meer met dam te maken. Ja, het klinkt allemaal ontzettend cryptisch, dat klopt. Ik ben bij Volta in Beelden. Dus die schoolgemeenschap daar in Beelden. Prachtig gebouw. Daar wordt op dit moment inderdaad het EK Dam afwacht. Maar dat niet alleen, want voor dam ben je natuurlijk wel een klein beetje verstaan nodig. En daarom hebben ze hier een ander project opstart naast de dam, wat er ook wel weer mee te maken heeft. En dat heeft te maken met het fitter brein. Ja, Jacco en Wouter staan hier bij mij. En daar ben jullie een beetje de projectleiders van, jongens. Klopt dat, hè?
4: Ja, klopt. Ik doe het fitter brein in Midden-Drenthe. En dan met ouderen werken, maar ook met jongeren gaan we opzetten.
3: Ja.
4: En om dat fitter brein, de hand werken we daarmee samen. Ja. En handen zit natuurlijk Erik Scherde. Die komt vandaag hier een lezing houden.
3: Ja, dat is goed. Hij is aan de weg hier naartoe. Ja, dus hij zult in elk moment binnen kunnen rollen. Nou, als dat zo is, dan trekken we hem alleen maar zijn versie. Ja. Als dat lukt, wil. Maar goed, dat is goed dan maar weer.
4: Klopt.
3: Maar goed, Wouter, je hebt al enige ervaring. Want het project bij jullie hebben dat veel langer. Klopt dat?
5: Ja, wij hebben inderdaad in de gemeente Westkwartier in Groningen hebben we een project lopen. Al 2 jaar inmiddels. Ik heb zelf nu na 2 jaar een klein stapje terug gedaan, omdat ik aan het afstuderen ben. Maar ik heb inderdaad al een paar jaar dat project mogen leiden met dammen met jong en oud. Met kinderen op basisscholen, maar ook buitenschoolse activiteiten. Met ouderen in verzorgingstehuizen of in buurthuizen. Ja, dat is hartstikke leuk, wat je daarmee kan bereiken.
3: Ja, maar jongens, is dat niet logisch? Dat je op school bent, dat je dan een fitte brein krijgt, dat je dat moet wat leren tenslotte.
4: Ja, maar kijk, in mentale stukje, je leert heel veel, maar dan willen we extra aanbieden. Hè? Want het prikkelt je hersenen mooi en je moet vooruitdenken. Hè? En wat zijn de gevolgen? En dat heb je natuurlijk ook in je eigen leven. Je maakt keuzes. Nou ja, dat moet je ook op het dam wat doen.
3: Ja, ja, ja, maar hoe zit zo'n project eruit dan, jongens? Behalve dan, is het alleen maar dam? Is dat het enige wat de student hier doen moet?
4: Nee, waarschijnlijk zeker ook samenkomen bij elkaar. Hè? Ik zelf doe hier bij het Spectrum bij Koosjes en in het Spectrum hier in Bijlen. Dat is een
3: zorginstelling.
4: Een zorginstelling. Ja. En we halen de mensen gewoon van hun kamer. We gaan aan een grote tafel zitten met z'n allen. Het dam wordt lichter, maar verder belangrijkst gezelligheid. Hè? Nee. Ik heb heel vaak ben ik zelf een potje aan dam met een volwassene, met een oudere. En naast ons wordt lekker een potje rummy cup gespeeld. Ja. En onderling kletsen we met elkaar, bakje koffie erbij, koekje erbij. Nou, dat is hartstikke gezellig. Ja. En dan dus gewoon tegen vereenzaming, mensen van de kamer afhalen. En bij elkaar komen.
3: Ja.
4: En dat is natuurlijk ook met jongeren. Je hebt hele grote jongens, sommigen trekken zich een beetje terug. Nou, daar is met fitte brein zijn we ook bezig om die jongeren mee te nemen en dan tegen weenzaming. En die kunnen ook mee met het project, want iedereen heeft een talent.
3: Okay.
4: En dat talent kun je op verschillende manieren kun je daarmee bezig. Misschien heel, heel goed met computers, of je bent heel goed in dingen organiseren. Nou, we gaan kijken, wat kun je goed? En daar helpen we je bij van hoe je dat in je kracht kan zetten.
3: Ja, ja.
4: En dat,
3: maar je hebt er wat langere ervaring. Ik bedoel, als ik bijvoorbeeld fitter wil worden, spierkracht kun je dan meten bijvoorbeeld. Maar kun je dat met het brein ook meten, dat het helpt?
5: Nou, kijk, het is lastig natuurlijk om er een test op los te laten. Maar wat we natuurlijk wel zien is, er is ook wel bewezen onderzoek naar gedaan, is dat denksporten en over het algemeen het brein uitdagen kan geven dat je eigenlijk je cognitieve reserves, noemen ze dat dan, dat je die versterkt.
3: Ja.
5: En dat vertraagt uiteindelijk weer de processen die gaande zijn rondom ouderdom en dementie.
3: Ja.
5: En dat is eigenlijk hoe eigenlijk dammen, maar ook andere denksporten, puzzels, worden ook heel erg aangeraden. Hoe dat eigenlijk kan uitdagen om juist ervoor te zorgen dat je wat langer mentaal fit blijft. Maar het is moeilijk te meten dus.
3: Ja, dat snap ik. Ja, dat liep me ook inderdaad een beetje een abstract gegeven natuurlijk. Hè?
4: Ja.
3: En dat zal Erik, als hij straks verschijnt, die zal er ongetwijfeld heel aans over denken. Want hé jongens, hold dat brein fit.
4: Ja.
3: En ik ging hier ook een toespraak houden hier. Want de zaal stroomt hier al mooi vol.
4: Ja.
3: Wat bent het trouwens voor toehoorders? Bent het allemaal mensen die als nuttig bent? Of is het een kwestie van jongens, kom op, want Erik is hier straks.
4: Nou, een stukje van beide, want wat hier ook zit is mensen van scholen, gemeenschappen, leraren. Dus als goed is zouden ook studenten nog langskomen. Maar ook binnen de gemeente. Ook hoe belangrijk is het eigenlijk om te zorgen dat je in je gemeente je bewoners fit houdt eigenlijk. En wat kun je als gemeente daarin aan mee helpen? En ook dammen zelf zitten hier ook bij. Van fitte brein, hoe belangrijk is. Maar wat Erik ook zegt, naast de dammen in beweging blijven. Dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Ja. Nou, ik denk dat er sommige dammers hier daar wel goed op moeten letten, denk ik dan. Hè. Ja. Ja,
3: is dat eigenlijk twee eenheden, hè? Ja. Mentaal fit en dan ook fysiek fit?
4: Fit, ja, zeker. Ja, blij in beweging blijven is heel belangrijk.
3: Ja. Ja, nou ja, het is jammer dat Erik zo niet te spreken is. Want ik zeg, ik kan hier elk moment binnen, maar dat kan nog 4 minuten duren. Oh, wacht even, as we speak, dat komt er net aan. Ik weet niet of Erik over te halen is om even een babbeltje te halen. Goedemorgen, Erik Alderoosterhuis, RTV Drenthe.
1: Hoi.
3: Live in de uitzending.
1: Nou, fantastisch.
3: Ja, mooi dat je bent.
1: Ja, fijn om er te zijn ook.
3: Ja, ik ga je straks een toespraak halen over een fitter brein.
1: Ja, klopt, ja.
3: Wat ga je de mensen precies vertellen?
1: Nou, wat ik ga vertellen is hoe belangrijk cognitieve inspanning is. Dus het nadenken in een periode waarin natuurlijk wij met AI... wel eens te makkelijk worden geholpen om niet na te denken.
3: Ben je wat te lui?
1: We worden te lui. En dat is niet goed voor de ontwikkeling van het brein. Dus voor jonge mensen, maar dat geldt ook voor ouderen. Je moet je brein blijven inzetten. Echt moeite doen. Ja, en dan is dammen natuurlijk bij uitstek de sport om dat te doen.
3: Ben je zelf ook een goede dammer?
1: Nee. Maar dat geeft niet. Je kan even veel plezier in hebben. Nee. En ik moet nog meer nadenken dan de goede dammers misschien wel. Om wat van te maken. Dus maar dammen is natuurlijk een fantastische denksport. Dus er zijn veel studies naar gedaan. Ik raad het iedereen aan.
3: Ja, dus het combineert mooi eigenlijk. Fitter brein en dam.
1: Ja, dat is een ideale combinatie. Ja, natuurlijk. Ja. Het is moeite te doen.
3: Of welke denksport dan ook?
1: Het geldt eigenlijk voor elke denksport. En ik denk dat dammen eigenlijk daar eigenlijk een beetje altijd een beetje het ondergeschoven kindje is. Onterecht, vind ik. Omdat de studies zijn gewoon fantastisch erover.
3: Ja, hè?
1: Ja.
3: Dus dat dammen komt er wel. Het ziet wel bovenaan.
1: Nou,
3: het
1: dammen zou gewoon veel een grotere, prominentere plek moeten hebben.
3: Ja, ja.
1: Want het heeft misschien nog, weet ik niet, door de uitstraling van, nou ja, dammen. Maar dammen
3: nog hoger dan schaken, bijvoorbeeld?
1: Nou ja, gelijkwaardig aan. Waarom? Je hoeft niet hoger te zijn per se. Ja, ja. Maar ik wil gelijkwaardig aan, zeker. Ja. Ja.
3: Okay. Ja, ik zal je niet langer van. Nou, want je komt net binnen, jas nog aan, et cetera. Dus dank je voor. Erik mag zich nog even voorbereiden. Toch een van de BN's, laat maar eerlijk wezen. Hoogleraar psychologie, neuropsychologie moet ik erbij zeggen. Dus dat is niet de mensen, jongens.
4: Nee, zeker niet. We zijn heel blij dat Erik hier weer een lezing wil geven. Hè. 3 jaar geleden heeft hij dat hier ook gedaan. Ja. Ja, we zijn Erik heel erg dankbaar daarvoor.
3: Ja, dat bespraakt iemand, jongen. Die kan het wel overbrengen, denk ik.
5: Ja, zeker ook als je op sociale media kijkt. Daar is hij ook actief. Dan zie je gewoon dat ontzettend veel mensen zo enthousiast zijn over hoe hij het zo bevlogen kan brengen. Ja, dat is prachtig om te zien. Echt mooi te zien.
3: Nou, goed, iedereen zit op hem te wachten. Wim, de dambord beneden, dat is nog beneden hier op de begane grond. Die ben op dit moment nog onaangetast. Dus ik stel voor dat ik even een potje gedam. Want ja, fitter brein is fitter brein tenslotte. Laat maar eerlijk.
0: Goed. Dankjewel, Albert.
2: Heb jij ook een tip voor Opchak? Mail hem naar opchak@rtvdrenthe.nl.

bij een noodsituatie? Zet Radio Drenthe aan. Wij zijn de rampenzender voor Drenthe. Deze hele week geven we noodradio's weg, zodat je altijd op de hoogte bent tijdens een ramp. Hoor jij deze week dit luchtalarm op Radio Drenthe? Bel direct naar de studio via 0592 33 11 88. En maak kans op een noodradio. Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

0: breakfast in bed. Hartstikke fijn. Alleen het krummelt zo. De UB40 en Chrissy Hynde.
1: Maak kans op een noodradio.
0: Het is 11:08. Wij gaan ons spel spelen, want inderdaad, wij hadden het promotje gedraaid waar het geluidje in zit. Nu hadden we gisteren volgens mij al redelijk uitgelegd dat het promotje telt niet mee.
2: Nee.
0: Dat is puur inderdaad om even wat aandacht te geven. En daar zit dan ook dat geluid in. Maar meteen aansluitend was het geluid inderdaad aan te horen.
2: En we waren nog een beetje bang van, zullen mensen dat wel doorhebben? Maar
0: we zijn er door. We zijn weer niet teleurgesteld.
2: Nee.
0: Uiteindelijk.
2: Nee, de boel staat weer op ontploffen hier, inderdaad.
0: Over noodradio gesproken.
2: Om met het thema te blijven.
0: Ja.
2: Hey, wij hebben afgesproken, Wim.
0: Ja.
2: Nummertje 5.
0: Nummertje 5.
2: En ik zie dat nummertje 5. Ik ga gewoon diegene doordrukken. Ik weet niet wie het is. Ik vind het spannend. We gaan luisteren.
0: We gaan erachter komen.
2: Ja.
0: Ik zeg een hele goede morgen. Dit is Radio Drenthe.
3: Ja, met Maria de Jong. Goedemorgen.
0: Dag Maria de Jong. Goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen.
0: Hoe is het?
3: Goed.
0: Wat ben je voor?
3: Urazen.
0: Hoe is de naastenbrecht?
3: Ja, goed. Ja. Beetje miserig, hè?
0: Ja, gisteren was het zo lekker. Ik zei net van nog, de temperatuur was wel warm. Het is een beetje miserig, maar het wordt volgens mij deze week nog hartstikke fijn, hè?
3: Ja, nee, klopt.
0: Heerlijk. Ja. Man, ik kan me niet... Ik moet wel zeggen, dat gaat helemaal niet over die noodradio, maar ik dacht dat ik klaar was met het grasmaaien, maar dat is dus nog steeds niet, hè? Dat blijft nog groeien.
3: Nee, nog niet.
0: Alsjeblieft, hou op, zeg. Ja. Hé, wat was je doen vanochtend, Maya?
3: Ja.
0: Wat was je doen vanochtend?
3: Wat je kan doen, niet zoveel, eigenlijk.
0: Nou, dat kan soms heel fijn zijn.
3: Nee, ik heb mijn relaxstoel een beetje in de war. En daar waren we mee bezig. We hebben de afstandsbediening allebei verwisseld. En nu reageert dat niet meer goed.
0: Oké, maar het is niet dat jij met jouw afstandsbediening die andere stoel van je partner, zeg maar, gaat bedienen. Want dat
3: leek
0: ook wel leuk.
3: Nee, die van mijn partner, die reageert helemaal niet meer.
0: Oké.
3: Maar zijn afstandsbediening, die reageert wel op mijn stoel. Dus dat...
2: Zijn de batterijen al verwisseld? Dat vraag ik mij even af.
3: Ja, ik weet niet hoe het zit. Maar, daar waren we mee bezig. Okay. En tegelijk de radio aan, dus dan hoor ik hier niet voorbij komen.
0: Dan is er dus uiteindelijk wel sprake van, mag ik dat zeggen, een noodsituatie?
3: Dat is echt een noodsituatie, ja,
0: klopt. Dan komt zo'n radio wel heel erg goed uit, hè, denk ik.
3: Je komt heel goed uit.
0: Ja, mooi zo. Nou, ik mag je feliciteren, want je hebt hem gewonnen. Het is een prachtig mooi ding. Je kunt hem zelf opladen. Er zit een lampje op met zonne-energie werkt je op. Je kunt je telefoon ermee opladen. En natuurlijk ook lekker de radio luisteren. En hopen dat je hem nooit hoeft te gebruiken. Dat zou natuurlijk een mooiste zijn.
3: Nou, misschien kan ik de stoel er weer mee opladen, ja, die van mij.
0: Dat zou wat zijn.
2: Ah,
0: mooi jongen. Dat ding kan echt alles. Dit is Wisse Zakmes.
2: Echt, hè?
0: Hey, mooi zo.
3: Stuur me gauw door dan.
0: Nou, doen we dat. Blijf even de lijn, Maya. Dan gaan we de gegevens noteren. En succes met alles, hè? Ook met die stoelen.
3: Hey, jullie ook, hè?
0: Yo,
3: doei.
0: Supertramp nu hier op Radio Drenthe. Take the long way home.

0: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
1: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
2: de wereld van sierbestrating. In Hogeveen,
3: dwaal samen door het magische Labyrinthia in het Drents Museum. En ontdek de absolute topstukken. Klaar voor het echte avontuur? Pak je telefoon en breng daarna op nog 20 plekken in Drenthe de collectie tot leven. Een magische beleving voor het hele gezin. Kom langs en ontdek het zelf op drentsmuseum.nl/ontdekdrenthe.
1: Tse, zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra-terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
4: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
5: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op Geving.nl.
6: Voordeeluitjes.nl. Deze herfst er nog even lekker tussenuit. Boek nu een van onze luxe Bilderberg-hotels. 3 dagen of vanaf €144,50.
7: Voordeeluitjes.nl. Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramiek, Geishaap, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij.
8: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
9: Voordeeluitjes.nl.
10: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
11: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. De politie heeft in Capelle aan de IJssel een terreurverdachte opgepakt. De man van 20 zou in zijn omgeving hebben verteld dat hij een aanslag wilde plegen waarbij veel slachtoffers zouden vallen. Ook zou hij een mogelijk doelwit hebben genoemd. Justitie wil niet zeggen wat dat was. De man is vorige week opgepakt en zijn huis in Capelle is doorzocht. Daarbij zijn een zwaard, messen en een luchtdrukwapen gevonden. Ook zijn laptops en mobieltjes in beslag genomen. De man blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Vakbond CNV zegt van medewerkers van Albert Heijn te hebben gehoord dat de computersystemen van de winkelketen vanmiddag mogelijk weer worden opgestart. Albert Heijn zelf kan nog niet zeggen wanneer dat het geval zal zijn. Ook is nog altijd niet bekend of het gaat om een hack. Voor de kust van Bulgarije zijn 2 schepen geraakt door drones. 1 van de schepen is gezonken in de Zwarte Zee. Voor zover bekend is de bemanning van beide schepen gered. De Bulgaarse premier noemt de aanval onaanvaardbaar en gaat in gesprek met NAVO-baas Rutte. Eerder deze week werd er ook al een schip aangevallen voor de Bulgaarse kust. Bulgarije grenst niet aan Oekraïne of Rusland, maar beide landen hebben wel belangrijke havens aan de Zwarte Zee en vallen die geregeld aan. De Bulgaarse premier zegt niet te weten van wie de aanval komt. Het duurde een tijd voordat Christa Pike medische hulp kreeg na haar mislukte executie, omdat de meldkamer twijfelde of de noodoproep vanuit de gevangenis wel echt was. Dat blijkt uit geluidsopnames die het Amerikaanse persbureau AP in handen heeft. Pas 1/2 uur na de eerste melding werd daadwerkelijk een ambulance naar de gevangenis gestuurd. De 50-jarige Christa Pike overleefde de executiepoging. Het is onduidelijk of ze later alsnog wordt gedood. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Morgen ook veel zon, maar ook bewolking. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Social Deal Beauty Deals, take one en actie Bo.
13: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
12: Sorry Bo, het is beauty.
14: Oh ja, en waarom staat er dan beauty?
13: Social Deal, deals die je niet mag missen.
15: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
13: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
9: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
16: Ja, ja, waar laat je het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
17: Allsafe. Geeft ruimte.
18: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
16: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
19: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
10: Radio Drenthe.
20: Koffie en Keuvel.
10: Met Wim Boer.

met Get Down. Het is 7:11. Nog een uurtje koffie en keuvel. Dan straks nog een leuke column van het Huis van de Taal. En nog wat keuveltjes. En we draaien een hele lekkere plaat van Toto. Maar dit is Yves Berendsen.

0: de Boys Town Gang hier in Koffie en Keuvel op Radio Drenthe met Can't Take My Eyes Off You. Het is tijd voor even een keuveltje. En ik had een paar onderwerpjes vanochtend voorbereid, Milko.
1: Ja.
0: En we keken er samen naar. En met name jou, het is allemaal dood en verderf.
1: Ja.
0: En we willen het toch een beetje vrolijk houden.
1: Ik wil het inderdaad wat vrolijk houden. Want ik zei al, van, we kunnen de naam Koffie en Keuvel kunnen we wel opheffen.
0: Ja.
1: Het kan weer Koffie en Crime kunnen we
0: Koffie
1: en Crime. Als we de onderdelen gaan behandelen, of de onderwerpen gaan behandelen die jij hebt voorgedragen hier.
0: Nou, even heel in kort dan. Robot betast meisje in Keulen. Twee tieners verdacht. Nou, ik doe het wel in de kop eventjes.
1: Ja, dat is niet gezellig. Dat vind ik geen gezellig.
0: Nee. En die andere was Duitse topchirurg, 57, bekend door de Brazilian buttlift in eigen kliniek in Marbella doodgeschoten.
1: Ook niet gezellig.
0: Ook niet leuk, hè?
1: Nee, dit komt niet bij mij door de ballotagecommissie.
0: Nee, dus wij trekken de billen hier niet meer voor op in dit geval. Nee, we gaan hebben. Vanochtend brak jij eventjes in met nieuws, en dat vind ik best wel leuk, over volgend jaar 3 juli, dat Toto hier optreedt.
1: Ja.
0: Ik heb er wel leuke herinneringen aan.
1: Ja, vertel.
0: Aan Toto. Ik heb ze, opa spreekt nu hoor, een paar keer gezien.
1: Ja.
0: In dit geval, en de eerste keer, ik moest even in de historie duiken. Maar dan gaan we terug naar 1 december 1990, ook in Groningen, in de Martinihal.
1: Oh,
0: maar dat is, en dat voelt wel een beetje confronterend, 36 jaar geleden.
1: Ja, toen was ik er nog niet, Wim.
0: Toen was jij er nog niet,
1: toen was ik er nog helemaal niet.
0: Toen sprong jij dan met je vader over de sloot.
1: Ja, zeg maar. Zeker. Nee, dat is een tijdje terug.
0: Ja.
1: Maar hoe was die herinnering? Neem ons eens mee naar die Martinihal.
0: Nou, ik weet dat nog wel. En dat is ook iets wat ik... want ik heb ze nu in totaal 3 keer gezien.
1: Ja.
0: En bij ieder Toto-concert, want Toto zijn echt fantastische muzikanten. Het klinkt als een klok. Die zanger, die gitarist, Steve Lukather, echt super. Alleen, ieder nummer wat ze spelen wordt uitgemolken, moet ik het een beetje zeggen. De solo die erin zit wordt ongeveer 3 of 4 keer zo lang.
1: Ja, oké. Okay.
0: En dat is bij ieder nummer zo, want die Lukather die kan fantastisch goed spelen.
1: Ja, zeker.
0: En dat weet hij zelf ook. En dan denk ik, dan doe ik dat heel lang.
1: Ja.
0: Ja, en dan heb je bijvoorbeeld Africa. Daar hebben ze dan een versie die duurt gewoon 11 minuten.
1: Ja, dat is lang.
0: En dat is best lang.
1: De normale versie van Africa duurt volgens mij een dikke 4.
0: Ja, nou, 4 en dan mag het ook nog een keer 6 minuten duren.
1: Ja.
0: Maar geen 11 minuten, dat is best wel lang.
1: Ja. En ik sta je daar dan ook een beetje verveeld? Of hoe sta je daar dan?
0: Nou, sterker nog, ik heb ze toen in Groningen gezien. Toen viel me dat wel op, maar de eerste keer. Maar ik vind Toto natuurlijk wel leuk. En toen hebben ze nog een keer gezien op een hele mooie locatie. In Nîmes, in de Arena. Dat is een oude Romeinse arena. Daar hebben ze live muziek in. Samen met Roger Hodgson van Supertramp. Die trad daarop in een combinatie met Toto.
1: Oh, dat is wel mooi.
0: En wij zijn tijdens Africa weggegaan.
1: Nee joh.
0: Want ik was er gewoon klaar mee. Ja.
1: Ah, dit vind ik ook wel een beetje
0: heilig
1: schennis.
0: Dat was het slot van het concert. Ik denk, nou, het is wel leuk.
1: Voor de drukte naar huis.
0: Ja, nou, wij waren al buiten het stadion en toen was het nog bezig met Afrika. Serieus. En ik heb er niks van geleerd, want ik ben vorig jaar weer heen geweest. Want ik vind ze wel heel erg goed. In Hamburg, in het park daar, hebben ze een prachtig mooie locatie waar ze concerten geven.
1: Juist.
0: En dat heb ik ze daar gezien. En weer een beetje hetzelfde verhaal.
1: Weer dat uitgemolken...
0: Van hoeveel Toto kun je hebben uiteindelijk?
1: Is dat wel wat minder geworden ten opzichte van die eerdere keren? Of zeg je van, nee, ze gaan wel lekker door waar ze mee bezig waren?
0: Dus ik denk dat ze lekker doorgaan. En wellicht, ik weet niet of ik dan op vakantie ben. Volgens jou, je weet natuurlijk nooit, het duurt nog eventjes. Maar
1: ja, bij jou is de kans dat je op vakantie bent groter dan dat je hier zit.
0: Dat is wel zo. ja, bedankt hè.
1: Ja, ik moet maar even gezegd hebben.
0: Ja, nee, dat is goed. En je hebt ook wel een punt. Maar als ik kan, ik denk wel dat ik weer heen ga. Maar het ligt een beetje aan, misschien dat er nog een andere naam bij komt. Een combinatie. Dat vind ik wel leuk.
1: Ja, dus ik heb heel snel te kijken nu. Er is nog niks over bekend.
0: Nee.
1: Maar hoe ik het nu hier zie. Ik zie dat het al wel zo is. Maar nou ja, wat ik persoonlijk zoiets heb. Is dat het dan zo. Hè, het is in Groningen. Het is lekker dichtbij.
0: Mm-hmm.
1: Normaal gesproken, als wij naar de Randstad moeten. Om een concert te bekijken. Dan ben je toch alweer bijna 2 uur onderweg.
0: Ja, broodmever onderweg.
1: Nou ja, precies. En nu zit je gewoon lekker. Wat is het? Een half uur, 3 kwartier later. Zit je weer thuis op de bank, bij wijze van spreken.
0: En als ik bij mijn vriendin ben, dan kan ik lopen. Het heen.
1: Oh, dat helemaal.
0: Hullabaloo, dat is een kwartiertje lopen ongeveer van haar huis.
1: En dus dat draagt voor mij persoonlijk dan ook wel weer bij aan de beleving. Dat het uniek is dat het zowat in je achtertuin is.
0: Ja.
1: In de achtertuin van Drenthe, dat is ook wel mooi.
0: Ja. Zijn er nog namen die wij ook graag in Groningen willen zien volgend jaar? Heb je nog één idee?
1: Ze moeten komen. Dat is wel lastig. We hebben natuurlijk al wat grote namen gehad in het Stadspark.
0: Snow Patrol was er nu.
1: Ja.
0: Acta de Munich volgens mij. Mumford & Sons zijn
1: geweest. Die zijn er ook geweest. En daarvoor hadden we natuurlijk ook nog Guns N' Roses.
0: Oh ja, Kraantje Papi.
1: Ramstein, waar heel veel mensen enthousiast over waren destijds.
0: Ja.
1: Wat voor mij nog wel mag. Ik heb ze zelfs nog nooit live gezien. Zijn de Stones. Maar die hebben natuurlijk een verleden daar ook.
0: Ja. Zou mooi zijn.
1: Ja, toch?
0: Ja, en U2 komt er echt niet, denk ik, hè? Nee.
1: Ik denk het niet. Die richten zich volgens mij iets meer op de grote stadions.
0: Ja, toch wel.
1: Ja.
0: Goed, nou dan...
1: ja, misschien dan U2 in de Meerdijk?
0: Ja. Oh ja,
1: kan Oude Meerdijk, wie weet.
0: Gezellig, joh. Hey, ik ga toch iets van Toto draaien. En Toto heb je natuurlijk altijd van Africa en Mushanga en Can't Stop Loving You en dat soort dingen meer. Ik ga van een andere draaien. En die kent natuurlijk in de uitvoering van Bob Marley en de Wailers.
1: Ja.
0: Maar die van Toto, die mag er ook zeer zeker zijn. Dit is Could You Be Loved? Luister maar.

0: heerlijke uitvoering. Natuurlijk in dit geval van Toto en Could You Be Loved. En hadden we daarover dat ze volgend jaar dus in Groningen staan op de Summer Stage. En Milko, de prijzen zijn inmiddels ook bekend. Want ik had al even gekeken, maar op Ticketmaster stonden ze nog niet. Maar inmiddels al wel, geloof ik.
1: Ja, ga maar kijken of je wat overuren kan draaien hier. €101 voor een normaal kaartje.
0: Alsjeblieft.
1: Golden Circle.
0: Ja.
1: €160.
0: En dan mag je dat zoveel dus ook strikken?
1: Nee, je mag alleen naar kijken.
0: Alleen naar kijken?
1: Alleen naar kijken.
0: Oké, goed. Ik denk er nog even 6 keer over na, denk ik. Manfred Mann's Earth Band nu op Radio Rente. Onbetaalbare muziek. Dit is Blinded by the Light.

0: Collegium Vocale Drenthe zingt Bach en Barok. Zondag 8 november om 5 uur in de Goede Herderkerk Hoogeveen. Voor info en tickets collegiumvocaledrenthe.nl/kaartverkoop.
1: Een keukenkastje vervangen? Kan je keukenrenovatie gebruiken of wil je een compleet nieuwe keuken? TWA Keukens in Pijzen is de andere keukenspecialist. Altijd maatwerk, want standaard doen ze niet aan. Ze denken mee in praktische oplossingen en je krijgt direct een eerlijke prijs. Kom naar de showroom of kijk op twakeukens.nl.
2: Profiteer nu bij Bosma Bedden. Tot 50% najaarskorting op complete bedden, boksprings, matrassen, bedbodems en dekbedden. Bosma Bedden in Assen en Groningen. Bosmabedden.nl.
3: Het is even over 11:30. Milko nu met het nieuws uit de regio.
4: Goedemorgen. De Rekenkamer van Emmen is kritisch op de ontwikkeling van het Renssenpark. Volgens de Rekenkamer is er te veel ambitie geweest en te weinig geld en personeel. Daardoor zijn projecten vertraagd en zijn gebouwen in verval geraakt. Ook de gemeenteraad greep volgens het rapport te laat in. Het college erkent dat er te weinig evenwicht was tussen plannen en beschikbare middelen, maar zegt dat er inmiddels weer ontwikkelingen zijn. Zo zijn verschillende gebouwen opgeknapt. Voor de rest van het park ligt een voorlopig ontwerp klaar. De uitvoering daarvan staat gepland voor 2028. Het assenbedrijf Resato Hydrogen Technology lijkt alsnog gered te kunnen worden van een faillissement. Een grote buitenlandse investeerder is bereid geld in het bedrijf dat waterstoftanks ontwikkelt te steken. Volgens de curator zijn er ook klanten deals rond en hebben schuldeisers ingestemd met de plannen. Er moet nog wel een overeenstemming komen met een aandeelhouder. De curator die is positief, maar benadrukt dat de laatste stap nog wel gezet moet gaan worden. En Marco Oud, hij blijft burgemeester van Assen. Hij wordt op 17 december officieel opnieuw beëdigd voor een derde termijn van 6 jaar. Dat heeft de commissaris van de Koning, Agnes Mulder, bekendgemaakt. Oud is sinds december 2014 burgemeester van Assen. Daarvoor was hij ruim 6 jaar burgemeester van de gemeente Borgerodoorn. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op onze website. rtvdrenthe.nl en ook in de RTV Drenthe-app.
3: Dankjewel, Milko. Schiet hij dan met het weer.
5: Het is vandaag vooral bewolkt en uit de bewolking valt er af en toe wat lichte regen of gemiezer. En dan kan het zicht ook een beetje teruglopen. Later vanmiddag, zo rond het avonduur, passeren een paar buien, gevolgd door brede opklaringen. Ondertussen is het niet koud. Bij een matige zuidelijke wind wordt het nog zo'n 17 graden.
6: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
7: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
8: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
9: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
8: Beren goed, thanks, bo.
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: En actie, olifant!
10: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Allsafe!
9: Geeft ruimte. Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
10: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
11: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
12: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.

0: Wat is jouw favoriete manier om te ontspannen?
1: De sauna.
0: Radio Drenthe gaat het regelen.
1: Oh, heerlijk. Genieten dit.
0: Ook toe aan ontspanning? Volgende week maak je kans op sauna tegoed.
2: Luister elke dag, speel mee en win.
0: Heerlijk ontspannen. Met Radio Drenthe.
2: Altijd in de buurt.
1: Oh, ik blijf nog even liggen hier.

0: Smokey. And I'll meet you at midnight.
1: De Koffie en Keuvel Service Dienst.
2: Vandaag met...
0: Het is dinsdag, dus is het tijd voor de column van het Huis van de Taal. En die gaat over een onderzoek waar ik zelf ook nog enigszins aan metwerkt heb. Namelijk de staat van het Drents.
3: Goedemorgen. Wij hebben de afgelopen tijd metwerkt aan een groot onderzoek naar de staat van het Drents, zoals dat zo mooi noemd wordt. Meer dan 2000 Drenten hebben door aan metdaan. Door met was het meest uitgebreide onderzoek naar onze streektal van de afgelopen tijd. Zijn onderzoek levert vanzelf een bult cijfers op. Wie praat er nog Drents? Wie verstiet het? Hoe denkt jongen er eigenlijk over? Hoe wordt het nog gebruikt? En waar juist niet? Een paar dingen sprongen voor mij echt uit. Drenten bent namelijk helemaal niet negatief over het taal. Integendeel, 3/4 van de inwoners waardeert het Drents positief. Zowat 9 op de 10 mensen kunt het goed verstaan. Dat bent uitkomsten waar hij best trots op weten mocht. Maar tegelijk zie wat aans gebeuren. Het Drents wordt vooral toespraat met familie, kameraden of buren. Zo gauw de omgeving wat formeler wordt, op het werk, op school, in een winkel of bij de overheid, schakelt een bult mensen automatisch over op het Nederlands. Het is niet de taal die in de weg zit, het is de situatie. Veel Drenten passen hun taal aan de omgeving aan. En juist doordeur hoor je het Drents in het openbare leven veel minder als thuis. Maar het mooie is, veel mensen hebben tegelijkertijd aangegeven dat ze het Drents door juist wel graag wat vaker zien en horen wilt. In winkels, op evenementen, in openbare gebouwen. En dan is het niet zo dat elke een Drents praten moet, maar ze vindt het mooi als de taal er gewoon weten mag. Wat ook nog opviel in de uitkomst van het onderzoek, juist jonge mensen stort positief ding over meer zichtbaarheid van Drents. Zij ziet het als wat bij Drenthe hoort en wat de provincie eigen maakt. En door zit voor mij de kern. Het Drents heeft niet zozeer een probleem met de weerde die als mensen eraan geeft. De waardering is er, de kennis is er, maar de vanzelfsprekendheid om het te praten stiet onder druk. Wij hebben het al vaker gezegd, een taal blijft niet bestaan omdat we er zuinig op bent en hun mooi vindt. Een taal blijft bestaan doordat we hun gebruikt. En de beste manier om het Drents limtig te houden is dan ook niet door er alleen over te praten, maar door het gewoon te laten horen en te laten zien. Door ligt dan ook een mooie opgave voor de aankomende tijd. Zorgen dat het Drents meer zichtbaar en huurbaar wordt. Dat mensen het tegenkomt in het dagelijks leven. Niet omdat het moet, maar omdat het mag. Tot na de mol.

0: meneer Frank Varian was dit. Boni en dat met Ma Baker. Milko, we kijken even met een schuin oog naar de klok. Ja. En wat zien wij?
1: Het is tijd.
0: Het is tijd. Wil je er eens op terugkomen?
1: Nee, ik heb niks meer. Jij?
0: Nee, ik ook niet.
1: Nou, dat is een ronde bij deze helemaal af.
0: Nou, dat dacht ik. Daar zijn we er klaar mee.
1: Ja.
0: Goed zo. Morgenochtend 9 uur weer een nieuwe aflevering. Dan ben ik er weer. En ik wens je nog een hele fijne dag. Ook straks natuurlijk met Anouk en vanmiddag met Ruben hier op Radio Drenthe. Tot slot, de Mavericks. Hoi.

0: mijn kostuums kan ik wel een maatwerkkast gebruiken. Dus ben ik gelijk gaan kijken op het maatwerkplein bij Bouwmarkt Schoonhoort. Ik vond de kast die het beste bij me past en kreeg ter plekke een offerte. Geweldig! Bouwmarkt Schoonhoort, Nerimaas.
1: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
2: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
1: Later begint met wat je nu opzij zet. Ontdek de mogelijkheden voor jeugdsparen en jeugdbetalen bij ASN Bank en Heller en Heller. Kijk op hellerenheller.nl.
3: Van 13 tot en met 18 oktober strijden de beste wielrenners in de Eneco Tour. Op 17 oktober starten de beste mannen en vrouwen in Hogeveen. En finishen op de Vanberg. Kijk voor alle informatie op enecotour.nl.
4: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
5: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op geving.nl.
6: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Voortman badkamers, keukens en tegels uit bessen en assen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
7: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
8: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
9: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. In Capelle aan de IJssel is een man opgepakt die mogelijk een aanslag wilde plegen. Hij zou in zijn omgeving hebben gezegd dat daarbij veel slachtoffers zouden vallen. Dat werd vorige week gemeld bij de politie en diezelfde dag is de terreurverdachte, een man van 20, opgepakt. In zijn huis zijn onder andere een zwaard, twee messen en een luchtdrukwapen gevonden. Vakbond CNV zegt van medewerkers van Albert Heijn te hebben gehoord dat de computersystemen van de winkelketen vanmiddag mogelijk weer worden opgestart. Albert Heijn zelf kan nog niet zeggen wanneer dat het geval zal zijn. Ook is nog altijd niet bekend of het gaat om een hack. Sinds zondag kampt de supermarkt met een grote storing. Huizenkopers kunnen volgend jaar voor een hypotheek tot 500.000 euro een nationale hypotheekgarantie afsluiten. Nu ligt die NHG-grens nog op 470.000 euro. De garantie stijgt mee met de huizenprijzen en biedt kopers een financieel vangnet als ze te maken krijgen met financiële problemen of gedwongen verkoop. Opnieuw zijn schepen in de Zwarte Zee voor de kust van Bulgarije aangevallen door drones. Twee schepen werden geraakt, één daarvan zonk. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Eerder deze week was er ook al een aanval bij Bulgarije. Wie erachter zit is niet duidelijk. Wel is er een vermoeden, want de Russische ambassadeur in Bulgarije is op het matje geroepen. Pek Zwolle heeft trainer Henry van der Vecht ontslagen. Hij is de eerste trainer die dit eredivisie-seizoen op straat wordt gezet. Pek staat nu 16e en verloor 6 van de 8 wedstrijden. Van der Vecht was ruim een jaar hoofdtrainer van Pek en daarvoor ook al 6 jaar assistent in Zwolle. Het is nog niet bekend wie hem opvolgt. Het weer, het blijft bewolkt met soms motregen, 17 tot 20 graden. Aan zee waait het stevig. Vanavond klaart het op en dan trekken de buien weg. Morgen eerst vooral in het binnenland wat mistbanken. Daarna vrij zonnig en dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
11: Scherp zien. Zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
12: Ik zie kleurrijke streken.
13: Ik zie mensen van alle tijden.
14: Ik zie deze stijl wel zitten.
15: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
16: Centraal Museum Utrecht.
17: Laat meer zien.
18: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
19: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
18: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
20: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
21: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
22: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
8: Radio Drenthe.
23: Anouk in de middag.
8: Met Anouk.

0: vorige keer is die zeker gecoverd en had uitgebracht. Deze Someone Loves You Honey, maar deze scoorde de hoogste ogen. Nummer 1 bij ons in de jaren 80. June Lodge en Prince Mohammed. Een hele goede middag.
1: Anouk in de middag.
2: Met Anouk Middel.
0: Wat fijn dat je weer afgestemd hebt op Radio Drenthe. En ja, we gaan allemaal weer leuke dingen doen erachter.
3: Ja, absoluut.
0: Ja, ja. Jij gaat ook al het nieuws in de gaten houden. Op onze website is dat natuurlijk altijd te lezen. rtvdrenthe.nl en in de app. Daar zijn net twee nieuwe berichten op verschenen.
3: Ja, klopt. De situatie in Ter Apel is onhoudbaar. Dat zegt asielminister Van den Brink. En de vaccinatieplicht voor kippen. Maar Drentse boeren doen daar al veel mee.
0: Ja, jij praat ons daarbij over bij. Rond 12:30 zal het ongeveer zijn. Maar al het nieuws vind je natuurlijk op onze site rtvdrenthe.nl. Wat gaan we vanmiddag nog meer allemaal doen? Nou, we gaan het hebben over de biologische klok. En toevallig hadden wij er vanmorgen over. Dat jij zei van, nou ja, dat is wel heel frappant. Want de laatste maanden moet ik gewoon mijn wekker zetten. En daarvoor werd ik altijd automatisch wakker op een bepaald tijdstip.
3: Ja, ja, en dan sliep ik altijd rond de 7 uur per nacht, denk ik. En dan werd ik gewoon meestal net voor de wekker wakker. Dus ik zet hem wel, want ik moet me natuurlijk niet verslapen.
0: Ja.
3: Maar daar werd ik altijd wel voor die tijd wakker. En nu ook vanochtend, ik denk, ik heb wel weer meer dan 9 uur geslapen. En dat is de afgelopen maanden sowieso zo.
0: Ja.
3: Ik heb gewoon wat meer slaap nodig.
0: Ja, dat heb je nodig.
3: Ja.
0: Ja. Ja, maar ik heb ook echt wel vaste tijden. Even voor 7 word je sowieso wakker.
3: Ja.
0: Sommige mensen hoeven gewoon geen klok te zetten. Nee. Maar hoe zit dat precies? Hoe werkt dat? En iedereen heeft natuurlijk een eigen biologische klok. En straks natuurlijk helemaal weer als die klok weer verzet wordt. Hè?
3: Mm-hmm.
0: Sommige mensen hebben knetterveel last van dat uurtje verschil dan. Hoe ga je daarmee om? Nou, ik ga zo meteen bellen met Marijke Gordijn. Marijke die heeft er voor doorgeleerd. En weet precies hoe dat zit met zo'n biologische klok. En als je er last van hebt, dan heeft ze ook wat tips om daar beter mee om te gaan. Dus die bel ik met haar. Nou, wat zal het zijn? 10 minuten ongeveer. Ook zoek ik contact met Aldert. Dat zal tegen 12:45 zijn. Aldert, ja, het is maar goed dat dit geen geurradio is, want die duikt letterlijk in poep en plas zometeen.
4: Ugh.
0: Ja, nee, ja, daar kun je niet over uitgepraat raken. Ik geloof dat hij zelfs naar historische drollen gaat die daadwerkelijk zijn bewaard van zoveel duizenden jaren oud. Nou ja.
3: Oké, bijzonder. Ja.
0: Je kan hem horen tegen 12:45. En als het goed is, heeft hij ook een camera mee. Dus als je TV Drenthe aandrukt, dan kan je ook even meekijken. We gaan weer een noodradio weggeven. Dat doen we de hele week. 4 keer op een dag maak je de kans op. Ergens vanmiddag laat ik weer een luchtalarm horen. Als je hem voorbij hoort komen, dan kan je naar de studio bellen. 0592-33-1188. En de, wat zullen we doen? 6e bellen?
3: Helemaal goed, afgesproken, ja.
0: De 6e bellen, die drukken we zo ploep in de uitzending. En die wint dan zo'n noodradio. Dus heel veel hoef je daar niet voor te doen. Goed, Radio Drenthe luisteren. En wat gaan we verder nog allemaal doen? Oh ja, er is een hele leuke actie in het bos, ergens bij ons in de provincie. Daar worden verhalen verteld. 'S Avonds in het donker, waar dat precies is.
3: Spannend.
0: Nou ja, dat praat ik je over bij vanmiddag. En rond 12:15 is de hulplijn natuurlijk weer geopend. Iedere werkdag even na 1 kunnen de oproepjes gedaan worden. Handige Harry's worden er gezocht.
3: Vandaag in de hulplijn.
0: Hulplijnen kan je zelf ook altijd inschakelen. Hè? Stuur even een mailtje. hulplijn@rtvdrenthe.nl. En dan kan je ook een oproepje doen. Even na 1 op Radio Drenthe. Ik zie

0: Creedence Clearwater Revival op Radio Drenthe en Down on the Corner. Ja, hoe kan het dat de een altijd om 7 uur wakker wordt zonder dat er een wekker gezet hoeft te worden en de ander bijvoorbeeld een gat in de dag kan slapen? Of dat de een mega veel last heeft van bijvoorbeeld als die klok verzet wordt? We gaan zo meteen natuurlijk weer naar de wintertijd toe. Nou, iemand die daar alles over weet is chronobioloog Marijke Gordijn uit Vries. En ze geeft vanavond een lezing in de bibliotheek in Anne en morgen in Rode. En ik heb haar nu aan de lijn. Marijke, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Allereerst even, jij bent chronobioloog. Dat is een prachtige titel, maar wat houdt dat in? Waar ben je mee bezig?
1: Een chronobioloog die onderzoekt ritmes in levende wezens. Dus je hebt ritmes in de natuur, je hebt ritmes in het weer. Maar je hebt ritmes in ons en in dieren. Dus een slaapwaakritme of een temperatuurritme. Je hebt allerlei ritmes. En ik hou me bezig met ritmes in de mens. En dan ook vooral met ritmes met een 24-uur ritme.
0: Okay.
1: Een 24-uur periode.
0: Ja, dat is hartstikke interessant, want iedereen heeft er gewoon mee te maken. He? Heeft zijn eigen biologisch ritme, biologische klok. Waar is dat afhankelijk van? Hoe werkt dat bij mensen?
1: Ja, de biologische klok is dus echt iets wat in je lichaam zit. Iedere cel in je lichaam, die is eigenlijk ook in staat om een 24-uur ritme te maken. Dus iedere cel is eigenlijk een klein klokje. En in je hersenen zit een gebied, praten de cellen tegen elkaar. En die samen, die vertellen jouw lichaam dan eigenlijk hoe laat het is. En dus daar heb je niet het licht donker van buiten voor nodig. Heb je niet je horloge aan je pols voor nodig. Maar die klok in je hersenen vertelt jou dat het nacht is. Dat het tijd wordt om te slapen. En die vertelt jou dat het dag is om te vertellen dat je wakker moet worden.
0: En dat werkt bij iedereen op 24 uur?
1: Nou, die klok dat is een biologisch iets in cellen, dus dat is niet precies 24 uur. Dat kan bij de ene in het extreme geval 23,5 zijn en bij de andere 24,5 of in elk geval zelfs 25. En dat is natuurlijk niet handig, want als jij een klokje hebt van 25 uur, dan zouden jou iedere dag een uur te laat naar bed laten gaan en een uur te laat op laten staan. Dus we kunnen wel een beetje aan dat knopje draaien iedere dag om een beetje op tijd te laten lopen.
0: Ja, maar dat is dan genetisch bepaald? Of je een grotere klok hebt, zeg maar, of een kleine?
1: Ja, dat is voor een groot deel genetisch. Of je dus een langzaam lopende klok of een snel lopende klok hebt. En daarnaast is ook wel je leefstijl, helpt dat wel. Dus als jij iemand bent met een langzaam lopende klok, dan vertelt hij jou iedere keer om laat naar bed te gaan en laat op te staan. En als je dat dan ook doet, dan verander je daarmee wanneer jij licht en donker ziet. En dat licht en donker, dat is nou net het signaal wat een beetje kan draaien aan dat knopje om hem gelijk te zetten. En als jij zeg maar een laat type bent, een langzaam lopende klok en je gaat laat naar bed, dan ben je 's avonds nog wakker, je bent actief, je bent druk, je hebt licht in je omgeving. Dus dan versterk je eigenlijk dat laat naar bed gaan. Dan verzet je die klok naar nog wat later. En als je dan 's morgens uitslaapt, omdat je klok nog niet zegt dat het tijd is om op te staan, je slaapt uit en je hebt je ogen nog dicht en de gordijnen dicht, dan versterk je eigenlijk ook inderdaad dat signaal dat het nog steeds nacht is. Dus dan word je nog later. Dus de combinatie van die langzaam lopende klok en het laat aan licht blootgesteld zijn en laat aan donker. Even kijken hoor. Het laat aan licht in de avond en het laat donker in de ochtend maakt dat je nog later wordt.
0: Ja, dus er is de sleutel aan die biologische klok. Is er een ideaal klokje voor iedereen?
1: Ja, dat is een interessante vraag. Ik weet niet. Ik denk dat als jij een klok hebt die redelijk dicht bij de 24 uur zit, dat redelijk optimaal is. Dat zien we ook wel uit direct experimentele studies. Die dieren die het dichtst bij 24 uur zitten, die overleven op onze aarde het best. Hoe verder je daarvan afwijkt, hoe vaak ongezonder het eigenlijk is. Want het maakt dat je soms wat slaaptekort komt. Het maakt dat je niet altijd luistert naar die klok. Dus je gaat op de verkeerde tijd naar bed of je gaat op de verkeerde tijd op en dan slaap je niet optimaal. Uh-huh. Je bent op de verkeerde tijd actief. Dus al die dingen maken dat je lichaam niet optimaal werkt en dat is ongezond.
0: Ja, maar dat ervaart dus iedereen op zijn eigen manier, hè? Dan moet je eigenlijk een beetje ontdekken in het leven.
1: Ja, je kunt eigenlijk, weet iedereen van zichzelf wel. Vaak zeggen mensen, ik ben een ochtendmens of ik ben een avondmens. De meeste mensen zijn natuurlijk iets daartussenin. die zeggen van ja, ik kan allebei. Ik kan laat opblijven, maar ik kan ook vroeg opstaan. En die zijn ook een beetje daartussenin. En inderdaad is dat iets wat je het beste... Ik zeg altijd, als je vakantie hebt en je vergeet even de eerste paar dagen... waarin je nou ja, vaak wat uit moet rusten, wat bij moet komen... maar je op een gegeven moment ontwikkel je een ritme... Als je geen jonge kinderen hebt of zo je eigen ritme kunt bepalen... ontwikkel je je ritme en je slaapduur en de slaaptijd... Die eigenlijk het beste bij jou past. En ja. Dan weet je of je een beetje vroeg of een laat type bent.
0: En dan heb je geen wekker meer nodig om op te staan.
1: Nee, dat zou de ideale wereld zijn. Hè? 80% van de Nederlanders die gebruikt een wekker door de week. En dat wil dus eigenlijk al zeggen... dat je niet luistert naar die wekker in je hersens.
0: Nee.
1: Dat je niet op de optimale tijd opstaat... maar dat je eerder wakker wordt gemaakt door die buitenwekker... Waardoor al die processen in je lichaam eigenlijk nog niet... het signaal geven van het is tijd om wakker te worden.
0: Nee, dus eigenlijk heb je het beste biologisch klokje te pakken... als je uit jezelf gewoon wakker wordt.
1: Als je uit jezelf wakker wordt en ook fris wakker wordt... Nou, je hoeft niet gelijk fris wakker te worden... maar een half uurtje, uurtje later ben je meestal wel weer wel fris. Ja, het gevoel dat je op tijd wakker bent geworden, goed geslapen hebt.
0: Ja. En als dat voor de een dan om 6 uur is en voor de ander pas om 8 uur... is dat helemaal oké? Okay?
1: Dat is oké. Okay. Ja, dat past dan bij jouw biologische klok.
0: Ja. Hey, en straks komt die wintertijd eraan. En daar zijn eigenlijk ook altijd twee groepen mensen. Hè? De een roept echt, och, daar heb ik zoveel last van. En die andere, ja, ik heb er niks van. Hoe kan dat?
1: Nee. Ja, dat ligt ook een beetje aan die klok die je zelf hebt. Nou is het zo dat meestal het overgaan naar de wintertijd... de minste problemen geeft. En dat komt omdat wij gemiddeld genomen een biologische klok hebben... die wat langer duurt dan 24 uur. Dus de meeste mensen duurt die wat langer. Gemiddeld is die 24 uur en 12 minuten bij jonge, gezonde mensen. Om even precies te zijn, 24,2. En dat betekent dus dat het redelijk makkelijk is... om wat later op te staan en wat later naar bed te gaan. En dat is wat je doet als je naar de wintertijd teruggaat. Dan verzet je je klok zodanig dat je een uur extra mag slapen, zeggen we altijd. Maar in feite kan je dus een uur langer slapen 's morgens. Nou, dat gebeurt niet helemaal, maar je kan wel iets uitslapen. Dus al die processen in je lichaam hebben je dan al voorbereid om op te staan. En je staat dus eigenlijk op een redelijk goede tijd op. En wat dat voor de gemiddelde mens iets langer dan 24 uur is... is het naar de wintertijd gaan iets makkelijker. Naar de zomertijd gaan is een ander verhaal... want dan moet je eigenlijk ineens een uur eerder op dan je eigenlijk wil. Dus dan ga je helemaal tegen al die processen van je klok in. En daar heeft de mensen met een langzaam lopende klok... dus die meer avondmensen, die hebben daar veel meer last van... dan de mensen die een klok hebben die dicht bij de 24 uur zit... of die zelfs wat sneller draait.
0: Ja.
1: En dan schuiven ze ook wat makkelijker op. Het kan ook nog zijn dat je gevoeligheid voor licht anders is... of dat je netjes gelijk je in het licht gaat 's morgens. Want dan help je dus ook die klok te schuiven. Dus hoe de mensen hun klok staat afgesteld... en hoe ze zich daarna gedragen, maakt ook een beetje hoeveel last je ervan hebt.
0: Ja.
1: En je hoeft ook geen last te hebben, maar je voelt het vaak nog wel. Je bent wel ineens toch wat voor de wekker wakker volgende week.
0: Ja.
1: En dan denk je, oh...
0: En blijft dat lang hangen?
1: Nou, dat maakt ook weer uit. Dus als we weten van naar de zomertijd gaan... dat late types de eerste 4 weken nog niet eens aangepast zijn.
0: Oh ja. En hoe kan je dat toch versnellen dan? Kan je dat een handje helpen?
1: Ja, door dat licht 's morgens. Dus echt bij het wakker worden, je kopje koffie buiten te nemen het liefst... of bij het raam. Maar echt dat ochtendlicht zien. En echt 's avonds dat licht schemeren. En 's morgens het licht zien. En nu naar de wintertijd is het dan eigenlijk een beetje andersom. Maar vaak gaat dat al vanzelf. Als je 's morgens dus niet gelijk in het licht gaat als je opstaat... of als je wakker wordt, maar eventjes nog wat blijft schemeren... Of dat er even van neemt als je dat nog een beetje extra tijd hebt. Dat maakt dat je makkelijk weer naar een later moment schuift.
0: Wat fascinerend, Marijke.
1: Ja, het is een leuk onderwerp.
0: Ja, zeker. Daar ga je vanavond over praten in de bibliotheek in Annen. En morgen in de bibliotheek in Roden. Om 7:30 begint dat. Hoe laat is iedereen welkom?
1: Ja, ik denk tussen 7:15. Dat heeft de organisatie gedaan.
0: Oh, dan ga ik googlen. 7:30 in de bieb in Annen. Ja, precies.
1: 7:30 begin ik te praten.
0: Ja. Ja. Nou, erbij zijn. Hey, Marijke, leuk dat je dit even wilde vertellen. En heel veel succes vanavond.
1: Graag gedaan.

0: grillplaatjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen, al vanaf €84,75.
1: Dwaal samen door het magische Labyrinthia in het Drents Museum. En ontdek de absolute topstukken. Klaar voor het echte avontuur? Pak je telefoon en breng daarna op nog 20 plekken in Drenthe de collectie tot leven. Een magische beleving voor het hele gezin. Kom langs en ontdek het zelf op drentsmuseum.nl/ontdekdrenthe.
0: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
2: Profiteer tijdens de oktober woonmaand de hele maand van leuke aanbiedingen. En maak kennis met de nieuwe collectie bij Joldersma Wonen. Joldersma Wonen in Schonebeek. De meest complete woonwinkel in uw regio. Kijk ook op joldersma-wonen.nl.
3: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. 2 megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3.000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
4: Het is exact 12:30, het laatste nieuws uit Drenthe, Daphne Blanken.
5: Goedemiddag. De situatie in het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel is onhoudbaar, zo schrijft asielminister Bart van den Brink. Afgelopen week moesten er mensen buiten slapen omdat er geen plaats voor hen was. In een brief aan alle gemeenten vraagt van den Brink dringend om extra opvangplekken. Ook vraagt hij gemeenten om bestaande opvanglocaties langer open te houden en statushouders, mensen van wie vaststaat dat ze recht hebben op verblijf, versneld te huisvesten. Het aantal salmonella-besmettingen bij kippen ligt boven de Europese norm van 2%. Daarom wil het kabinet vanaf volgend jaar een vaccinatieplicht voor pluimveehouders invoeren. Ook in Drenthe werken boeren aan minder besmettingen. LTO wil het percentage terugbrengen tot onder de 1,5%. Daarnaast wil het kabinet meer controles en monitoring. Als dat onvoldoende helpt, volgen mogelijk extra maatregelen. De Rekenkamer van Emmen is kritisch op de ontwikkeling van het Rensenpark. Volgens de Rekenkamer is er te veel ambitie geweest en te weinig geld en personeel. Daardoor zijn projecten vertraagd en zijn gebouwen in verval geraakt. Verslaggever Mart Beuker vertelt hoe de gemeente Emmen reageerde op het advies van de Rekenkamer.
6: Een deel van die adviezen die ze hebben gegeven, zegt het college van, nou ja, daar kunnen we ons in vinden. Bijvoorbeeld dat beleid niet goed was. Maar het college zegt ook, ja, sinds 2025 hebben we het al over een hele andere boeg gegooid. En is een, quote, een nieuwe fase aangebroken. Dus ja, ze gaan niet echt wat aanpassen, omdat het volgens het college dus al aangepast is.
5: En het Asser-bedrijf Resato Hydrogen Technology lijkt alsnog gered te kunnen worden van een faillissement. Een grote buitenlandse investeerder is bereid geld in het bedrijf dat waterstoftankstations ontwikkelt te steken. Er moet nog wel overeenstemming komen met de aandeelhouder. De curator is positief, maar benadrukt dat die laatste stap nog moet worden gezet. Meer nieuws uit de provincie vind je op rtvdrenthe.nl en in de app.
4: Daphne, dank je. Even kijken wat we kunnen verwachten qua weer. Greta Spannenburg, goedemiddag.
7: Goedemiddag, Anouk.
4: Nou, het ziet een beetje druilerig uit.
7: Beetje wel, hè? Ja. Dit is het minst favoriete weer, denk ik, van de meeste mensen. Dat druilerige weer, van tijd tot tijd is een beetje mot en miseregen. Er is inmiddels 2/10 tot 4/10 millimeter gevallen sinds afgelopen middernacht. En ik zie dat met name boven Friesland de zichten ook wat gaan teruglopen. En ik denk dat bij ons ook vanmiddag, ja, het af en toe wel echt wel nevelig is. Nou, die lichte regenval, die blijft af en toe passeren. Lichte regen, wat motregen, dan weer droog. Er zitten mooie opklaringen voor de kust, maar die gaan ook nog dichtlopen. Dus het blijft bewolkt, met af en toe zo'n beetje, ja, een beetje gespatter.
4: Nou ja. Ik ga rond 7 uur wandelen met de buurvrouwen.
7: Ja,
4: hou ik het droog?
7: Spannend moment. Er komt namelijk ook een koufront vanuit het westen, vanuit Engeland, op ons af. Dat loopt nu eigenlijk de opklaringen op de Noordzee, loopt dat dicht. En daar krijgen wij ook nog mee te maken. Daar zit wat meer buiengeregen op, iets wat meer prominente. Geen heftige buien, maar toch. Het is nog even nat. Ik denk zo tussen 6:30, 7:30 dat buiensysteem van west naar oost trekt. Daar vooruit zien we dat nog even die temperatuur naar 16, 17 graden tikt. Want we zitten nu nog vrij bescheiden op een graad of een krappe 14. Maar in de Randstad is het al 18. Dus die temperatuur die gaat nog even pieken. Maar er zit nog wat buiige regen inderdaad rond het avontuur en het hele begin van de avond.
4: Oké. En vannacht gaat het ook goed los, of niet?
7: Vannacht is het rustig. Het klaart breed op. Vanavond eigenlijk al. Ik denk misschien dat we nog met zonsondergang vanuit het westen de brede opklaringen zien binnenkomen. En het mooie daarvan is wel dat we daar morgen volle bak profijt van hebben. Er is veel zon. Er zijn wat stapelwolkjes. En het warmt op naar 17, 18 graden.
4: Oh, dat is mooi. En morgen dan een zonnige dag helemaal?
7: Vrij zonnig. Ik denk wel dat de hoge bewolking van die sluierbewolking aanwezig is. Of wat vliegtuigstrepen. Ik denk ook wel dat een paar stapelwolken kunnen ontstaan. Maar de zon is wel, denk ik, de bovenliggende partij.
4: Dat hoor ik graag. Grieta, dankjewel. Hè. Mooie dag nog.
7: Mooie dag.
4: Ik ga zo meteen schakelen met Aaldert. Aaldert heeft een bijzondere opdracht. Hij duikt zo meteen letterlijk in poep.
8: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
9: Allsafe. Geeft ruimte, scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
10: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
11: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
12: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
13: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
14: Ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
15: Oké.
14: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
12: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
16: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
17: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
18: Anouk in de middag.

live vanaf de Zuidlaardermarkt. Op maandag 19 oktober beginnen we om 12 uur 's middags met een marathon-uitzending van 30 uur. Dag en nacht hoor je alles wat er op de Zuidlaardermarkt te beleven valt. De verhalen, de sfeer, de muziek, de paarden en natuurlijk de mensen. Luister, kijk en beleef het mee. Radio Drenthe, 30 uur live vanaf de Zuidlaardermarkt.

0: Robert Palmer en Can We Still Be Friends? En daarvoor The Bluebells en Young at Heart.
1: Op Chuck.
2: Met Aldert Oosterhuis.
0: Heb je alle wasknijper op je neus, Aldert?
3: Nee, nee, maar dat is ook niet nodig. Nee, dat is niet nodig. Nee, we houden wat biddy, net iets en ook vooral schoon. Want ja, ik weet al waar je op duidt. Je dacht van, oh, poep en pies, ja, lekker, dat is mooi. Is ook zo. Ik ben in het Drents Archief. En Drents Archief en poep en pies. Wat heeft dat met elkaar te maken? Paula, goedemiddag.
4: Hey, goedemiddag.
3: Maar die hebt dat bedacht, hè, voor de kinderen deze week.
4: Ja, ik moet eerlijk toegeven dat ik het heb bedacht. Een poep en pies rondleiding. Ja.
3: Ja. Ja, dat is niet de eerste gedachte die bij mij opkomt bij Drents Archief, eerlijk gezegd.
4: Nee, het is ook niet zomaar ontstaan. Het is oktober, dat is de maand van de geschiedenis. En dan organiseren we allerlei activiteiten door de hele provincie rondom een bepaald thema. Nou, dit jaar is dat thema lichaam en geest. En in het voorjaar beginnen wij altijd met het bedenken van activiteiten. En op een gegeven moment dacht ik van ja, we doen wel eens rondleidingen, maar waarom doen we dat niet ook een keer voor kinderen? Ja. En wat spreekt kinderen dan aan? Nou, bij ons thuis gaat het alleen maar over poep en pies. Ja, ja. En toen vandaar, en toen zeiden mijn collega's van nou, laat het gewoon doen.
3: Ja. Ja. Ja, iedereen heeft er met te maken, dus dat al eerlijk wezen.
4: Nou ja, inderdaad, dat kunnen we niet ontkennen.
3: Nee. En nou, de moderne tijd en ook in de verleden tijd, poep en pies komt altijd voor. Maar goed, wat heeft het Drents Archief dan met poep en pies en vooral met de historie daarvan?
4: Ja. Nou, we hebben eigenlijk gekeken in ons archief van welke verhalen zijn er te vinden rondom poep en pies. En we hebben hele verschillende dingen gevonden. Zo hebben wij een rechtszaak uit de Edstoel gevonden, het middeleeuwse gerechtshof van Drenthe, over het verplaatsen van een wc. Nou, dat heette toen helemaal geen wc, we hebben het over 1769. Dat was een secreet.
3: Een secreet,
4: ja. En die was verplaatst en daar was iemand het niet mee eens. Ja. Maar ja, wie krijgt er dan gelijk, hè?
3: Ja, maar dat was dus een gezamenlijk secreet.
4: Ja, klopt. Ja.
3: Een openbaar secreet.
4: Ja, eigenlijk wel daardoor.
3: Je hebt hier wat foto's liggen en ook wat afbeeldingen en plattegrond, ook van een huis. Ja. Daar zit ook secreet aan de buitenkant intekend.
4: Ja, klopt. Ja, wat je heel vaak zag eigenlijk, dat zie je ook terug al op bouwtekeningen zoals deze. Deze komt uit de Maatschappij van Weldadigheid. Dat je hier een aantal kamers, huiskamer en dan inderdaad het secreet buiten, naast de stal en zelfs naast een mestput. Ja, dus dan moest je buitenom.
3: Ja, de wand hing aan nog. Dus, want de wand was secreet en dan moest je eerst 50 meter lopen of zo, toch?
4: Ja, klopt. Ja. Maar heel vaak zie je dus dat ze eigenlijk buiten het huis werden geplaatst.
3: Het huzie.
4: Ja, het huzie of huzie. Ja. En hier zelfs naast de varkenstal.
3: Oh ja.
4: Dus ga maar naast de varkens zitten, was eigenlijk de boodschap.
3: Gewoon hol een schuur met een pandakje, maar gewoon ook een secreet erbij in.
4: Ja, precies.
3: En wat zie je hier? Hier is een nachtfoto met een peer en wagen erachter en twee mannen.
4: Ja, dit is ook echt wel een beeld van vroeger. Dit zijn de stronttonnetjes scheppers. Precies, ja, want je ziet op deze foto wel een oud toilet. Die zitten ze zelf met twee naast elkaar. Ja. Maar er stonden tonnetjes onder. En die moesten natuurlijk wel geleegd worden.
3: Ja,
4: en daar had je dan een stronttonnetjes schepper voor.
3: Ja. Dit is een gezamenlijk toilet. Ik zie hier twee gaten, twee deksels. Die kunnen gewoon naast elkaar zitten.
4: Ja, kun je gewoon naast elkaar.
3: Dat is niet zo moeilijk om.
4: Ik denk het niet. Nee. Je had ook geen keus waarschijnlijk.
3: Ik heb hier nog op zitten op zo'n ding.
4: Meen je niet?
3: Ja, serieus.
4: Echt waar?
3: Ja. Want je moet niet vergeten, opa spreekt, dit is nog niet zo lang geleden. Hè? Er is zo'n holten gat met een holten dekselboom op. En er zat inderdaad een Ease en Emerson erin. Nou gaan wij de boerderij, dus we kunnen ze nou naar de emmer gewoon in de grap gooien. Van de koen of in het strand gaat. Mm-hmm. En dan gaan we het wat met, weet je?
4: Ja. Oh, geweldig, joh.
3: Maar goed, als je geen boerderij had, dan was je van zo'n strandtonnetje schepper afhankelijk.
4: Ja, klopt. Ja, want het was ook eigenlijk vanaf de jaren 50 pas dat er in Drenthe riolering werd aangelegd.
3: Daarom.
4: Dus dat is nog helemaal niet zo lang geleden.
3: Dat zeg ik. Ja, dus we zijn nog jonge historie wat dat betreft.
4: Ja.
3: Maar dan heb ik volgens mij ook begrepen, Paula, dat jullie nog iets van een soort van strandhoop hebt van enkele duizenden jaren oud.
4: Ja, dat is nog een verrassing voor de rondleiding. Dus ik hoop niet dat de kinderen die straks komen luisteren.
3: Dat moet nog niet weten.
4: Ja, wij mochten van het archeologisch depot in Nuis mochten wij een aantal objecten lenen. En dat is inderdaad versteende drollen zijn dat.
3: Okay.
4: Ja, dus die liggen klaar in ons depot.
3: Versteende drollen?
4: Ja.
3: Maar het is niet bekend of dat van een mens of van dier is?
4: Nee, dat weten we niet.
3: Nee.
4: Alleen dat het uit de Romeinse tijd komt, dat weten we wel. Dus het is heel oud.
3: Ja.
4: Dus het houdt de gemoederen al eeuwen bezig, kunnen we wel zeggen.
3: Maar zullen het niet te determineren wezen, anno nu? Misschien van, hé, waar is dit van afkomstig?
4: Ja, wie weet. Dus de technieken worden natuurlijk steeds beter.
3: Ja.
4: En, Wie weet dat het in de toekomst kan.
3: Maar die kinderen, wat gaat hij met maken? Die gaat dus een rondleiding kriegen en die gaat dan deze foto's ook zien, denk ik. En die gaat er alles bij vertellen.
4: Ja, klopt. Die krijgen deze foto's te zien. We laten het boek van de Edstoel zien. We hebben nog een heel mooi, we hebben een recept gevonden in een familiearchief met een lekkere thee die de stoelgang op gang zou kunnen helpen. Dus die laten we nog zien. We hebben echt ontzettend veel verschillende dingen gevonden.
3: Vaak ben je de verhaal nog mooier, hè?
4: Nou, precies. Ja, zeker.
3: Ja, dat zullen we graag bij aansluiten. Maar goed, papa's en mama's ook met en opa's en oma's? Of is het alleen maar sec voor kinderen?
4: Nee, papa's en mama's mogen ook mee, want die vinden het vaak net zo leuk als de kinderen, hoor.
3: Maar ik stiekem heb begrepen dat iedereen dermate enthousiast is over deze rondleiding dat we niet meer terecht kunnen vandaag.
4: Ja, het is inderdaad vol. En op 24 oktober hebben we nog een ronde en die zijn ook al vol. Ach. Dus als er zoveel vraag naar is, gaan we het misschien nog wel een keer doen.
3: Ja, dat moet. Ja. Oh, dat moet. Je moet je onmiddellijk uitbreiden, want ik wil niet eens vragen.
4: Ja, dat zeker.
3: Anouk, je hoort het. Een fantastische rondleiding voor de kinderen in deze herfstvakantie. Maar ja, wij mogen niet meer met, want vol is vol. En dat geldt voor een strandemmer natuurlijk ook. Als die vol is, moet je leeghalen. Dit is morgen waar we leren. En er komt ongetwijfeld hier in het bedrijfsarchief nog even een nieuwe rondleiding over.
0: Ja, dat moet gewoon. Als er zoveel animo voor

Daar moet ik een keer weer wat mee doen. Met naamplaten. Dit ook weer. Robin, Kip en Juliet. Er zijn zoveel liedjes gemaakt waarin prachtige namen bezongen worden. Even over hebben met de muziekredacteur. Bijna 1 uur alweer. Wat is het snel gegaan alweer, dat eerste uur. Na 1 is de hulplijn geopend. Wat zoeken we ook alweer? Oh ja, handige Harry's.

0: Collegium Vocale Drenthe zingt Bach en Barok. Zondag 8 november om 5 uur in de Goede Herderkerk Hogeveen. Voor info en tickets collegiumvocaledrenthe.nl/kaartverkoop.
1: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
2: Bij Drenthe Tours zijn we continu op zoek naar manieren om te groeien en de verwachtingen van onze klanten te overtreffen. Word ook buschauffeur bij Drenthe Tours. De mooiste baan naast je huidige werk. Solliciteer via info@drentetours.nl.
3: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennismaken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving & Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
4: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op geving.nl. En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholtsweer.
5: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in een van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
6: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
8: Dit is Dorold Megens met het NOS-journaal. Albert Heijn zegt dat er alles aan wordt gedaan om toch nieuwe leveringen naar supermarkten te krijgen. Door een beveiligingsprobleem in het netwerk zijn veel computersystemen nog steeds uitgeschakeld en zijn er veel lege schappen in de winkels. De elektronische prijskaartjes kloppen inmiddels wel weer. Vakbond CNV heeft van medewerkers gehoord dat de systemen vanmiddag misschien weer worden opgestart. Albert Heijn kan dat nog niet bevestigen. Staatssecretaris Erkens van Landbouw moet alsnog beoordelen of drie boeren de staarten van hun varkens wel mochten afknippen. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die was aangespannen door de stichting Varkens in Nood. Het knippen van de krulstaarten is verboden, mag alleen in uitzonderingssituaties. Varkenshouders zeggen de staarten te knippen om te voorkomen dat de varkens in elkaars staart bijten. Volgens Varkens in Nood kan het staartbijten beter voorkomen worden door de leefomstandigheden van varkens te verbeteren. De Formule 1 gaat naar Rwanda. Over een jaar wordt daar de Grand Prix van Afrika 10 jaar lang gereden. Het circuit moet nog gebouwd worden in Bugesera, vlakbij de hoofdstad Kigali. De organisatie van de Formule 1 wil al langer terugkeren naar Afrika. De laatste wedstrijd daar was in Zuid-Afrika ruim 30 jaar geleden. De president van Rwanda hoopt zijn land zo positief op de kaart te zetten. Rwanda staat namelijk ook bekend als land waar mensenrechten worden geschonden. Nigel de Jong blijft nog 4 jaar directeur topvoetbal bij de KNVB. Zijn nieuwe contract gaat in op 1 januari, meldt de Voetbalbond. De Jong begon in 2023 bij de KNVB. Afgelopen zomer was er kritiek op hem, omdat het lang duurde voordat er een nieuwe bondscoach werd aangesteld als opvolger van Ronald Koeman. Uiteindelijk stelde hij verrassend de Spanjaard Xavi aan. Het weer, het blijft bevolkt met soms wat motregen. 17 tot 20 graden. Aan zee waait het stevig. Vanavond opklaringen, dan trekken de buien weg. Morgen eerst in het binnenland wat mistbanken. Daarna vrij zonnig en dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Je kiest niet voor oogklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want huisartsen verwijzen het vaakst naar ons door. En we hebben een zeer hoge klantwaardering. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.

0: gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Oogklachten? Ga naar BergmanClinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
2: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
3: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
2: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
4: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald? Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Radio Drenthe.
7: Anouk in de middag.
6: Met Anouk.

0: Jones op Radio Drenthe. And she's a lady.
1: De hulplijn.
2: De hulplijn.
0: Wordt vandaag ingeschakeld door Meindert. Meindert van der Kraat. Goedemiddag, Meindert.
3: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag.
3: Wat leuk dat je me uitgekozen hebt voor dit moment.
0: Ja, jij bent momenteel bezig bij de kringloopwinkel in Emmen, hè, Dorcas. Wat ben je daar aan het doen?
3: Ja, nou ja, momenteel wat sieraden aan het bekijken of er enige waarde bij zit. Want dat is natuurlijk heel interessant voor de opbrengst.
0: Oh, daar heb je verstand van.
3: Nou, niet helemaal, maar ik kan wel een beetje onderscheid maken. En dan laat ik het wel door kennen.
0: Ja.
3: Bekijken verder, ja.
0: Kan je beschrijven wat Dorcas voor een kringloopwinkel is? Hoe groot is het en wat hebben jullie allemaal?
3: Ja, de winkel in Emmen, die is ongeveer 1200 vierkante meter. En ja, eigenlijk hebben we van alles, behalve bedden. Bedden kunnen we niet kwijt, zijn te groot voor onze winkel. En, maar wij zijn een van de 46 winkels in Nederland. We hebben, denk ik, in Nederland een 3.500-4.000 vrijwilligers. Die allemaal hun best doen om voor het goede doel hun werk te verrichten.
0: Ja, en reden dat ik je aan de lijn heb, Meindert, is dat je nog wel wat extra hulp kan gebruiken, hè, qua vrijwilligers. Wat zoek je precies?
3: Ja, dat klopt. Ja, wat zoek je precies? Eigenlijk iemand die een beetje flexibel is en op alle afdelingen te werk kan. We hebben een kledingafdeling, een speelgoedafdeling, de inbreng, de kassa. We kunnen eigenlijk overal wel mensen gebruiken. Het is namelijk zo dat wij vrijwilligers, als je over vrijwilligers spreekt, er zijn wat oudere mensen die wat slechter te been zijn en die willen dan wel eens uitvallen. Je hebt de vakanties en dan merken we eigenlijk wel, nu zouden we een paar mensen extra kunnen gebruiken.
0: Mm-hmm. Maar wat bedoel je dan met mensen op de meubelafdeling of op de speelgoedafdeling? Moet je op die afdeling rondlopen of dingen juist restaureren? Of wat zijn de werkzaamheden?
3: Nee, de werkzaamheden zijn kijken of het verkoopbaar is, prijzen, de klant te woord staan. En vooral op de meubelafdeling is het dus de mensen adviseren, meubels reserveren, transport regelen. Nee, het is niet zo dat je passief bezig bent bij ons.
0: Nee, leuk. Zijn jullie elke dag open trouwens?
3: Ja. Nee, we gaan helaas niet. En dat is ook weer omdat we niet voldoende vrijwilligers hebben om alle dagen open te zijn.

0: Er zijn dinsdags, woensdags en donderdags van 10 tot 4. En zaterdagsmiddags van 12 tot 4.
1: Ja, mensen die het horen en denken... Ja?
0: Ja, nee, doe maar.
1: Nou ja, ik wou net zeggen van mensen die dit horen en denken van... nou, ik wil wel een handje helpen. Hoe gaat dat? Moet je je aanmelden in de winkel of via een website?
0: Je kan op verschillende manieren aanmelden in de winkel. Dat kan. Je kan naar dorcas.nl winkelvrijwilliger. Je kan naar Dorcas Regio Centrum Emmen via die website. En daar is ook een formulier die je in kan vullen. Of je belt ons een keer op tijdens de kantooruren, dus de winkeluren.
1: Ja.
0: Is geen reden om te zeggen, ik kan jullie niet bereiken.
1: Genoeg, ik hoor het al wel. Op hoeveel vrijwilligers draait Dorcas Emmen nu?
0: Wat zegt u?
1: Op hoeveel vrijwilligers draait Dorcas in Emmen nu?
0: Oh, momenteel op 79 vrijwilligers.
1: Och, wat veel.
0: Het lijkt heel veel.
1: Ja,
0: het lijkt heel veel. Maar er zijn mensen die werken een halve dag. Er zijn mensen die werken een zaterdag in de maand. Dus het is zo verdeeld dat is de reden dat we zoveel vrijwilligers hebben.
1: Ja, ja.
0: En ondanks dat hebben we toch nog wel mensen nodig. Omdat niet iedereen kan op een bepaald moment. Maar dat moment is altijd af te spreken. Als mensen zeggen, oké, ik kan alleen die dag en ik wil graag dat doen. Dan is er altijd over te spreken.
1: Dan is daar ruimte voor. Mooi. Nou, de verschillende mogelijkheden om je aan te melden. Dus Dorcas Emmen, op zoek naar vrijwilligers. De oproep is gedaan. Meinde, dank je wel. Succes ermee. Dag.
0: Heel graag. Dank je wel. Dag.

0: Jet Engine, Message to My Girl. En daarvoor het winnend liedje van het Songfestival Drenthe, Dennis Hendriksen, Geef Nooit Op.
1: De slingerplaat.
0: Dat wij overal wel muziek in zien en horen, dat blijkt wel weer in Daphne.
2: Ja, een mooi onderwerp voor de slingerplaat.
0: Ja, nou ja, misschien heb je het gehoord. En anders laat ik nog even een klein stukje horen. Aldert, die was zo pas, en zo pas, nou, dat is een klein uurtje geleden ongeveer, bij het Drents Archief. Daar geven ze namelijk een hele bijzondere rondleiding deze dagen. Een rondleiding over... Ik laat het ze zelf maar vertellen.
3: We doen wel eens rondleidingen, maar waarom doen we dat niet ook een keer voor kinderen? Ja. En wat spreekt kinderen dan aan? Nou, bij ons thuis gaat het alleen maar over poep en pies. Ja, ja, ja, ja. En toen vandaar, en toen zeiden mijn collega's van nou, laat het gewoon doen.
4: Ja, ja. Ja, iedereen heeft ermee te maken, dus dat, hallo eerlijk wezen.
3: Nou, ja, inderdaad, dat kunnen we niet ontkennen.
4: Nee, nee. Ja. En hij nou de moderne tijd en ook in de verleden tijd, poep en pies komt altijd voor.
0: Ja, zo is dat. Poep en pies komt altijd voor.
2: Nou, dat klopt.
0: Toen dachten we, wat kunnen we daar muzikaal mee? Poep, plas, wat dan ook.
2: Ja, wordt daar wel over gezongen? Dat, ja, vast.
0: Maar je bent vast wel eens in hoge nood. Aha, daar hadden we hem. In hoge nood. Wij zoeken vandaag muzikale liedjes met daarin een extreem hoge noot.
2: Nou, succes.
0: Als je eentje weet, kan je hem doorgeven. 0592-331188. Ja, van de rondleiding naar poep en pies, naar een zoektocht naar liedjes met een hoge noot.
2: Super.
0: Ja, die zijn er. Die zijn er genoeg.
2: Oh, genoeg, ja.
0: 26 liedjes hebben we nodig om daar een letter van het alfabet aan te koppelen. Mocht je eentje weten, je kan hem doorbellen. 0592-331188. Maar je kan hem ook doorappen. En dat is dan hetzelfde telefoonnummer. En dan gaan wij ze allemaal noteren. En ik denk dat we dan nou een half uurtje verder zijn. En dan gaan we kijken. Waar koppelen we een letter aan achter welk liedje? En nou ja, dat liedje wat jij draait dan... Of welke letter jij draait, ja. Dat liedje die erachter staat... die draaien we dan helemaal. Ik zie al mooie suggesties binnenkomen. Ah, ik zie alle Mexico binnenkomen. 0592-331188. Je kan nu bellen. Wij hebben pen en papier in de aanslag. Echt lekker ouderwets. Maar we hebben natuurlijk ook onze computer voor de neus staan. Dus ja, kom maar door met die liedjes.

0: Snap.
1: Rosalina
2: Snap. De slingerplaat.
1: Op zoek naar liedjes met een hoge noot. En het gaat wel goed komen, want die app die stroomt lekker vol. En ook de telefoonlijnen zijn goed bezet. Anja, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag.
1: Aan welk liedje moest jij denken?
3: Aan Gerard Joling met No More Bolero.
1: Oh, daar zit inderdaad een flinke uithaal in, hè?
3: Ja, daarop.
1: No More Bolero. Wat doet hem Nina?
3: Ja.
1: Hé, wat goed. Jij bent de eerste die op uitzending een liedje doorgeeft. Welke letter kan ik achter No More Bolero zetten?
3: Door de A, maar van Anja.
1: De A van Anja. Mooi, zetten we die erop. Dankjewel voor het bellen, Anja.
3: Oké, graag gedaan.
1: Doei.
3: Doei.
1: Oké, de A is bezet. Het eerste liedje is erop gezet op het rad. We hebben nog 25 plekjes vrij, dus kom maar door. Geef je liedje maar door.

0: Designer Outlet Ochtroep, maar 20 minuten van Enschede.
1: Van 13 tot en met 18 oktober strijden de beste wielrenners in de Eneco Tour. Op 17 oktober starten de beste mannen en vrouwen in Hogeveen en finishen op de Vanberg. Kijk voor alle informatie op enecotour.nl.
2: U wilt zo lang mogelijk zelfstandig en veilig thuis blijven wonen. Maar misschien heeft u vragen over uw gezondheid. Of maakt u zich zorgen over de toekomst. De wijkverpleegkundige van Icare denkt met u mee en geeft advies. Vraag nu een gratis huisbezoek aan via icare.nl. Zorgen doen we samen. Icare.
3: Met de Marktkoop-app bespaar je meer. Download de app in de App Store of Google Play Store. Wekelijks nieuwe exclusieve appkortingen en digitale kortingsbonnen. Dus direct besparen met winkelen in Meppen. Net over de grens. Marktkoop Meppen. Kijk op marktkoopmeppen.nl.
4: Half 2, het nieuws uit Drenthe, Daphne Blanken.
5: Goedemiddag. De situatie in het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel is onhoudbaar. Zo schrijft asielminister Bart van den Brink. Afgelopen week moesten er mensen buiten slapen omdat er geen plaats voor hen was. In een brief aan alle gemeenten vraagt Van den Brink dringend om extra opvangplekken. Ook vraagt hij gemeenten om bestaande opvanglocaties langer open te houden en om statushouders, mensen van wie vaststaat dat ze recht hebben op verblijf, versneld te huisvesten. Het aantal salmonella-besmettingen bij kippen ligt boven de Europese norm van 2%. En daarom wil het kabinet vanaf volgend jaar een vaccinatieplicht voor pluimveehouders invoeren. Ook in Drenthe werken boeren aan minder besmettingen. LTO wil het percentage terugbrengen tot onder de 1,5%. Daarnaast wil het kabinet meer controles en monitoring. Als dat onvoldoende helpt, volgen mogelijk extra maatregelen. En het asserbedrijf Resato Hydrogen Technology lijkt alsnog gered te kunnen worden van een faillissement. Een grote buitenlandse investeerder is bereid geld in het bedrijf te steken. Er moet nog wel overeenstemming komen met de aandeelhouder. De curator is positief, maar benadrukt dat die laatste stap nog moet worden gezet. Meer nieuws uit de provincie vind je op rtvdrenthe.nl en in de app.
4: Daphne, dankjewel. Ik heb het weer nog van Greta Spannenburg.
6: Het is bewolkt en er valt van tijd tot tijd een beetje regen of motregen, waarbij de lucht ook wat nevelig kan uitpakken. De wind is uit zuid tot zuidwest, matig, kracht 3. En de temperatuur stijgt in de late middag nog heel eventjes naar de 16 of 17 graden. Nou, rond het avonduur passeren vanuit het westen enkele buien. De wind trekt daarbij iets aan en daarna klaart het breed uit op.
7: Geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
8: 8 biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
9: Goed voor het water
8: en de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl. Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want met meer dan 80 artsen zijn we dé specialist op het gebied van oogzorg. En we helpen jaarlijks meer dan 40.000 mensen met staar. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
2: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen.

0: vragen? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
1: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com. Alleen vandaag nog.
2: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl. Anouk in de middag.

jij een noodsituatie? Zet Radio Drenthe aan. Wij zijn de rampenzender voor Drenthe. Deze hele week geven we noodradio's weg, zodat je altijd op de hoogte bent tijdens een ramp. Hoor jij deze week dit luchtalarm op Radio Drenthe? Bel direct naar de studio via 0592 33 11 88. En maak kans op een noodradio. Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

Oh jee, we hadden weer een instinkertje te pakken. Fleetwood Mac was dit met Dreams. En daarvoor kwam de promo voorbij van het weggeven van die noodradio. Want als je een luchtalarm, een luchtsirene hoort, dan kan je naar de studio bellen. En dan maak je kans op zo'n noodradio. Maar dit was alleen maar de promo. Dit was nog niet het echte geluid. Sorry.

0: Edwin Evers een vaste grond.
1: De slingerplaat.
0: Zoveel telefoontjes, maar ook heel veel telefoontjes voor de noodradio die we weggeven. Hè? Ja. Dus, maar ook heel veel telefoontjes voor de slingerplaat, suggesties. We zoeken liedjes met een hoge noot. En dat heeft met de poep en pies rondleiding in het Drentsarchief te maken. Ja, je maakt soms gekke bruggetjes. Maar de telefoon blijft maar gaan. Dus zal ik nog even kijken of ik iemand voor de noodradio of voor de slingerplaat aan de lijn heb. Goedemiddag met Anouk.
2: Hallo.
0: Hallo, met wie spreek ik?
2: Margreet Oldenbeuving.
0: Dag Margreet.
2: Zuidenberg.
0: Hallo Margreet. Bel je voor de poep en pies of voor de noodradio?
2: Nee, ik belde voor de noodradio.
0: Ja, dat dacht ik al. Daar is wat onduidelijkheid over. Want die hoorde je net voorbij komen, maar even heel kort. Omdat het een fragmentje was in een promo.
2: Oh jeetje.
0: Ja, er werd ook gezegd, als je straks dit in de uitzending hoort, en dan kan je bellen. Maar het is verwarrend. Ik ga even met de makers in conclaaf of dat niet anders kan. Want ik snap het, Margriet, dat dit lastig is.
2: Ja, ja. Nou ja.
0: Maar probeer het nog even weer, want hij moet nog voorbij komen.
2: Oké, dankjewel. Dag.
0: Ja, ik snap die verwarring. Dat was gisteren ook namelijk. Ja. Ik ga even wat fragmenten laten horen. Deze staat op de A zometeen. Liedjes met een hoge noot zochten we. Nou, meerdere mensen kwamen met No More Boleros. Anja was de eerste en ze wilde graag de A op het rad. We hebben 25 liedjes nog te gaan. Jazeker.
3: Ja, dan moeten we B tot Z nog vullen. Dus.
0: Ja. Nou, misschien komt deze dan wel op de B. Love of my life, can't you see? Bring it back. Ja, dat golft natuurlijk als een gekkie, Love of My Life, van hoog naar laag. Prachtige suggestie van Gijsje.
3: Ja, ongelooflijk. Heel knap ook weer.
0: Ja,
3: ja, dat ga ik niet redden. Dan hebben we natuurlijk, deze mag ook niet missen, hè, van zangeres zonder naam Mexico. Mexico.
0: Dankjewel, Alina, want je kwam ermee. Tjeerd, Fanny en Jaap komen met deze. Ja hoor.
3: Zo.
0: Dat 100 punten. Ja, de Rubettes.
3: Hier had ik niet meteen aan gedacht, die suggestie van Lianne. Maar de Rieës en ik. En hou van mij.
0: Ja,
3: dat heb ik leuk gevonden.
0: Ja. Ja. Ali komt met een liedje van Kate Bush. En Bert en Birgit moesten denken aan deze. Ja, als er één hoge noot is, dan is het wel een punten.
3: Deze topt het allemaal, denk ik, ja. Ria, die dacht nog aan Henk Poort en Floor Jans met Phantom of the Opera. Floor Jansen natuurlijk.
0: Ja, die moet er ook op.
3: Ja.
0: Ja, hè? Deze komt ook nog binnen. En Jenny kwam met deze.

0: wat voel je dat aankomen. Ja. Goede opbouw.
1: Top is dat.
0: Dankjewel Jenny voor deze suggestie van Bradley Cooper en Lady Gaga. Nog eentje om het af te leren?
2: Eentje dan, van Tineke. Die dacht aan Rather Be van Clean Bandit en Jess Glynn.
0: Lekker hoor. Wij hebben hoe dan ook weer een mooie lijst. 26 liedjes met een hoge noot. Welke gaan we zo meteen draaien? Ja, we kunnen het er altijd wel bij pakken. Want volgens mij hebben we het lijstje al bijna klaar. Nog een paar schuivingetjes. Oh, maar dan zijn we wel rond. Dank voor alle suggesties. Dit is Noise Lane. It's the first time.

0: zusje Sleeman, Lois Lane. It's the first time.
1: De slingerplaat.
0: Wat wordt het laatste liedje? Even voor tweeën. Je hebt het rad bij je staan. Je hebt ruimer. Dan pak ik de lijst erbij. En dan ga ik eens even kijken waar die eindigt. Ach, net niet bij de A.
2: Zo, dat was. Hij ging zo langzaam.
0: Oh.
2: Maar toch nog net naar de B.
0: Ja. De A was natuurlijk No Bomboleros. Want Anja had hem als eerste doorgegeven. En die kwam op Gerard Joling. Nee, ik kijk dan naar de B. En daar zie ik een suggestie van Tjeerd, Fanny en Jaap. Komt ie aan, jongens.
1: De slingerplaat.
0: Dit zijn de Rubettes op Radio Drenthe. En Sugar Baby Love.

0: Dwaal samen door het magische Labyrinthia in het Drents Museum en ontdek de absolute topstukken. Klaar voor het echte avontuur? Pak je telefoon en breng daarna op nog 20 plekken in Drenthe de collectie tot leven. Een magische beleving voor het hele gezin. Kom langs en ontdek het zelf op drentsmuseum.nl/ontdekdrenthe.
1: Tot 80% besparen met een hybride warmtepomp van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
2: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
3: Voor speelgoed ga je naar Warenhuis Intertoy Stegeman in Bijlen. De speelgoedspeciaalzaak van Midden-Drenthe. Groot assortiment, persoonlijke service en gratis parkeren. Warenhuis Intertoys Stegeman in Bijlen. Daar moet je zijn.
4: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op emiheat.nl.
5: Terwijl pa en ma padellen, spelen de kids. En daarna gaan ze lekker en gezellig eten in het Grand Café. Want van borrelplank en barbecue tot zaal en terras. En van speeltuin en bowling tot neon minigolf en pixelplay. Het hele gezin geniet samen bij Plaza Sports Assen. En we zijn er ook als je iets wilt vieren. Check plazasportsassen.nl.
6: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland. En biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
7: Kurk 24.
6: Kurk24.nl.
8: Collegium Vocale Drenthe zingt Bach en Barok. Zondag 8 november om 5 uur in de Goede Herderkerk Hogeveen. Voor info en tickets collegiumvocaledrenthe.nl/kaartverkoop.
9: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
10: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. Stichting Varkens in Nood heeft een zaak gewonnen rond het knippen van varkensstaarten. Dat couperen mag alleen bij hoge uitzondering. Maar staatssecretaris Erkens van Landbouw wilde niet oordelen over 3 boeren die staarten van hun varkens hadden afgeknipt, omdat de regels niet duidelijk zouden zijn. De rechter vindt ze duidelijk genoeg. Albert Heijn zegt dat het er alles aan doet om toch nieuwe leveringen naar supermarkten te krijgen. Door een beveiligingsprobleem in het netwerk zijn veel computersystemen nog steeds uitgeschakeld. Er zijn veel lege schappen in de winkels. De elektronische prijskaartjes kloppen inmiddels wel weer. Vakbond CNV heeft van medewerkers gehoord dat de systemen vanmiddag misschien weer worden opgestart. Albert Heijn kan dat nog niet bevestigen. Het is nog steeds niet duidelijk of de supermarkt is gehackt en of er gegevens van klanten zijn gestolen. Paus Leo is aangekomen bij het Gemelli ziekenhuis in Rome, waar hij geopereerd wordt. Vanmiddag wordt een nodule, een soort knobbeltje, op een van zijn longen weggehaald. Die nodule werd onlangs ontdekt tijdens een routinecontrole, zo maakte de paus zondag bekend tijdens het gebed. Er staat een kleine kans dat het kanker is, maar in de meeste gevallen is zo'n knobbeltje goedaardig en onschuldig. Het Vaticaan denkt dat het herstel van de paus ongeveer een week gaat duren. Na 8 speelrondes in dit eredivisieseizoen is de eerste coach ontslagen. Het is PEC Zwolle-trainer Henry van der Vecht. PEC staat 16e en verloor 6 van de 8 wedstrijden. Van der Vecht was ruim een jaar hoofdtrainer en daarvoor ook al 6 jaar assistent in Zwolle. Wie hem opvolgt is niet bekend. Het weer, het blijft bewolkt met soms wat motregen. Het is 17 tot 20 graden. Aan zee waait het stevig. Vanavond klaart het op en dan trekken de buien weg. Morgen eerst vooral in het binnenland nog wat mistbanken. Daarna vrij zonnig, dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Een bijzondere uitwisseling tussen twee topmusea. Meesterwerken uit het beroemde Thyssen-Bornemisza Museum in Madrid reizen nu voor één keer samen naar Den Haag. En wat vertellen schilderijen van Jan van Eyck, Dürer en El Greco eigenlijk over de liefde? Je ontdekt het in het Mauritshuis.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Meesterwerken uit Madrid. Ontdek ze in het Mauritshuis.
2: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
3: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro en CRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op caroencrv.nl en maak morgen mee.
2: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Radio Drenthe.
6: Anouk in de middag.
5: Met Anouk Middel.

0: My Silver Lining van First Aid Kit.
1: Maak kans op een noodradio.
0: De lijnen staan rood gloeiend, Daphne.
2: Nou, zeg dat wel.
0: En dat heeft alles te maken met het geluid. De sirene is voorbijgekomen en dus massaal wordt er gebeld. Maar we hadden gezegd, we nemen de zesde beller en die krijgt de noodradio.
2: Dan moet ik even tellen, hoor.
0: 1, 2, 3, 4, 5. Oké, de zesde.
2: Ja.
0: Jij hebt een zesde beller.
2: Ja, ik ga
0: ik mijn schuif openzetten om te kijken wie ik aan de lijn heb.

0: Goedemiddag met Anouk.
1: Goedemiddag met Marietje van der Werf.
0: Marietje van der Werf, gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Je was de zesde beller, of bent de zesde beller.
1: Ja.
0: Wat goed, zat je de hele middag al op?
1: Ja, zeker. Hier staat de Radio Drenthe Alt-Ede aan.
0: Ah, dat vind ik mooi. En waar is hier? Waar bel je vandaan?
1: Zwarte Meer.
0: Uit Zwarte Meer.
1: Ja.
0: Hey, en had je je noodpakket al op orde of niet?
1: Nou, half om half.
0: Ja, wat heb je erin al wel?
1: Batterijen en kaarsjes. We hebben altijd water op voorraad. En
0: ja.
1: Dat soort dingen, ja. Nou, hij staat er al zo lang, ik weet het eigenlijk helemaal niet meer. Ja, dat er allemaal even is.
0: Af en toe moet je hem even checken. Maar zo'n noodradio had je nog niet?
1: Nee.
0: Nou, dat is een hartstikke handig ding. Er zit ook meteen een lamp op en er zit van alles op. Ook zo'n ding waar je je telefoon aan kan opladen. Dus hij is echt multifunctioneel. En je hebt er gewonnen, Marietje.
1: Nou, hartstikke fijn.
0: Ja, blijf even aan de lijn. Dan vertelt Daphne hoe je hem zo snel mogelijk in het Zwarte Meer krijgt, oké? Okay?
1: Heel goed.
0: Veel plezier ermee. Doei.
1: Dankjewel. Doei.
0: Nou ja, plezier, dat is misschien ook niet gepast. Nou.

how she has got in her. De nieuwste van Raccoon. Dicht bij het vuur. Het is alweer bijna 2:30. Daphne Blank een braadje zometeen bij je over het laatste nieuws uit Drenthe. Te vinden ook in de app van RTV Drenthe en op de site rtvdrenthe.nl.

0: een keukenkastje vervangen? Kan je keukenrenovatie gebruiken of wil je een compleet nieuwe keuken? TWA Keukens in Pijzen is de andere keukenspecialist. Altijd maatwerk, want standaard doen ze niet aan. Ze denken mee in praktische oplossingen en je krijgt direct een eerlijke prijs. Kom naar de showroom of kijk op twakeukens.nl.
1: Bij Drenthe Tours zijn we continu op zoek naar manieren om te groeien en de verwachtingen van onze klanten te overtreffen. Word ook buschauffeur bij Drenthe Tours. De mooiste baan naast je huidige werk. Solliciteer via info@drenthetours.nl.
2: Late night shopping en designen Outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 22:00 PM.

0: Groep, maar 20 minuten van Enschede.
1: Het is 2:30. Het nieuws uit Drenthe, Daphne Blanken.
2: Goedemiddag. Het aantal salmonella-besmettingen bij kippen ligt boven de Europese norm van 2%. Daarom wil het kabinet vanaf volgend jaar een vaccinatieplicht invoeren. Ook in Drenthe werken boeren aan minder besmettingen. LTO wil het percentage terugbrengen tot onder de 1,5%. Daarnaast wil het kabinet meer controles, en als dat onvoldoende helpt, volgen mogelijk extra maatregelen. De situatie in het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel is onhoudbaar, zo schrijft asielminister Bart van den Brink. Afgelopen week moesten er mensen buiten slapen omdat er geen plaats voor hen was. In een brief aan alle gemeenten vraagt van den Brink dringend om extra opvangplekken. Ook vraagt hij gemeenten om bestaande opvanglocaties langer open te houden en om statushouders, mensen van wie vaststaat dat ze recht hebben op een verblijf, versneld te huisvesten. En de Rekenkamer van Emmen is kritisch op de ontwikkeling van het Rensenpark. Volgens de Rekenkamer is er te veel ambitie geweest en te weinig geld en personeel. Daardoor zijn projecten vertraagd en zijn gebouwen in verval geraakt. Verslaggever Mark Beuker vertelt hoe de gemeente Emmen heeft gereageerd op het advies van de Rekenkamer.
3: Een deel van die adviezen die ze hebben gegeven, zegt het college van, nou ja, daar kunnen we ons in vinden. Bijvoorbeeld dat beleid niet goed was. Maar het college zegt ook, ja, sinds 2025 hebben we het al over een hele andere boeg gegooid. En is een, quote, een nieuwe fase aangebroken. Dus ja, ze gaan niet echt wat aanpassen, omdat het volgens het college dus al aangepast is.
2: Ja, het hele verhaal lees je op rtvdrenthe.nl en in de app. Net zoals al het andere nieuws.
1: Dankjewel, Daphne. Heb ik het weer nog van Grieten Spannenburg?
4: Het is bewolkt en er valt van tijd tot tijd een beetje regen of motregen, waarbij de lucht ook wat nevelig kan uitpakken. De wind is uit zuid tot zuidwest, matig, kracht 3. En de temperatuur stijgt in de late middag nog heel eventjes naar de 16 of 17 graden. Nou, rond het avonduur passeren vanuit het westen enkele buien. De wind trekt daarbij iets aan en daarna klaart het breed uit op.
1: Ja, er gebeuren vreemde dingen in het bos deze dagen bij ons in de provincie. Wat? Dat hoor je zo.

0: de eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de eindejaarsvoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, beter leven.
4: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
5: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry Bo, het is beauty.
6: Oh ja, en waarom staat er dan beauty?
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
8: Oh nee, verzekering...
7: Nee, niet meteen in die A-nee-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
8: Oh, wil ik wel.
7: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
5: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
10: Anouk in de middag.

0: Wat is jouw favoriete manier om te ontspannen?
1: De sauna.
0: Radio Drenthe gaat het regelen.
1: Oh, heerlijk. Genieten dit.
0: Ook toe aan ontspanning? Volgende week maak je kans op sauna tegoed.
2: Luister elke dag, speel mee en win.
0: Heerlijk ontspannen. Met Radio Drenthe.
2: Altijd in de buurt.
1: Oh, ik blijf nog even liggen hier.

0: mooie stof across op Radio Drenthe. En Ride Like the Wind. Wie heeft er volgende vrijdagavond iets te doen? Zo niet? Nou, zet dan de radio een beetje harder. Want misschien heeft Henry wel iets leuks voor jou. Henry, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Henry Wolbrink heb ik aan de lijn. Ja, jij zoekt eigenlijk mensen die een beetje stoer zijn, toch? Voor volgende week vrijdagavond.
1: Ja, een beetje lesgozers en donders.
0: Jawel, hè?
1: Ja.
0: Want wat organiseer jij namelijk?
1: Nou, wij gaan volgende week vrijdag, 23 oktober... bij het bezoekerscentrum van Natuurmonumenten. Duistere verhalen in de duisternis van het Dwingelde Veld organiseren. Dus dat is een lichtjesroute die mensen lopen. Allemaal lantaarns, die staan mooi in het bos. En die volg je dan onder leiding van een gids. En op bepaalde plekken, daar staan professionele verhalenvertellers die in ongeveer 10 minuten, een kwartier een heel mooi, duister verhaal vertellen. Die passen bij het gebied. Dus dat kan iets zijn van de Witte Wieven of van misschien wel Ellet en Brammert. Het kan van alles zijn, maar het is wel een beetje spannend, zeg maar.
0: Maar wat sprookjesachtig dan? Sowieso, ja, als 's avonds in het bos komen, heeft al iets magisch natuurlijk.
1: Ja.
0: En dan dus word je onderweg ook nog verrast door mensen die verhalen vertellen. Maar hoe gaat dat dan? Want het is vrijdagavond 23 oktober. En dan begin je ook als het donker is?
1: Ja, rond 7 uur. Dan gaan de eerste groep van 50. Dat zijn gezinnen met jonge kinderen, die kunnen dan. Ja. Dan passen we de verhalen ook aan, hoor. Dat de verhalen ook geschikt zijn voor wat jongere kinderen. En dan om 19:30 de tweede groep. Dat is voor volwassenen met kinderen vanaf 14 jaar. En om 8:00 dan echte volwassenen. En die krijgen iets spannender verhaal.
0: Verhalen worden steeds luguberder.
1: ja, maar ik moet wel zeggen, het is geen spooktocht of zo. Hè? Het is niet zo dat op bepaalde plekken er één keer mensen met kettingzagen tevoorschijn springen of zo. Dat totaal niet. Het is echt een mooie avondwandeling langs lampjes, lichtjes, lantaarns. Ja. Met op een aantal plekken dus een mooi, spannend verhaal.
0: Ja, en je zei 50 man per groep ongeveer. Dat loopt dan in één lange slier door het bos.
1: Klopt. Onder begeleiding van een van onze gidsen. Die gaan lopen mee. En die lopen dan vooraan. En die kunnen ondertussen ook nog wat over nachtdieren vertellen. En daar kun je ook nog vragen aan stellen. Wat er allemaal in het gebied, zeg maar, 's avonds allemaal actief is.
0: Ja.
1: En dan op een bepaald moment dan kom je bij een bepaalde post. En daar vertelt iemand een heel mooi verhaal.
0: Ach, wat een bijzondere ervaring lijkt me dat.
1: Ja.
0: En dus inderdaad ook echt geschikt voor kinderen.
1: Ja, ook geschikt voor kinderen. Ja, inderdaad. Want daar worden de verhalen op aangepast.
0: Maar hoe oud moeten ze zijn voor je ze mee kan nemen? Om 7:00 vertrekken dan, hè?
1: Ja, nou, jongen, ze moeten ongeveer 3,5 kilometer kunnen wandelen. Dus kinderen vanaf een jaar of 8, 9, die kunnen rustig meelopen.
0: Leuk.
1: Ja, hoor.
0: En dan kom je bij zo'n verhalenverteller. En is dat dan een kring met zitplekken of zo? Of blijf je gewoon allemaal om die verhalenverteller staan?
1: Ja, je blijft staan. Nee, het is niet zo dat je zit. Je blijft staan. En het is ook goed te doen, hoor. Want je bent niet 3,5 uur onderweg of zo. Hè. Het is in ongeveer een dik uur, nou 5 kwartier misschien, dan ben je weer terug bij het bezoekerscentrum waar ook het startpunt is.
0: Ja.
1: En inclusief twee verhalen. Dus, en dan staan de mensen gewoon te luisteren naar de verhalen vertellen. In de kring sta je er als het ware omheen.
0: Ja. Ja. Oh, dat wordt een magische avond. Hoe kan je daarvoor opgeven?
1: Dat kan via de site van Natuurmonumenten. Natuurmonumenten bezoekerscentrum Dwingelde Veld, even googelen.
0: Ja.
1: En dan staat hij onder de agenda, onder duistere verhalen in de duisternis van het Dwingelde Veld.
0: Prachtig. En vooraf reserveren moet wel even, hè? Je kan niet gewoon op die vrijdag zelf nog aankomen?
1: Dat kan wel. Alleen
0: vol is vol dan.
1: Wel handig. Ja. Precies, vol is vol. Dan heb je het risico dat je misschien niet mee kan.
0: Ja.
1: Nee, van tevoren even boeken is verreweg het handigste.
0: Ja.
1: Of anders even bellen met het bezoekerscentrum kan ook.
0: Ja, dat kan ook. Hey, en zijn er nog kosten aan verbonden?
1: Ja, er zijn ook kosten aan verbonden. Moet ik even kijken. Dan hangt er natuurlijk ook weer vanaf als je lid bent van Natuurmonumenten. Dan ben je weer wat goedkoper uit.
0: Ja.
1: Maar een volwassene betaalt €13,50. En een kind 6,75.
0: Oh ja. En ik zie dat je opgewacht wordt met een gezellig vuurtje en een chocolademelkje en een kopje koffie.
1: Zeker.
0: En,
1: absoluut. Nou absoluut. Ja. Ja.
0: Meer informatie dus op de site van het bezoekerscentrum Dwingelde Veld. Yes. Ja. Wij zetten hem in de agenda. Ja. Vrijdag 23 oktober. Hey, dankjewel, hè.
2: Dankjewel hoor.
0: Doei. Okay.
2: Hoi hoi.
0: Henry Wobring was dat. Wil je meer informatie? Dan kan je dus naar de site van het bezoekerscentrum Dwingelderveld. Dit is Leo Moorman en Moonshine.

zo'n muziekvrij zometeen ook horen, hoor. Een uur lang. Bij Ruben Koren in Studio Steenbergen. Here Comes the Night was dit. Het zit erop voor mij. Ik ben er morgen weer. Jij ook?

0: Emmen Bout werkt en draait. Achter de schermen zorgt Unica dat scholen, bedrijven en ziekenhuizen blijven functioneren. Met slimme, duurzame techniek. En mensen die aanpakken en vooruit durven te denken. Unica, geworteld in Emmen en landelijk sterk. Wij zorgen dat Drenthe blijft draaien. Unica, united can do.
1: Met de Marktkoop-app bespaar je meer. Download de app in de App Store of Google Play Store. Wekelijks nieuwe exclusieve appkortingen en digitale kortingsbonnen. Dus direct besparen met winkelen in Meppen. Net over de grens. Marktkoop Meppen. Kijk op marktkoopmeppen.nl.
2: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
3: Zin in een heerlijk dagje uit? Kom naar Sisters Emma. Geniet van all-day brunch, homemade sweets, goede koffie en verrassende shared delights. Van ontbijt tot lunch, bij Sisters is elk moment een genietmoment. Je vindt ons in Hartje Emmen. Sisters Emmen, vier het leven, proef het samen.
4: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
5: Van 13 tot en met 18 oktober strijden de beste wielrenners in de Eneco Tour. Op 17 oktober starten de beste mannen en vrouwen in Hogeveen en finishen op de Vanberg. Kijk voor alle informatie op enecotour.nl.
6: Profiteer tijdens de oktober woonmaand de hele maand van leuke aanbiedingen. En maak kennis met de nieuwe collectie bij Joldersma Wonen. Joldersma Wonen in Schonebeek. De meest complete woonwinkel in uw regio. Kijk ook op joldersma-wonen.nl.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
8: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. Er zijn geen aanwijzingen dat er bij Albert Heijn gegevens van klanten zijn gestolen. Dat laat moederbedrijf Ahold Delhaize weten. Ook wordt er gewerkt aan het veilig opstarten van de systemen. Door een online veiligheidsprobleem lag het werk in een deel van de distributiecentra stil en begonnen schappen in supermarkten leeg te raken. Inmiddels worden winkels weer mondjesmaat bevoorraad. Een bron zegt tegen de NOS dat alle versproducten worden uitgereden, maar waar die naartoe gaan is willekeurig. Asielminister Van den Brink roept gemeenten opnieuw op om opvanglocaties langer open te houden en ook dringend extra opvangplekken te creëren. De situatie in het aanmeldcentrum in Ter Apel is volgens hem onhoudbaar. Afgelopen week moesten daar weer mensen buiten slapen omdat er geen plek voor ze was. Als er niks gebeurt, heeft het COA begin volgend jaar 3600 opvangplekken te weinig. Minister Leschert van Onderwijs trekt geen extra geld uit voor extra opleidingsplekken voor tandartsen. Onafhankelijke stichting adviseert al sinds 2009 om meer studenten toe te laten bij de opleiding tandheelkunde, omdat het tekort aan tandartsen oploopt. Maar dat zou te veel geld kosten, staat in een brief van de minister aan de Kamer. Na de beschieting van twee schepen voor de kust van Bulgarije worden 11 bemanningsleden vermist. De schepen werden in internationale wateren geraakt door drones en een van de twee zonk. De vermisten zijn opvarenden van dat gezonken schip. 5 bemanningsleden daarvan konden worden gered. Van het andere schip kon iedereen veilig van boord worden gehaald. De Bulgaarse premier Radev suggereert dat Rusland achter de aanvallen zit en noemt ze onaanvaardbaar. Het weer blijft bewolkt, soms wat motregen. Het is 17 tot 20 graden. Aan zee waait het stevig en vanavond klaart het op. Morgen eerst wat mist, daarna vrij zonnig bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
9: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro NCRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op caro-ncrv.nl en maak morgen mee.
10: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
11: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
12: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen? Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Allsafe.
13: Geeft ruimte.
14: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
12: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
15: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
16: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
15: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
16: Social deal, deals die je niet mag missen.
17: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
16: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
18: Radio Drenthe.
19: Studio Steenbergen.
18: Met Ruben Koren.

0: en The Fire op Drenthe en Weekend.
1: Studio Steenbergen.
2: 60s en 70s.
0: Ja, Weekend nog even niet. Nee hoor, het is dinsdag 13 oktober. Rummer op de plek van René. Een bijzonder goedemiddag. De herfst heeft zijn intrede officieel gedaan, zou ik durven zeggen, de laatste dagen. Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar ik heb hem meteen te pakken hoor. Het is één zuchtje wind en een buitje. En jawel, hoofdpijn, keelpijn, een hoop gesnotter. Meteen groots aanwezig in mijn leven. En als ik het een beetje omheen peil, dan hoor ik daar meer mensen over. Dus de herfst heeft wat dat betreft ook zijn intrede dus gedaan. Goed, dat doet niet af aan de zin die ik heb in de komende 3 uur. Lekker radio maken, Studio Steenbergen, met tussen nu en 4 alleen maar liedjes uit de jaren 60 en 70. Het bekende recept met onder andere deze.

Hij hoort ze hier alleen op Radio Drenthe. Paul Simon is jarig vandaag. Daarom zit hij in de jukebox. Straks twee liedjes van Paul op de radio. Twee liedjes die we niet per se heel veel draaien. Dus dat is leuk. Wordt muzikaal verrast vanmiddag. Nu Jackie Wilson. Dit is

0: 3:15.
1: Op deze dag in...
0: Mooi moment om eens de geschiedenisboeken in te duiken. Wat is er zoal gebeurd op deze dag in de geschiedenis? Het is 13 oktober, op deze dag in 1962... stort in Londen Don Everly van de Everly Brothers in elkaar... tijdens een repetitie voor een grote Europese tour. Hij stapt meteen in het vliegtuig terug naar Amerika... en daar wordt hij opgenomen in de kliniek om van zijn drugsprobleem af te komen... Zijn broer Phil die doet nog een aantal optredens in zijn eentje... maar uiteindelijk wordt de tour in zijn geheel afgelast. Op deze dag in 1965 neemt The Who deze klassieker op.

0: Generation. Oh, okay, je hoorde het net al even. Er zit wat gestotter in dat liedje. Dat is niet omdat de zanger van The Who, Roger Daltrey, zelf stotterde. Nee, hij deed dat omdat de zang anders niet lekker op de muziek paste. Nou, de BBC die dacht, dat doen we niet. We boycotten dat liedje, want ze wilden stotteraars niet beledigen. Ja, zoals het vaker gaat in de muziek, is er eigenlijk geen betere promotie voor je plaat dan een boycott. En dus belandt My Generation op nummer 2 in de Britse hitlijst. Voor de kust van Californië wordt op deze dag in 1970 de as van Janis Joplin over zee uitgestrooid. Anderhalve week eerder overleed ze aan een overdosis heroïne in een motel in Hollywood. Ze is 27 jaar geworden. Bizar verhaal dan, dat begint op deze dag in 1972. Op die dag stort namelijk vlucht 571 neer in het Zuid-Amerikaanse Andesgebergte. 16 van de 45 inzittenden overleven die vliegtuigcrash. 2 maanden lang zijn ze onvindbaar in de besneeuwde bergtoppen. En als ze via radio horen dat de zoektocht zal worden gestaakt, besluiten 2 mannen door de sneeuw op zoek te gaan naar redding. Na dagen lopen komen ze een man op een paard tegen. En daarna wordt er een reddingsactie in gang gezet.
1: The next day, a group of horsemen carry Nando and Roberto to a local village. They savor the first real food they've eaten in 70 days. Word spreads of 2 plane crash survivors who have walked away from death. The story grows even more incredible when the boys reveal that 14 other survivors are waiting to be rescued back at the crash site.
0: Ja, in totaal hebben dus 16 overlevenden die rampen overleefd. Ze hebben zich 72 dagen in leven moeten houden. Onder andere door het vlees van de andere overledenen op te eten. Dat is echt een bizar verhaal. 20 jaar later verschijnt er een film over dat vliegtuigongeluk. Die heet Alive. Het is vandaag de sterfdag van Ed Sullivan. 23 jaar lang is hij op de Amerikaanse televisie te zien met zijn The Ed Sullivan Show. In dat programma komen de grootste sterren ter wereld langs. Hij is dan ook degene die voor het eerst de Beatles introduceert op de Amerikaanse televisie. De Beatles en Ed raken bevriend. In 1965 kondigde Ed ze dan ook aan tijdens een enorm stadionshow in New York.
2: Now, ladies and gentlemen, honored by their country, decorated by their queen, and loved here in America, here are the Beatles!
0: En een oorverdovend geheel volgde. Dat was de stem dus van Ed Sullivan. Hij overleed vandaag in 1974 op een 73-jarige leeftijd. En dan nog even naar Michael Jackson. Want op deze dag in 1979 scoort hij zijn tweede Amerikaanse solo nummer 1 hit met deze. Don't stop till you get enough. In Nederland komt de plaat tot nummer 2 in de top 40. En over die top 40 gesproken.

hitlijst van 13 oktober 1962. Deze Pat Boone, Speedy Gonzales, ook nog Brian Hyland en Sealed with a Kiss daarvoor uit diezelfde hitlijst. En deze komt ook uit die hitlijst. Dit is Ray Charles.

0: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholts weer.
1: Voordeeluitjes.nl. Deze herfst daar nog even lekker tussenuit. Boek nu een van onze luxe Bilderberg hotels. 3 dagen of vanaf €144,50.
2: Voordeeluitjes.nl. Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. 2 megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
3: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
4: Prente, goedemiddag. Het is een half minuut over 3:30. De hoofdpunten uit het nieuws. Het aantal salmonella-besmettingen bij kippen ligt boven de Europese norm van 2%. Daarom wil het kabinet vanaf volgend jaar een vaccinatieplicht bij kippen invoeren. De situatie in het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel is onhoudbaar, zo schrijft asielminister Bart van den Brink. In een brief aan alle gemeenten vraagt hij dringend om extra opvangplekken. De rekenkamer van Emmen is kritisch op de ontwikkeling van het Renssen Park. Volgens die rekenkamer is het te veel ambitie geweest en te weinig geld en personeel. Wil je nou meer lezen? Ga dan naar onze website rtvdrenthe.nl of download de gratis app van RTV Drenthe. Dan krijg je nog het weer. Dat is deze middag door Greta Spannenburg.
5: Het is bewolkt en er valt van tijd tot tijd een beetje regen of motregen, waarbij de lucht ook wat nevelig kan uitpakken. De wind is uit zuid tot zuidwest, matig, kracht 3. En de temperatuur stijgt in de late middag nog heel eventjes naar de 16 of 17 graden. Nou, rond het avonduur passeren vanuit het westen enkele buien. De wind trekt daarbij iets aan en daarna klaart het breed uit op.
6: Ontdek deze winter het pure noorden met Voig Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voigtravel.nl.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Ontdek deze winter het pure noorden. Voigtravel.nl.
9: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
10: Goed voor het water
9: en de biodiversiteit. En die goede zorg proef je terug in wat je eet. Kies biologisch. En jij draagt daar ook aan bij.
10: En dat smaakt naar meer, naar meer, naar meer.
9: Ja, dat smaakt naar meer.
11: Geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
12: Een bijzondere uitwisseling tussen twee topmusea. Meesterwerken uit het beroemde Thyssen-Bornemisza Museum in Madrid reizen nu voor één keer samen naar Den Haag. En wat vertellen schilderijen van Jan van Eyck, Dürer en El Greco eigenlijk over de liefde? Je ontdekt het in het Mauritshuis.
11: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
12: Meesterwerken uit Madrid. Ontdek ze in het Mauritshuis.
13: Studio Steenbergen.

0: live vanaf de Zuidlaardermarkt. Op maandag 19 oktober beginnen we om 12 uur 's middags met een marathon-uitzending van 30 uur. Dag en nacht hoor je alles wat er op de Zuidlaardermarkt te beleven valt. De verhalen, de sfeer, de muziek, de paarden en natuurlijk de mensen. Luister, kijk en beleef het mee. Radio Drenthe, 30 uur live vanaf de Zuidlaardermarkt.
1: You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

Hoes op Drenthe, Do You Love Me, is in de jaren 80 een grote hit geworden door de film Dirty Dancing. Maar het komt officieel uit 62, daarom past hij prima in dit uurtje tussen 3 en 4, waarin we alleen maar liedjes draaien uit de jaren 60 en 70. Zometeen de jukebox met twee liedjes van Paul Simon, want hij is jarig vandaag 85 geworden. Nou, dat is natuurlijk alle reden om daar lekker muziek van te draaien. En deze komt ook uit het juiste tijdperk hoor, 1977, om precies te zijn. Schrijf maar mee. Bonnie Tyler is dit op Drenthe. En Lost in France.

0: Hammond is met de trein vandaag. Ja, vandaag kan er nog, morgen niet, en dan wordt er gestaakt. Daarover lees je ook meer op onze website rtvdrenthe.nl.
1: De Jukebox.
0: Ja, de Jukebox. Twee liedjes vandaag van Paul Simon. Niet zonder reden hoor, hij is jarig, 85 geworden. Zometeen een nummer van Paul Simon dat hij volgens eigen zeggen schreef in een minuut of 20. Ja, ik vind het altijd een beetje ongeloofwaardig, hè? Je hoort het wel vaker zeggen. Artiesten die dan beweren dat ze hun allergrootste hits echt in een paar minuten tijd hebben geschreven. Crazy Little Thing Called Love zou in minder dan 10 minuten geschreven zijn door Freddie Mercury. Yesterday van de Beatles zou ook in een paar minuten geschreven zijn. Paul McCartney werd ergens wakker, hij had klaarblijkelijk een droom gehad. Waarin de tekst van Yesterday, ja, zomaar in zijn hoofd oppopte. Hij schreef het op en binnen een paar minuten had hij een van zijn grootste hits geschreven. En ook Elton John die pocht met de melodie van Your Song. Daar zou hij zo'n 20 minuten over hebben gedaan. Nou ja, of het waar is of niet, dat laten we even in het midden. Het liedje dat ik zo meteen ga draaien van Paul Simon, dat schreef hij dus, zoals hij zelf zegt, binnen 20 minuten. Die heet Slip Sliding Away. Eerst een ander liedje van Paul Simon, waarvan ik overigens niet weet hoe lang hij erover deed om het te schrijven. Hij is wel leuk, Paul Simon is jarig vandaag. Dit is Loves Me Like a Rock.
2: Studio Steenbergen.
1: 60s en 70s.
2: De Jukebox.

0: Tuincentrum Bodenstaf wandel je door 5000 vierkante meter inspiratie. Met tuinplanten, decoratie en alles voor binnen en buiten. Je krijgt advies bij het bemesten of snoeien. En zoek je iets voor jouw trouwe viervoeter? Ook dan ga je naar Bodenstaf. Tuincentrum Bodenstaf. Echt wel het meest complete tuincentrum. In Smilde.
1: Aan tafel!
2: Zo.
3: Dat kun je toch altijd lekker koken, oma?
1: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert-Jan gedaan.
3: Heb je een nieuwe vriend, oma?
1: Oh, nee, Egbert-Jan Maaltijdservice.
4: Egbert-Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
5: Sunne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zijn weer en rollen.
6: Wat was ik onzeker over mijn haarverlies.
7: Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
8: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs... en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
9: Collegium Vocale Drenthe zingt Bach en Barok. Zondag 8 november om 5 uur in de Goede Herderkerk Hogeveen. Voor info en tickets, collegiumvocaledrenthe.nl/kaartverkoop.
10: Een keukenkastje vervangen? Kan je keukenrenovatie gebruiken of wil je een compleet nieuwe keuken? TWA Keukens in Pijzen is de andere keukenspecialist. Altijd maatwerk, want standaard doen ze niet aan. Ze denken mee in praktische oplossingen en je krijgt direct een eerlijke prijs. Kom naar de showroom of kijk op twakeukens.nl.
11: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
12: Dit is Dorold Megens met het NOS-journaal. Albert Heijn heeft concrete aanwijzingen dat er een hekaanval of een poging daartoe is gepleegd op het bedrijf, blijkt uit onderzoek van de NOS. Het lijkt erop dat ICT-beveiligers van Albert Heijn verdacht verkeer zagen binnenkomen en besloten om de ICT-systemen uit te schakelen. Daarmee wisten ze te voorkomen dat hackers dieper de systemen binnendrongen. Er is nog weinig bekend over hoe succesvol de aanval was. Vooralsnog heeft het bedrijf geen aanwijzingen dat er klantgegevens zijn gestolen. Ahold wil bepaalde systemen weer opstarten. De Nederlandse wegen en het spoor zijn niet klaar voor grote militaire transporten tijdens een oorlogssituatie. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer. Nederland heeft volgens NAVO-afspraken een belangrijke rol bij een groot conflict. Bijvoorbeeld om militair materieel van de Noordzee naar Oost-Europa te verplaatsen. Maar bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en treinsporen zijn verzakt. Er is zeker 9,5 miljard euro nodig om alles op orde te krijgen, terwijl er al een groot tekort is voor onderhoud aan infrastructuur. Inwoners van de Zaanstreek hebben een kleine 100 wapens ingeleverd bij de politie. Dat kon een week lang anoniem, zonder dat ze gestraft werden voor het bezit ervan. Het gaat onder meer om messen, zwaarden, boksbeugels en luchtbuksen. Vuurwapens waren uitgesloten van de inzameling, omdat die voor gevaarlijke situaties konden zorgen in de inleverbak. Na een nieuwe droneaanval op 2 schepen voor de kust van Bulgarije worden 11 bemanningsleden vermist. Een van de 2 schepen zonk. De vermisten zaten op dat schip. 5 opvarenden konden worden gered. Bulgarije suggereert dat Rusland achter de aanvallen zit en noemt ze onaanvaardbaar. Het weer bewolkt en meestal droog, soms wat lichte regen. Het is zacht, 17 tot 22 graden. Vanavond opklaringen en ook in de nacht droog. Morgen eerst vooral in het binnenland wat mist. Daarna vrij zonnig en dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
13: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
14: Hey Remo!
15: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
16: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
17: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
14: Hey,
15: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: Hey, misschien per rikscha door de smalle straatjes van Hanoi.
18: NRV. Of fietsen langs de Sava's op Java. NRV.
2: Wandelen over de Chinese muur.
18: NRV.
2: Een Thaise tempel bezoeken.
18: NRV. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
19: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
20: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
19: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
11: Radio Drenthe.
21: Studio Steenbergen.
11: Met Ruben Koren.

0: dus dat sinaasappel in, toch? Of mandarijn?
1: Ja, allebei volgens mij.
0: Oh, lekker. Nou, in ieder geval veel vitamine C. Ik heb net een appeltje gegeten.
1: Ja, het voelt altijd een beetje als dweilen met de kraan open. Ja, op het moment dat je dan begint te sniffen, weet je wel dat je dan ineens fruit gaat eten.
0: Ja,
1: staat natuurlijk nou ergens op. Maar goed. Hey, jij houdt het nieuws in de gaten vanmiddag. Wat is er zoal gebeurd in het land?
0: Ja, ik begin met minder leuk nieuws. Het is wel dierennieuws. Ja. Want zeehondencentrum Pieter Buren dreigt binnen 2 weken het faillissement aan te vragen. De organisatie achter het werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog zit diep in de financiële problemen. En als het centrum sluit, dan verliezen 40 medewerkers hun baan en kunnen zeehonden in nood dus niet meer opgevangen worden. Een faillissement zou betekenen dat het centrum vlak voor het pupseizoen van de grijze zeehond moet sluiten. En het centrum vreest daarom ook dat veel pupsen daardoor niet zullen overleven.
1: Oh, dat is echt heel sneu.
0: Echt heel verdrietig. Echt,
1: veel gevolgen. En ik meen dat ze nog niet eens zo heel lang daar zitten. Ze zijn volgens mij een aantal jaar geleden verhuisd naar die prachtige plek in de Lauwersoog. Want ik pak de boot wel eens naar Schiermonnikoog. En dan ben ik toch altijd onder de indruk van dat pand. Nou goed, hopelijk komt er binnen nu en 2 weken een klein beetje positieve nieuws. Dat nog de andere kant op valt. Maar dat
0: ja, ik hoop het ook. Ja. Echt herinnering ook aan nog dat ik daar vroeger heen ging.
1: Oh, je bent wel eens geweest. Ja. Oh, ja. Nee, ik ben er nooit geweest. Maar ja, ik kan me voorstellen dat het toch aandoenlijk is om die zeehondjes te zien.
0: Ja, heel schattig. En verder nog, in Den Bosch zat iemand vast op het politiebureau. En blijkbaar vond de familie dat de politiepot misschien niet zo lekker smaakte.
1: Oh.
0: Dus wat doe je dan? Je bestelt gewoon een maaltijd via thuisbezorgd rechtstreeks naar het politiebureau. Na sluitingstijd van het politiebureau in Den Bosch stond er plots een bezorger aan de poort met een dampende maaltijd voor een arrestant. Ja, de agenten konden er wel om lachen, maar helaas, leveren aan de cel, dat mag natuurlijk niet. Ja, dat heeft allemaal met veiligheid te maken. Ja. Nou, gelukkig hoeft de arrestant niet op een droog korstje te knagen, want het politiebureau voorziet je gewoon in ontbijt, lunch en avondeten. Dus de bezorger kon weer vertrekken met zijn bestelling. Ja, en de arrestant die moest het natuurlijk doen met het menu van de politie. Al zou dat misschien net iets minder pittig zijn geweest dan wat de familie had besteld.
1: Ja, dat is dan afwachten. Nou goed, die bezorger kon weer huiswaarts. Ja, de politie besteedt toch niet zoveel aandacht aan de catering van gevangenen. Dat kan ik me ergens ook wel voorstellen, moet ik zeggen. Want ja, ze hebben het natuurlijk wel steeds drukker tegenwoordig.
2: En de politie in Emmen heeft hier toch al zoveel moeite met de toenemende criminaliteit. Al was dat alleen maar met het uitspreken daarvan. De misdaad groeide ons ook hier in Emmen boven het hoofd. En weet u al hoe dat komt? U zult dat niet geloven, maar dat komt door het toenemend heroïnegebruik. Nu zult u zeggen, waarom stopt de politie dan niet met die rommel? Ik heb het niet zo, politieambtenaren. Het zijn namelijk van die stugge, trage denkers over het algemeen. Ik werd een keer aangehouden door de politie. Meneer, u hebt de veiligheidsgordel niet om. U zegt, mag ik misschien eerst even instappen?
3: Radio Steenbergen.
4: Dat zie je toch? Dat is van hoog niveau.
3: Radio Drenthe.

0: Vang je daarvoor dat fantastische liedje van Bruno Mars, zitten On My Soul.
1: Op Chuck.
2: Met Aldert Oosterhuis.
0: Ja, Aldert is lekker op Chuck. Hij is in Dwingelo op dit moment. Camping de Torentjeshoek. Daar wordt ook deze vakantie gewoon gekampeerd. Het is natuurlijk herfstvakantie. Het is ook van alles te doen. Aldert, ben jij eigenlijk een beetje van het kamperen?
3: Nee, ik ben zeker geen kampeerder. En vooral niet met zulk weer. Hoewel dat een beetje flauw is, want gisteren en ook de komende dagen wordt het heel erg mooi weer. En ja, de bandcamp is gewoon het hele jaar. Luister, was de toontjeshoek in bij Dwingel. Diana, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
3: Dat is zo, jullie hebben het hele jaar los, hè?
4: Ja, we zijn het hele tijd, hele jaar los.
3: Ja, want ja. De binnenwalcampings, die bent nou al dicht, hè? Want de zomer is tenslotte voorbij.
4: Er zijn er een hoop al aardig wel dicht. Ja. Maar er zijn ook, die gaan toch nog de herfstvakantie door en die gaan eind oktober dicht. Maar wij hebben bedacht, nou, we blijven het hele jaar open.
3: Nou ja, we staan hier in jullie, we zeggen, is de kantine, hoe noemen jullie dit?
4: Dat noemen we de brasserie, hè?
3: De brasserie, ja. Oh, ja, dat neem je niet kwalijk. Ja. Maar goed, het zit vol met kinderen op dit moment en die ben druk aan pompoen versieren.
4: Ja, klopt.
3: Met andere woorden, het ligt ontzettend vol hier op de camping. Is dat ook zo?
4: Nou, het valt wel mee. Het is mooi, een beetje rustig. Het is niet heel druk, maar gewoon een leuke aanlopen. We zijn er wel tevreden mee.
3: Maar komt het ook omdat het nou herfstvakantie is? Want volgende week is bijvoorbeeld misschien helemaal stil hier.
4: Of? Ja, volgende week zal het een stuk stiller zijn, maar het is nog steeds herfstvakantie van Midden en Zuid.
3: Oh ja.
4: Maar daar verwachten we niet heel veel van. Nee.
3: En Sven is dan bijvoorbeeld, als de snij gewoon met 20 centimeter op de dagen van de dagen.
4: Ja, dan komen ze daarvoor, hè?
3: Oh, dat...
4: Ja, dan gaat Jurgen op de trekker looipjes uitzetten. En dan,
3: Ja. En dat is een vast publiek voor dan?
4: Ja, het wordt ook een beetje steeds meer. Ieder jaar zien we dat wel een beetje vermeerderen, zeg maar.
3: Ja.
4: Het winterkamperen. Ja, en zeker rond Oud en Nieuw.
3: Nee, soms natuurlijk allerlei activiteiten, neem ik aan, ook voor de kinderen. Maar zoals nou ook in deze vakantie, doet het elke week? Gewoon zorg dat er activiteiten
4: zijn? Nee hoor, dat hebben we alleen nu in die herfstvakantie.
3: Oh, okay.
4: Hebben we iedere dag wat bedacht. Morgen hebben we een puzzeltocht.
3: Zo.
4: En 's middags gaan we tosties bakken op het vuur buiten. En donderdag hebben we pizzaavond. En nou, zo verzinnen we iedere dag wat anders. Ja.
3: Ik zal eens even bij een van die kinderen. Blijf maar mooi bestand, Diana, want ik kom zo weer bij. Hè. Ik wil even kijken of hoe we af en toe hier giet met. Lukt het, jongens, een beetje met versieren?
5: Ja.
3: Oh, je hebt wel heel veel verf op een bordje, of niet?
5: Ja.
3: Ja. Dit is jouw papoen. Wat moet het worden? Een gezichtje zie ik en wat nog meer?
5: Dat weet ik niet.
3: Dat weet je nog niet. Jonge dame, ik kom bij je. Oh, goeie, de Wilina, die wil mij wat vragen. Vertel eens, wat is er aan de hand?
5: Ik vind het leuk om pompoenen te maken.
3: Ja, maar die pompoen is al klaar natuurlijk. En dan moet er een gezichtje op, of niet?
5: Ja.
3: Ja. Lukt het een beetje?
5: Ja.
3: Mooi. Tel eens even, jullie zitten naast elkaar. Ben jullie familie van elkaar?
5: Ja.
3: Oh, broer en zus?
5: Ja.
3: Waar komen jullie vandaan?
5: Groningen.
3: En ben jullie de hele week hier op de camping?
5: Ja.
3: Ja, in een caravan?
5: Ja.
3: Ja.
6: Ik woon in Muntendam.
3: Ja, dan doe maar, daar kun je niks aan doen. Wat doe je eigenlijk de hele week op de camping?
7: Logeren. En met mijn zusje en mijn broertje spelen.
3: Gewoon speelden hier?
7: Ja.
3: En er is van alles te doen hier, hè?
7: Ja.
3: Nou jongens, veel plezier. Maak er iemand moois van. Ga ik nog even met naar Diana toe. Ja, Diana, ja, die kennen de meisjes gaan steken hier, hè?
4: Ja, toch? Er is niks mis mee. En als ze niet binnen zijn, dan zien we ze buiten wel rondrennen.
3: Ja.
4: Dus die vermaken zich wel.
3: Ja. En de ouders dan? Ik bedoel, hij doet nog wat verorganiseerd. Dat moet ze helemaal maar redden.
4: Die vermaken zich wel. Gisteren was het Wingelenmarkt, dus er was alweer mooi vermaak.
3: Ja, precies.
4: En ze vinden het wel lekker. Ze komen ook een beetje voor het herfstgevoel, hè?
3: Ja.
4: Dus het maakt niet uit als het regent.
3: Is het ook dat al de vaste gasten komt met een bepaalde periodes van het jaar ook? Bij de winterdag en met de vakanties?
4: Nou, valt wel mee. We zien wel mensen die telkens weer terugkomen. Maar zo in het seizoen hebben we natuurlijk veel meer vaste gasten die we regelmatig gezien terugkomen in de winter.
3: Ja. Is dat lang zo dat het hele jaar open bent als camping zijn?
4: Even kijken, dit is volgens mij het derde of het vierde seizoen.
3: Ja, ja.
4: Een heel klein beetje de tel kwijt.
3: Maar dan loop ik net hier van buiten naar binnen toe, dus een poort van pompoenen en door een pop. Die heet volgens mij Labby, want die naam ben ik een paar keer tegengekomen.
4: Klopt helemaal, dat is Labby. Labby is bedacht als zijn een begin van de herfst. Labby is een leprechaun, dat is een Ierse kabouter, maar met een pompoenhoofd. En Labby is een beetje onzeker, hij heeft een brilletje op en twee verschillende sokken. Maar eigenlijk vindt hij dat ook wel mooi. En zo laat hij ook zien aan de kinderen dat je wezen mag zoals je bent.
3: Ah, ja.
4: Dat is de achterliggende gedachte.
3: En allerlei stroophaken binnen ook verhaal. Die je kinderen verteld met een vuurtje erbij, een vuurschool.
4: Precies, we hebben mooie verhalen verteld, een beetje sfeer gemaakt. En volgend jaar komt er een groter evenement waar Labby de hoofdrol gaat spelen.
3: Maar eigenlijk een duster, hè?
4: Dat is een beetje nog een geheim. Dat is nog een beetje geheim.
3: Okay. Wordt ongetwijfeld vervolgd.
4: Dat wordt vervolgd, zeker.
3: Maar goed, het is een groot vertier hier in jullie brasserie. Het is ook lekker warm, want je hebt de kachel erbij aan.
4: De kachel erbij aan.
3: Dat is niet eens echt nodig, hè, nog met zulke temperatuur.
4: Ik heb het al lekker warm, ja. Maar het geeft altijd wel sfeer.
3: Ja.
4: Mensen komen er ook wel voor binnen. Dan denk ik, oh, het haardvuurtje brandt.
3: Ja.
4: Lekker warme chocomel erbij. En dan,
3: Ruben, er is genoeg te doen in Drenthe. Niet alleen op andere gelegenheden, maar zeker ook op deze camping, waar de kinderen nog niet de poos bezig zijn een van pompoen de meest enge, griezelige ding te maken. Ja, het is gauw Halloween. Dus, nou jongens, maak er wat moois van.
0: Ah, mooi zeg. Altijd op Tjak. Nabij Dwingel, camping Torentjeshoek. Nou, ik ben best een kampeerder. En dit spreekt me best wel aan, moet ik zeggen. Sfeertje hoor, daar op de camping. Goed, zometeen het laatste nieuws uit Drenthe krijg je van Daphne vanmiddag. Naar Jim en Neil. Dit is Ain't No Doubt.
8: She says, it's not you, it's me. I need a little time, a little space. A place to find myself again, you know. Oh yeah, I know.

0: U wilt zo lang mogelijk zelfstandig en veilig thuis blijven wonen. Maar misschien heeft u vragen over uw gezondheid. Of maakt u zich zorgen over de toekomst. De wijkverpleegkundige van Icare denkt met u mee en geeft advies. Vraag nu een gratis huisbezoek aan via icare.nl. Zorgen doen we samen. Icare.
1: Voor mijn kostuums kan ik wel een maatwerkkast gebruiken. Dus ben ik gelijk gaan kijken op het maatwerkplein bij Bouwmarkt Schoonhoort. Ik vond de kast die het beste bij me past en kreeg ter plekke een offerte. Geweldig! Bouwmarkt Schoonhoort, Nerimaas.
2: Dwaal samen door het magische Labyrinthia in het Drents Museum en ontdek de absolute topstukken. Klaar voor het echte avontuur? Pak je telefoon en breng daarna op nog 20 plekken in Drenthe de collectie tot leven. Een magische beleving voor het hele gezin. Kom langs en ontdek het zelf op drentsmuseum.nl/ontdekdrenthe.
3: Bij Drenthe Tours zijn we continu op zoek naar manieren om te groeien en de verwachtingen van onze klanten te overtreffen. Word ook buschauffeur bij Drenthe Tours. De mooiste baan naast je huidige werk. Solliciteer via info@drenthetours.nl.
4: Drenthe, goedemiddag. We zijn wat aan de vroege kant. Kleine miscalculatie met de klok. Geeft niks. Het is bijna 4:30. Tijd voor het laatste nieuws uit Drenthe. Daphne, goedemiddag.
5: Goedemiddag. Het Openbaar Ministerie eist een celstraf van 14 maanden tegen een 65-jarige man uit Klassinaveen voor zijn betrokkenheid bij een drugslab. De man had zijn loods in Klassinaveen ter beschikking gesteld en meegeholpen bij de opbouw van het drugslab. Hij zegt niet te geweten hebben wat er zich afspeelde, maar de officier van justitie vindt deze bewering niet geloofwaardig. De rechtbank in Assen doet over 2 weken een uitspraak in deze zaak. De situatie in het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel is onhoudbaar, zo schrijft asielminister Bart van der Brink. Afgelopen week moesten er mensen buiten slapen omdat er geen plek voor hen was. In een brief aan alle gemeenten vraagt Van den Brink dringend om extra opvangplekken. Ook vraagt hij gemeenten om bestaande opvanglocaties langer open te houden en statushouders, mensen van wie vaststaat dat ze recht hebben op verblijf, versneld te huisvesten. En het aantal salmonella-besmettingen bij kippen ligt boven de Europese norm van 2%. Daarom wil het kabinet vanaf volgend jaar een vaccinatieplicht invoeren voor kippen van pluimveehouders. Ook in Drenthe werken boeren aan minder besmettingen. LTO wil het percentage terugbrengen tot onder de 1,5%. Daarnaast wil het kabinet meer controles. En als dat onvoldoende helpt, volgen mogelijk extra maatregelen. Meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en in de app.
4: Daphne, dankjewel. Krijg je nog het weer de hele middag al van Greta Spannenburg.
6: Het is bewolkt en er valt van tijd tot tijd een beetje regen of motregen, waarbij de lucht ook wat nevelig kan uitpakken. De wind is uit zuid tot zuidwest, matig, kracht 3. En de temperatuur stijgt in de late middag nog heel eventjes naar de 16 of 17 graden. Nou, rond het avonduur passeren vanuit het westen enkele buien. De wind trekt daarbij iets aan en daarna klaart het breed uit op.
7: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro en CRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op caroencrv.nl en maak morgen mee.
8: Bijzondere uitwisseling tussen 2 topmusea. Meesterwerken uit het beroemde Thyssen-Bornemisza Museum in Madrid reizen nu voor 1 keer samen naar Den Haag. En wat vertellen schilderijen van Jan van Eyck, Dürer en El Greco eigenlijk over de liefde? Je ontdekt het in het Mauritshuis.
9: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
8: Meesterwerken uit Madrid. Ontdek ze in het Mauritshuis.
10: Hey,
9: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
11: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
12: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: Studio Steenbergen.
14: Met Ruben.

0: alleen als vlieger, deze Pollen Eduard. Ik wil jou.
1: Maak kans op een noodradio.
0: Heeft hij nou nog wel eens wat liedjes uitgebracht, maar nooit echt zoden aan dat ei gezet. Deze is wel leuk trouwens, hè? Ik wil jou van Pollen Eduard. RTV Drenthe is de rampenzender. Dat is wel handig om te weten. Stel dat er nou ooit iets gebeurt, de stroom valt uit of er gebeurt iets groots in Nederland, dan kun je altijd terecht bij RTV Drenthe. Dan brengen wij je op de hoogte van dat wat speelt. Maar ja, als de stroom uitvalt, dan heb je wel iets nodig. Namelijk een noodradio. Die geven we deze week weg op Radio Drenthe. Dus een radio heel handig. Er zit een zonnepaneeltje op. Je kunt hem ook opwinden. Er ligt er hier eentje. Ja, dat is wel... Vroeger had ik zo'n zaklampje, weet je wel. Dan kon je zo... Nou, dit zeg maar. En dan kun je Radio Drenthe mee luisteren. Als je die wil winnen deze week, is echt een mooi compacte radio. Altijd handig om gewoon te hebben in geval van nood. Dan moet je goed opletten. Als je een luchtalarm voorbij hoort komen, dan moet je bellen naar de studio op 0592-33-1188. En dan prikken we daar een willekeurige beller uit. Daphne, ja. Wat zullen we doen? Ik denk beller nummer 13.
2: 13, oké, akkoord.
0: Ja, ja, jij houdt dat natuurlijk allemaal in de gaten. Jij bent van dat soort administratie.
2: Van de telefoon.
0: Ja, van de telefoonadministratie. Beller 13, dus houd het in de gaten als je zometeen dat alarm ergens voorbij hoort komen. Snel bellen, 0592-33-1188. Ben je dan beller nummer 13, dan win jij die RTV Drenthe noodradio. Dit is Joe Kakker nu.

0: muziek dit. Van Esther Boersema uit Casineveen, beter bekend als Elizabeth Hope. Dit is haar nieuwe liedje, je hoorde Ride the Miles.
1: Maak kans op een noodradio.
0: De hele week geven we noodradio's weg. RTV Drenthe is de rampenzender. Dus als er een keer stront aan de knikker is, dan moet je bij ons zijn. Ja, moet ik wel een radio hebben waarmee je ons kunt ontvangen. Want als de stroom bijvoorbeeld uitvalt, ja, dan moet je het wel even anders regelen. Nou, de hele week geven we noodradio's weg. Daphne, die zijn ontzettend handig.
2: Ja, weet je wat erg is? Ik heb er zelf niet eens een.
0: Nee, ik wel.
2: Ja, ik moet dat wel echt even gaan regelen.
0: Ja, dat is wel goed.
2: Maar ja, ik mag niet meedoen natuurlijk.
0: Nee. Dat is inderdaad... hoe zeggen ze dat altijd? Collega's zijn uitgesloten van, ja. Van deelname.
2: Ja, nou, dat is maar goed ook.
0: De 13e beller... nee, we hadden nou 12 of 13 gezegd.
2: 13 hadden we gezegd.
0: Ja, 13. Ja. Die heb jij eruit gepikt. Dan hangt als goed iemand aan naar de lijn. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag. Met wie spreek ik?
3: Annie Benemens.
0: Annie.
3: Ja.
0: Dag Annie, hoe is het ermee?
3: Heel goed.
0: Ja, vertel eens, deze druilerige dinsdag, heeft het jou iets gebracht?
3: Jazeker, ik ben vanmiddag met mijn kleindochter. Nou, zijn we naar een mooie mode. Ja, er is om mee voor een meubelzaak. Mooie meubeltjes uitgezocht.
0: Oh, wat leuk, gaat ze op zichzelf wonen of zo?
3: Ja, precies.
0: Oh, wat leuk zeg. Want je klein, dus oma ging mee en die heeft. Die heeft wat mooi. En wat voor meubels zijn er gekocht?
3: Nou ja, ze heeft wat uitgezocht, een bankstel, een eethoekje en nou ja, weet je dat allemaal.
0: Oh, wat goed zeg. Nou, wat leuk.
3: Ja,
0: en oma
3: heel
0: mee.
3: Leuk. Ja, tuurlijk.
0: En toen hoorde je ineens dat gekke alarm op de radio. Toen dacht je, ik moet even bellen.
3: Toen dacht ik van, nou, ik bel gewoon, dacht ik. Nou
0: ja. Nou, en zie hier, ik heb goed nieuws, want je bent bellende nummer 13.
3: Weet je wat ik nog even dacht? Bellen 13?
0: Nou.
3: Ons huisnummer was vroeger, toen mijn ouders woonden, was nummer 13.
0: Maar je meent het niet.
3: Dat meen ik serieus.
0: Wat een toeval zeg.
3: En daar woont nou mijn dochter.
0: Ah nou zeg, het kan nou. Soms moet ik dingen, hè? Soms zijn dingen te mooi om waar te zijn.
3: Ja,
0: ja toch?
3: Ja,
0: ik heb hier zo'n radiootje staan. Ik dacht... Oh, sorry. Ik heb een boterhammetje gegeten. Die schiet zo... Mijn keel.
2: Gaat het?
0: Het gaat, ja.
2: We zijn sowieso al een beetje aan het snotteren en aan het doen hier. Dan helpt het ook niet.
0: Ik dacht, zal ik eens kijken of ik überhaupt onszelf even kan ontvangen met dit ding? Ja, moet ik wel werken. Even kijken.
2: Dan gaan we leggen.
0: Ja.
2: Ja.
0: Hey. Daar zijn we.
3: Ja, komt je later? Ja, komt je later?
2: Oh god, ja, er zit natuurlijk vertraging op.
3: Ja,
0: vertraging op. Test 2, dit is Radio Oranje. Hij doet het wel, Annie.
3: Ja, gelukkig nou.
0: We gaan hem naar je opsturen. Er zit ook nog een lampje in, dus nou, we zijn het licht in de donker.
3: En, ja, dat zijn jullie, hè?
0: Je krijgt een prachtige radio thuis gestuurd. Heel veel plezier, dat is eigenlijk gek. Want het is bedacht voor op het moment dat er een noodscenario gaande is.
3: Nou,
0: maar bewaar het maar goed dan.
3: Oké,
0: nou, gelukkig is het toch nog een mooie dag geworden. Michael Bublé zit op de radio.

0: Music van Arthur Conley. Daarvoor nog Michael Bublé. It's a Beautiful Day. En daarvoor won, ik zeg Ina. Is het daar van nou? Ina? Weet ik, ben de naam kwijt.
1: Nee, Annie.
0: Annie, sorry. Ja. Annie, die won de noodradio. Sorry, Annie. Ik was het even vergeten op te schrijven. Ja, dat is, zij was natuurlijk Belle 13.
1: Oh, wow, het is een soort van verkeerd om, de naam. Ina Annie.
0: Ja, nou, ik zat dus een beetje in de buurt. Goed. Zij won die noodradio. Die geven we overigens de hele week nog weg, hoor. Dus mocht je achter het net gewist hebben, dan kun je gewoon de rest van de week nog bij Radio Drenthe terecht. Noodradio's dus geven we deze week weg. Op de radio. Dat dan wel weer. George McRae nu op Drenthe. Dit is Rock

0: Tuincentrum Bodenstaf wandel je door 5000 vierkante meter inspiratie. Met tuinplanten, decoratie en alles voor binnen en buiten. Je krijgt advies bij het bemesten of snoeien. En zoek je iets voor jouw trouwe viervoeter? Ook dan ga je naar Bodenstaf. Tuincentrum Bodenstaf. Echt wel het meest complete tuincentrum. In Smilde.
1: Terwijl pa en ma padellen, spelen de kids. En daarna gaan ze lekker en gezellig eten in het Grand Café. Want van borrelplank en barbecue tot zaal en terras. En van speeltuin en bowling tot neon minigolf en pixelplay. Het hele gezin geniet samen bij Plaza Sports Assen. En we zijn er ook als je iets wilt vieren. Check plazasportsassen.nl.
2: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
3: Voordeelhuisjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen al vanaf €84,75. Voordeelhuisjes.nl.
4: Collegium Vocale Drenthe zingt Bach en Barok. Zondag 8 november om 5 uur in de Goede Herderkerk Hogeveen. Voor info en tickets collegiumvocaledrenthe.nl/kaartverkoop.
3: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
5: Voordeeluitjes.nl. Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
6: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ICTpitstop.nl.
7: Late night shopping en designen Outlet Ochtrop. Aanstaande vrijdag tot 22:00 PM.

0: maar 20 minuten van Enschede.
1: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Albert Heijn heeft concrete aanwijzingen dat er een hackaanval of een poging daartoe is gepleegd op het bedrijf, blijkt uit onderzoek van de NOS. Het lijkt erop dat ICT-beveiligers van Albert Heijn verdacht verkeer zagen binnenkomen en besloten om de ICT-systemen uit te schakelen. Daarmee wisten ze te voorkomen dat hackers dieper de systemen binnendrongen. Er is nog weinig bekend over hoe succesvol de aanval was. Vooralsnog heeft het bedrijf geen aanwijzingen dat er klantgegevens zijn gestolen. Ahold wil bepaalde systemen weer opstarten. Justitieminister Van Wil gaat praten met burgemeester Halsema van Amsterdam over de pro-Palestijnse demonstratie van zondag. Daarbij werden vlaggen van Hamas getoond en werd steun voor de terreurorganisatie uitgesproken. Van Wil wil van Halsema weten waarom ze niet ingreep, ook omdat betogers hun gezicht bedekten. Dat kan volgens hem reden zijn om een demonstratie te ontbinden. Halsema noemde de Hamas-steun op een eerder protest chockerend en onsmakelijk, maar volgens haar werd er toen niets strafbaars gedaan en was ingrijpen daarom niet mogelijk. De Nederlandse infrastructuur is niet klaar voor grote militaire transporten in oorlogstijd, concludeert de Algemene Rekenkamer. Bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en treinsporen zijn verzakt. Om alles geschikt te maken is zeker 9,5 miljard euro nodig. En dat terwijl al een tekort is voor de onderhoud aan infrastructuur. Minister Letschert van Onderwijs trekt geen extra geld uit voor opleidingsplekken voor tandartsen. Een onafhankelijke stichting adviseert al sinds 2009 om meer studenten toe te laten bij de opleiding tandheelkunde, omdat het tekort aan tandartsen oploopt. Maar dat zou te veel geld kosten, staat in een brief van de minister aan de Tweede Kamer. Het weer vanavond opklaringen en ook in de nacht is het droog. Morgen eerst vooral in het binnenland wat mist. Daarna vrij zonnig bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
4: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
3: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
5: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
6: Goed voor het water
5: en de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro NCRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op caro-ncrv.nl en maak morgen mee.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Radio Drenthe.
4: Studio Steenbergen.
3: Met Ruben Koren.

0: George Michael en Aretha Franklin samen. Je horen I Knew You Were Waiting.
1: Studio Steenbergen.
0: Fred, een goedemiddag. Het is 7 over 5. Dat zeg ik goed. Het is Studio Steenbergen vandaag zonder René, maar met Ruben Koren. En Daphne is er ook. Daphne, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Jij zit boven op het nieuws al de hele middag. Wat is er zo gaande in de provincie?
2: Nou, een meerderheid van de Tweede Kamer heeft gestemd voor meer bevoegdheden voor BOA's van Arriva. En daarmee moet de overlast van zwartrijdende veilige landers op de treinlijn tussen Emmen en Zwolle worden aangepakt. En het Openbaar Ministerie eist een celstraf van 14 maanden tegen een 65-jarig man uit Klassinaveen voor zijn betrokkenheid bij een drugslab in zijn loods. En tot slot, bij het gevangeniscentrummuseum in Veenhuizen hebben dakwerkers vanmiddag ruim een uur vastgezeten in een hoogwerker.
0: En dat is ook bizar nieuws. Straks om 5:30 vertel jij er meer over. Dan van, dankjewel. En zometeen krijg je sowieso een terugblik op dat

0: 13 november komt er een album uit. Dat heet ook Pijnstiller. Dit was de titeltrack van dat album. Het is herfstvakantie, maar toch zit de middelbare school in Bijlen vol. Niet met scholieren, maar met dammers, want het EK Dammen is daar deze week. Nou, verslaggever Steven Ombhoff is erbij.
1: Wim Koopman, u bent een van de organisatoren van het Europees Kampioenschap Dammen. Dat is hier iets verderop nu aan de gang in het schoolgebouw hier in Bijlen. We zijn even naar buiten gelopen, want het is daar, nou, fluisteren. Je hoort er nu dan een stoel die een beetje schuift over de vloer. En dat is het wel, de concentratie is hoog, de spanning loopt aardig op daarbinnen.
2: Ja, zeker. Ja. Ja, er zijn van die dammers bij. Er is eentje bij, dat is wel een mooi voorbeeld misschien. Die doet zijn eerste set, doet hij pas na 5 minuten. Die concentreert zich helemaal volledig op zijn nieuwe partij. En dan begint hij pas.
1: Oké. Ik dacht juist dat in het begin altijd die zetten heel snel gingen, omdat dan nog een redelijk theorie is. En dat het dan daarna pas langzamer zou gaan. Maar iedereen heeft een eigen methode, begrijp ik.
2: Ja, ja. Ja, de meesten die schuiven inderdaad de opening redelijk snel. Maar deze, er zijn er twee van trouwens die dat doen. Maar die moeten eerst een knopje om, erbovenin. En dan gaat hij.
1: Ja.
2: Heel raar, ja.
1: Ik heb al even gesproken met ook een van de Drentse. Dat was vooraf natuurlijk, want die is nu bezig. Maar vooraf, toen konden we nog even rustig erover praten, over wat zijn verwachtingen waren.
3: Oké, you may start your clocks. Have a nice game.
1: Jacob Okken, u bent een van de spelers hier. U komt zelf uit Emmen, maar we zijn nu in Bijlen, in de aula van de middelbare school hier. En ik zag al waar u mocht zitten. U mag daar op het podium,
4: ja.
1: Het derde bord.
4: Ja, het derde bord. Dus, en het systeem is zo ja, alsof de lagere bordnummers, of de beter je in het klassement staat. Dus ik sta nu inderdaad in de top 10. En dat is boven elke verwachting. En ja, we gaan zien wat het vandaag brengt. Vandaag heb ik Jitse Slump, een van de leden van Team NL. En een van de nummer 2 van de wereld heb ik tegenover me. Dus ja, het zal een pittig potje worden.
1: Ja, dus ik begrijp dat u normaal gesproken niet, zeg maar, op het podium staat op het derde bord.
4: Nee, normaal gesproken niet. Moet ik zeggen dat ik relatief weinig toernooien speel. En die ik speel gaan over het algemeen wel redelijk. Maar op dit niveau, nee, zeker niet. Ik ben zelf speler van het tweede team van Heiken. Dus dat is best wel bijzonder dat ik hier zit.
1: De setting is hier goed, het licht is hier goed, het is lekker.
4: Fantastisch. Het is een prachtige sfeer. En het is een ontzettend sterk deelnemersveld. Dus in die zin ook wel, ja, wel trots dat ik daartussen zit. Dat is,
1: Ik begrijp dat als mensen willen komen kijken, maar dan kan natuurlijk ook, dan is het weekend volgens mij vooral heel mooi, denk ik.

0: Denkt u niet?
1: Ja, ja, het weekend hebben we 2 toernooien eigenlijk nog. Na het klassieke toernooi, het Rapid. Zondag is Blitz. En dat is, dan wordt er echt snel gedampt.
0: Ja, dan hoeven we niet te wachten op te zetten.
1: Nee, dan hoef je niet te wachten op te zetten. Want dan hebben ze 5 minuten. En elke set 3 seconden erbij. Dus dan is een partijtje in een kwartier moet het afgelopen zijn. Nou, dat is voor een dammer redelijk snel.
2: Ja, dammen op hoog tempo en hoog niveau dus in bijlen. Ook de klassieke variant is trouwens te bezoeken, hoor. Meestal wat later in de middag. Er begint de tijdnood en daarmee ook de spanning op te bouwen. Dus als je daarheen wilt, het is in de Volta in bijlen, hoor. Een bijdrage van verslaggever Steven Ophoff. Tenzij zie je nu op de radio.

0: komst van nieuwe woning in Dalenpeel duurt 5 maanden langer dan gepland. Heeft alles te maken met onzekerheid over grondprijzen. Dat is balen voor de inwoners achter dit project. Onder wie een van de kartrekkers, dat is Dylan Ekkelenkamp.
1: Ja, het was op het begin wel eventjes balen natuurlijk. Alleen, je moet natuurlijk heel snel weer de schouders eronder zetten en doorgaan. Dus dat hebben we ook gedaan. En we zijn er gelukkig ook weer uitgekomen met de gemeente.
2: Ja, want neem ons eens even mee.
1: Het levert helaas wel een vertraging.
2: Ja, het levert vertraging van 5 maanden op, maar neem ons eens mee. Het gaat dus om een grondprijs die jarenlang is vastgesteld op €50 per vierkante meter. Maar dat blijkt dus op een of andere manier niet meer haalbaar?
1: Vlak voor de bouwvak hebben wij nog een vergadering gehad. En daarin kwam de gemeente met het probleem dat de destijds besproken grondprijs niet meer haalbaar bleek. Nou, dat is natuurlijk flink balen. Maar goed, er moest ook weer een oplossing gezocht worden. En dat hebben we uiteindelijk ook wel weer gevonden.
2: Hoe kan dat je dan pas zo laat? Hè? Je wil in oktober de spade de grond in doen. Ja. En je hoort deze zomer dat grondprijs toch even wat anders is dan je dacht. Waarom zo laat?
1: Ja, dat is een goede vraag. Dat durf ik zelf ook nog geen antwoord op te geven. Het was gewoon een gegeven. De gemeente zal daar ongetwijfeld een reden voor hebben. Ik kan daar nog eigenlijk niet antwoord op geven.
2: En in hoeverre is die omhoog gegaan? Van €50 per vierkante meter naar?
1: Uiteindelijk bleek het wel haalbaar om die €50 weer te handhaven. Je hebt over gedurende 5 jaar hebben we dit project 2 keer opgestart. Is ook 2 keer gesneuveld. Nu hebben we hem voor de 3de keer opgestart. Destijds zijn er wel afspraken gemaakt over die €50. Alleen, met een basis van een nieuwe taxatie en een nieuwe bestemming van de grond zou dan de taxatiewaarde hoger zijn.
2: Ja, en alles wordt duurder. Dus ook grond.
1: Alles wordt duurder. Ja, dus dat ook. Dat was voor ons wel even schrikken. Maar gelukkig is de gemeente heel adequaat en hebben ze goed gereageerd. Alleen voor ons heeft het vertraging opgeleverd. En dat is natuurlijk even jammer. Want we hadden in principe al bijna 7 man met elkaar om het project te starten. En omdat deze onzekerheid erin groeit, hebben we nu natuurlijk wat afhakers.
2: Oké.
1: Dat is wel jammer.
2: Ja, maar hoezo afhakers? Want ja, als die prijs dan toch weer terug is geschroefd, want dat begrijp ik nu van je.
1: Klopt. Alleen omdat wij een kwartaal opschuiven, stijgen onze bouwkosten natuurlijk wel. En daarom hebben we alsnog wel een prijsstijging. Dan hadden we die natuurlijk wel ingecalculeerd. Ja, maar voor sommige mensen blijkt het dan toch niet meer haalbaar om een woning te bouwen in Dalenpeel.
2: Want dat loopt dan in de duizenden euro's, zo'n prijsstijging?
1: Dat loopt wel behoorlijk op, ja. Klopt.
2: Ja. Heb je de gemeente nou gevraagd, hoe zit dat nou? Waarom hebben jullie ons voor de bouwvakvakantie laten schrikken met de grondprijs moet omhoog. En komt het nu blijkbaar toch weer terug op die oude grondprijs? Hoe zit dat?
1: Dus ze hadden te maken met een hertaxatie van de gronden. Nou goed, dat is op zich wel logisch, want alles wordt duurder. Dus dat is in wezen wel een logische redenering.
2: Maar toch weer niet.
1: Alleen toen kwam wat later een plan waarbij zij met bepaalde subsidie vanuit het Rijk wel de kosten kunnen gaan drukken.
2: Dat is mooi.
1: En ons toch die €50 te beloven. Dus dat is natuurlijk een hele mooie weg waar we de gemeente ook wel dankbaar voor zijn.
2: Ja.
1: Alleen het blijft een lastige kwestie.
2: Ja.
1: Want we gaan natuurlijk wel vertragen en dat levert weer kosten op.
0: Inwoner Dylan Ekkelenkamp van Dalenpeel was dat in gesprek met Judith Regendorp. De studio Steenbergen nu, de Counting Crow.

0: Connie Crowe samen met Vanessa Carlton. You're the big yellow taxi. Het was op Chak vandaag. Hij was onder andere in Bijlen, waar een nieuw maatschappelijk jongerenproject van de gemeente Midden-Drenthe werd gepresenteerd. Dat doen ze samen met Fitter Brein. Dat is een project met aandacht voor kwetsbare jongeren om mee te doen, vaardigheden te ontwikkelen en anderen te ontmoeten. Een van de sprekers was hoogleraar neuropsychologie, goed woord voor Galgje, Erik Scherder. En Aldert vroeg hem wat hij tijdens zijn lezing zoal gaat vertellen.
1: Wat ik ga vertellen is hoe belangrijk cognitieve inspanning is. Dus het nadenken in een periode waarin natuurlijk wij met AI wel eens te makkelijk worden geholpen om niet na te denken.
2: Ben je wat te lui?
1: We worden te lui. En dat is niet goed voor de ontwikkeling van het brein. Dus voor jonge mensen, maar dat geldt ook voor ouderen. Je moet je brein blijven inzetten. Echt moeite doen. Ja, en dan is het dan natuurlijk bij uitstek de sport om dat te doen.
2: Weet je wat ook goed? Dammer?
1: Nee. Maar dat geeft niet. Je kan even veel plezier in hebben. Nee. En ik moet nog meer nadenken dan de goede dammers misschien wel. Om wat van te maken. Dus maar dam is natuurlijk een fantastische denksport. Dus er zijn veel studies naar gedaan. Ik raad het iedereen aan.
2: Ja, dus het combineert mooi eigenlijk. Fitter brein en dam.
1: Ja, dat is een ideale combinatie. Ja, natuurlijk. Ja. Het is moeite te doen.
2: Of welke denksport dan ook?
1: Het geldt eigenlijk voor elke denksport. En ik denk dat dammen eigenlijk daar eigenlijk een beetje altijd een beetje het ondergeschoven kindje is. Onterecht, vind ik. Omdat de studies zijn gewoon fantastisch erover.
2: Ja, hè?
1: Ja.
2: Dus het dammen komt er wel. Het ziet wel bovenaan.
1: Nou, het dammen zou gewoon veel een grotere, prominentere plek moeten hebben.
2: Ja, ja.
1: Want het heeft misschien nog weer hierdoor de uitstraling van, nou ja, dammen. Maar dammen
2: nog hoger dan schaken, bijvoorbeeld?
1: Nou ja, gelijkwaardig aan.
0: Ja, mooi toch. Erik Scherder was dat in gesprek met Aldert, die dus ook op dat EK Dammen was in Bijlen. Ja, al leest die man een telefoonboek voor, dan wil je er nog naar luisteren. Goed, zometeen het laatste nieuws uit de provincie krijg je van Daphne vanmiddag. Naar deze van Martha Reeves, dit is Dancing in the Street.

0: Schat, tel je nu alweer schaapjes?
1: Ja, ik lig al uren wakker.
0: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker. De beddenspecialist van het Noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
2: Lekker slapen. Dekker slapen.
3: Dekkerslapen.nl.
4: Van 13 tot en met 18 oktober strijden de beste wielrenners in de Eneco Tour. Op 17 oktober starten de beste mannen en vrouwen in Hogeveen. En finishen op de Vanberg. Kijk voor alle informatie op enecotour.nl.
5: Met de Marktkoop-app bespaar je meer. Download de app in de App Store of Google Play Store. Wekelijks nieuwe exclusieve appkortingen en digitale kortingsbonnen. Dus direct besparen met winkelen in Meppen. Net over de grens. Marktkoop Meppen. Kijk op marktkoopmeppen.nl.
6: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
7: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Voortman badkamers, keukens en tegels uit Bessen en Assen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
8: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
9: Twente, goedemiddag. Het is een halve minuut over half zes. Hoogste tijd voor het laatste nieuws uit de provincie. Daphne, goedemiddag.
10: Goedemiddag. BOA's van Arriva moeten meer bevoegdheden krijgen volgens de Tweede Kamer. Daarmee moet de overlast van zwartrijdende veilige landers op de treinlijn tussen Emmen en Zwolle worden aangepakt. Daarmee gaat een wens van Arriva in vervulling. Eerder kwam naar buiten dat de vervoersmaatschappij niet ingreep tegen agressieve zwartrijders vanwege de veiligheid van personeel en reizigers. Asielminister Bart van den Brink moet er zo snel mogelijk werk van maken. Het Openbaar Ministerie eist een celstraf van 14 maanden tegen een 65-jarige man uit Klasinaveen voor zijn betrokkenheid bij een drugslab. De man had zijn loods ter beschikking gesteld en meegeholpen bij de opbouw van de drugslab. Hij zegt niet geweten te hebben wat er zich afspeelde, maar de officier van justitie vindt deze bewering niet geloofwaardig. De rechtbank in Assen doet over 2 weken een uitspraak in deze zaak. En bij het gevangenismuseum in Veenhuizen hebben dakwerkers vanmiddag ruim een uur vastgezeten in een hoogwerker. De mannen waren bezig met werkzaamheden aan het dak toen de hoogwerker niet meer naar beneden wilde. De brandweer heeft de mannen uiteindelijk bevrijd met een ladderwagen. En de dakwerkers bleven ongedeeld. Meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en in de app.
9: Daphne, je hoort bedankt. Snel naar Grita Spannenburg voor het weer. Grita, goedemiddag.
11: Goedemiddag, Ruben.
9: Ja, het is vandaag even door de zure appel heen, maar er glooit weer hoop aan de horizon, hè?
11: Zeker, zeker. Er komen weer een paar dagen aan met flink wat zonuren. De zon die we vandaag wat moesten ontberen. Er is een glimpje her en der eens gezien. Maar voor de rest was het bewolkt, geregeld miseregen. En op dit moment, de komende anderhalf uur, trekt er een zone met buiige regen van west naar oost over ons heen. Daar vooruit is het nog aardig opgewarmd trouwens. Het is buiten klam. 17 graden. Ik zag haventen zelfs 18,2. Dus we zitten echt in hele milde, dampige lucht, in de warme lucht. Maar straks dan, of nu eigenlijk vanuit het westen, is al de buiige regen aan het binnentrekken. Kan ook even de wind aantrekken, die draait naar het westen. En vanaf een uurtje of 7:30 is het overal weer droog. En dan komen dus die brede opklaringen, Ruben, liggen klaar boven de Noordzee. En morgen leidt dat tot een hele fraaie dag. Met flink wat zon, weinig wind en temperaturen morgenmiddag van 17 of 18 graden.
9: Kijk eens, dat is toch genieten op die 14 oktober. En als we iets verder vooruit kijken.
11: Ja, dan is de donderdag en deels ook nog de vrijdag ook, dat zijn eigenlijk 2 dagen waarin die temperaturen ook hoog uitkomen met 17, 18 graden, misschien lokaal wat meer. Flink wat ruimte voor de zon, een zuidelijk briesje, waardoor die mildheid wordt aangevoerd. En ergens in de loop van vrijdagmiddag of avond komen er wat buien over ons heen. En dat zou ook op zaterdag nog een paar buien kunnen veroorzaken.
9: Goed, dan laten we dat nog even achterwegen. Voor nu even nog wat laatste buitjes en dan een paar mooie dagen. Grita, dankjewel en een fijne avond.
11: Hetzelfde.
9: Hoi.
12: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Larep. Meer informatie op larep.nl.
13: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
14: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
15: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
16: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
15: Nu bij Dirk, Calvé pindakaas. 1,49. Word je groot van...
16: Hey, Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
17: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
18: En als je huur verandert?
17: Pas het zelf aan.
19: En als je gaat samenwonen?
17: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Warenhuis Tegenman in Bijlen, de grootste huishoud- en pannenspeciaalzaak van Midden-Drenthe. Met ruim 6000 artikelen op voorraad, deskundig advies en persoonlijke service. Warenhuis Tegenman in Bijlen, daar moet je zijn.
22: Dwaal samen door het magische Labyrinthia in het Drents Museum. En ontdek de absolute topstukken. Klaar voor het echte avontuur? Pak je telefoon en breng daarna op nog 20 plekken in Drenthe de collectie tot leven. Een magische beleving voor het hele gezin. Kom langs en ontdek het zelf op drentsmuseum.nl/ontdekdrenthe.
23: Studio Steenbergen.
24: Met

0: Studio Steenbergen. Anouk ging vandaag op onderzoek uit. Ze probeerde antwoord te vinden op de vraag: hoe kan het eigenlijk dat de een altijd om bijvoorbeeld stipt 7 uur wakker wordt, zonder dat er een wekker gezet hoeft te worden, en dat de ander een gat in de dag kan slapen? Of dat de een echt mega last heeft van een klok die verzet wordt en de ander niet? Over iets meer dan een week, anderhalve week, gaan we weer naar de wintertijd toe. Niet komend weekend, maar het weekend erop. Nou, iemand die alles weet over die biologische klok is chronobioloog Marijke Gordijn uit Vries. En wat is dat eigenlijk, zo'n chronobioloog?
1: Een chronobioloog die onderzoekt ritmes in levende wezens. Dus je hebt ritmes in de natuur, je hebt ritmes in het weer. Maar je hebt ritmes in ons en in dieren. Dus een slaapwaakritme of een temperatuurritme. Je hebt allerlei ritmes. En ik hou me bezig met ritmes in de mens. En dan ook vooral met ritmes met een 24-uur ritme.
2: Okay.
1: Een 24-uur periode.
2: Ja, dat is hartstikke interessant, want iedereen heeft er gewoon mee te maken. Hè? Heeft zijn eigen biologisch ritme, biologische klok. Waar is dat afhankelijk van? Hoe werkt dat bij mensen?
1: Ja, de biologische klok is dus echt iets wat in je lichaam zit. Iedere cel in je lichaam, die is eigenlijk ook in staat om een 24-uur ritme te maken. Dus iedere cel is eigenlijk een klein klokje. En in je hersenen zit een gebied, daar praten de cellen tegen elkaar. En die samen, die vertellen jouw lichaam dan eigenlijk hoe laat het is. En dus daar heb je niet het licht donker van buiten voor nodig. Heb je niet je horloge aan je pols voor nodig. Maar die klok in je hersenen vertelt jou dat het nacht is. Dat het tijd wordt om te slapen. En die vertelt jou dat het dag is om te vertellen dat je wakker moet worden.
2: Hey, en straks komt die wintertijd eraan. En daar zijn eigenlijk ook altijd twee groepen mensen. Hè? De een roept echt, och, daar heb ik zoveel last van. En die andere, ja, ik heb er niks van. Hoe kan dat?
1: Nee, ja, dat ligt ook een beetje aan die klok die je zelf hebt. Nou is het zo dat meestal het overgaan naar de wintertijd de minste problemen geeft. En dat komt omdat wij gemiddeld genomen een biologische klok hebben die wat langer duurt dan 24 uur. Dus de meeste mensen duurt die wat langer. Gemiddeld is die 24 uur en 12 minuten bij jonge, gezonde mensen. Om even precies te zijn, 24,2. En dat betekent dus dat het redelijk makkelijk is om wat later op te staan en wat later naar bed te gaan. En dat is wat je doet als je naar de wintertijd teruggaat. Dan verzet je je klok zodanig dat je een uur extra mag slapen, zeggen we altijd. Maar in feite kan je dus een uur langer slapen 's morgens. Nou, dat gebeurt niet helemaal, maar je kan wel iets uitslapen. Dus al die processen in je lichaam hebben je dan al voorbereid om op te staan. En je staat dus eigenlijk op een redelijk goede tijd op. En wat dat voor de gemiddelde mens iets langer dan 24 uur is het naar de wintertijd gaan iets makkelijker. Naar de zomertijd gaan is een ander verhaal, want dan moet je eigenlijk ineens een uur eerder op dan je eigenlijk wil. Dus dan ga je helemaal tegen al die processen van je klok in. En daar heeft de mensen met een langzaam lopende klok, dus die meer avondmensen, die hebben daar veel meer last van dan de mensen die een klok hebben die dicht bij de 24 uur zit of die zelfs wat sneller draait.
2: Ja.
1: En dan schuiven ze ook wat makkelijker op. Het kan ook nog zijn dat je gevoeligheid voor licht anders is. Of dat je netjes gelijk in het licht gaat 's morgens. Want dan help je dus ook die klok te schuiven. Dus hoe de mensen hun klok staat afgesteld en hoe ze zich daarna gedragen, maakt ook een beetje hoeveel last je ervan hebt.
2: Ja.
1: En je hoeft ook geen last te hebben, maar je voelt het vaak nog wel. Je bent wel ineens toch wat voor de wekker wakker volgende week.
0: Ja, super interessant verhaal, zeg. Van de chronobioloog dus, Marijke Gordijn uit Vries. Nou, wil je meer weten over slapen? Ze geeft vanavond en morgenavond lezingen. Vanavond in Annen in de bibliotheek en morgen in Roden. Voor de Marijke Gordijn in gesprek met Anouk Middel. Dit is Logisch Nu.

0: Leuk zeg. Wat You Ma Have Said stond op het album Jager van Loïs, dat hij eerder dit jaar uitbracht. Na de sluiting van het Noorderdierenpark in Emmen werd het terrein een plek voor iedereen. Het kreeg de naam Rens en Park, maar de onafhankelijke rekenkamer van Emmen kijkt kritisch naar hoe de gemeente het park sindsdien heeft ontwikkeld. Verslaggever Mart Beuker vertelt wat er in die 10 jaar precies is gebeurd.
1: We hebben gekeken in die periode van 2016 tot vorig jaar of het beleid wat de gemeente en de strategie die de gemeente had, of dat gedaan heeft wat het beoogd had moeten zijn. Daar was de rekenkamer zeer kritisch op. Want het beleid, ja, de strategie die gekozen was, die heeft gewoon niet gewerkt.
2: Want het is niet het park geworden wat de gemeente voor ogen had in dat ontwikkelmoment, zeg maar, in dat eerste jaar?
1: Nee. De gemeente die koos voor een organische gebiedsontwikkeling. Nou, dat is een hele mooie term, maar wat dat eigenlijk betekent is organisch. We gaan geen vaste doelen stellen van tevoren. We trekken er geen budgetten voor uit en we gaan niet een harde deadline voor die doelen stellen. Mm-hmm. Maar het moet organisch zijn. Dus we kijken, nou, welke kansen zijn er? Dan pakken we kansen aan als we ze mooi vinden. En gaan we ervan uit dat het zowel zichzelf als met onze hulp zich organisch ontwikkelt tot een heel mooi park.
2: Ja, maar uiteindelijk bleven investeerders dus uit en kwam er verpaupering. En de rekenkamer vindt blijkbaar dat de gemeente dat anders had moeten doen, want de rekenkamer is kritisch. Welke kritiek heeft ze op de gemeente?
1: Nou, die organische ontwikkeling die ik net noemde, ja, dat noemt het rapport een verhulling van stilstand. Oftewel, er gebeurt niks, maar omdat we zeggen dit is onze strategie, verhullen we hoe het daadwerkelijk gaat. Er is kritiek op hoe er omgegaan is met ondernemers, want die hebben te weinig perspectief gekregen, waardoor ze niet willen of durven te investeren. In het rapport worden ondernemers genoemd die zich weggepest hebben gevoeld of juist in de steek gelaten door de gemeente. Ook de gemeenteraad zelf, het orgaan wat het college moet controleren op de gebiedsontwikkeling, daar zo kritiek op vanuit het rapport. Want de gemeenteraad die heeft volgens het rapport ook te laat ingegrepen, gaf zichzelf beperkt sturing voor de ontwikkeling. Maar dan kijken ze weer naar het college, degene die er echt verantwoordelijk voor zijn. Die hebben weer niet genoeg informatie richting de raad te geven. En dat was ook vaak te laat en te reactief.
2: Nou ja, en wat kunnen we nu met deze kritiek van de rekenkamer? En wat moet de gemeente Emmen daarmee?
1: En dat is een hele goede vraag. De rekenkamer die onderzoekt dat en die geeft adviezen mee. Een deel van die adviezen die ze hebben gegeven, zegt het college van, daar kunnen we ons in vinden. Bijvoorbeeld dat beleid niet goed was. Maar het college zegt ook, sinds 2025 hebben we het al over een hele andere boeg gegooid. En is een, quote, een nieuwe fase aangebroken. Dus ze gaan niet echt wat aanpassen, omdat het volgens het college dus al aangepast is.
2: Het is niet dat beleid meer van maar afwachten wat er gebeurt zo ongeveer.
1: Nee, ze werken nu wat planmatischer, zoals je heel mooi als ambtenaar zou kunnen zeggen. Ja.
2: Maar hoe moeten we dit nu zien? Hè? Is dit een tik over de vingers van het toenmalige college, zullen we maar zeggen? Of over de toenmalige wethouder? En wat voor effect heeft dit dan nog?
1: Ja, die vraag, wat voor effect heeft dat nou ook, die heb ik ook. Wat de Rekenkamer wel heel duidelijk zegt, is dat voor de toekomst, want ze kijkt dus ook, wat kunnen we hiervan leren? Ja. En dat is echt, kies een duidelijke politieke richting. Welke kant wil je nou op met het park? En ga dan ook geld voor uittrekken. Want het moet niet vrijblijvend zijn, want we hebben wel geleerd dat dat niet werkt.

0: Jar was dit en Lodi. Het is bijna 6 uur. Zometeen na de klok van 6 uur is hier muziek voor volwassenen met Johan Derksen. Johan zit er al klaar voor, meen ik.
1: Goedemiddag, muziekliefhebbers.
0: Ja, dat dacht ik al fijn. Dat is zometeen na 6. René Steenbergen is er morgen gewoon weer met een nieuwe Studio Steenbergen. Ik wens je een mooie avond.

0: zin in een heerlijk dagje uit? Kom naar Sisters Emma. Geniet van all-day brunch, homemade sweets, goede koffie en verrassende shared delights. Van ontbijt tot lunch, bij Sisters is elk moment een genietmoment. Je vindt ons in Hartje Emmen. Sisters Emmen. Vier het leven, proef het samen.
1: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
2: Collegium Vocale Drenthe zingt Bach en Barok. Zondag 8 november om 5 uur in de Goede Herderkerk Hogeveen. Voor info en tickets collegiumvocaledrenthe.nl/kaartverkoop.
1: Kom naar de woonwinkel met de grootste keus in traprenovatie. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
3: Werken in schone ruimtes. Ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dr. Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Ja, en dat werkt wel zo prettig.
4: Dr. Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op drschoon.nl.
5: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
6: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Landgoed Zonheuvel op de Utrechtse Heuvelrug. 3 dagen, inclusief diner, al voor €148,50.
7: Voordeeluitjes.nl.
8: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van IBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ICTpitstop.nl.
9: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
10: Voordeeluitjes.nl.
11: U wilt zo lang mogelijk zelfstandig en veilig thuis blijven wonen. Maar misschien heeft u vragen over uw gezondheid. Of maakt u zich zorgen over de toekomst. De wijkverpleegkundige van Icare denkt met u mee en geeft advies. Vraag nu een gratis huisbezoek aan via ikare.nl. Zorgen doen we samen. Ikare.
12: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
13: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky heeft opnieuw gezegd dat Rusland zich niet aan het energiebestand houdt dat president Trump zondag afkondigde. Volgens Zelensky hebben de Russen sindsdien zowel energiecentrales als cruciale infrastructuur aangevallen. De Oekraïners houden zich wel aan het bestand, zegt Zelensky. Trump meldde zondag dat Oekraïne en Rusland een staakt het vuur hadden afgesproken voor de energiesector, maar Zelensky zei van niets te weten. Hij zei wel bereid te zijn tot een akkoord, mits de Russen ook niet zouden aanvallen. Een Nederlandse ondernemer is door de Britse regering op een sanctielijst gezet, omdat hij materialen leverde aan Rusland. Het gaat om Alexander T., mede-eigenaar van een Turks metaalbedrijf. Die firma leverde voor miljoenen aan goederen aan Russische metaalbedrijven, die daarmee weer raket- en straaljagerfabrikanten bevoorraden. Daarmee overtrad het bedrijf van de Nederlander de exportregels. Zijn bezittingen zijn bevroren en hij heeft een Brits inreisverbod gekregen. Het lijkt erop dat Albert Heijn slachtoffer is geworden van hackers. Bronnen in de beveiligingswereld zeggen tegen de NOS dat meerdere buitenlandse computerservers zijn gebruikt bij de aanval. Onder meer in de VS, Polen, Moldavië en Turkije. Toen ICT-beveiligers dat zagen, zouden de systemen zijn uitgezet. Of er gegevens zijn gestolen, is onduidelijk. De Nederlandse infrastructuur is niet klaar voor grote militaire transporten in oorlogstijd, concludeert de Algemene Rekenkamer. Bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en treinsporen zijn verzakt. Om alles geschikt te maken is zeker 9,5 miljard euro nodig. En dat terwijl er al een tekort is voor de onderhoud aan infrastructuur. Het weer vanavond vanuit het westen opklaringen. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen is het droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken en dan wordt het een graad of 17. Dit was het NOS-journaal.
14: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Voortman badkamers, keukens en tegels uit Pessen en Assen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
7: MHK Keukenexpert. Ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
10: Dwaal samen door het magische Labyrinthia in het Drents Museum. En ontdek de absolute topstukken. Klaar voor het echte avontuur? Pak je telefoon en breng daarna op nog 20 plekken in Drenthe de collectie tot leven. Een magische beleving voor het hele gezin. Kom langs en ontdek het zelf op drentsmuseum.nl/ontdekdrenthe.
15: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
15: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
16: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
17: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
18: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
17: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
19: Ah, hier kan het.
17: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
20: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
21: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
22: En als je huur verandert?
21: Pas het zelf aan.
23: En als je gaat samenwonen?
21: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check. Pas het zelf aan en door.
24: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
25: Meer van minder. Simpel.
26: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
27: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
26: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Radio Drenthe.
0: Muziek voor volwassenen.
12: Met Johan Derksen.

Henry Lee Summer uit Indiana, toedeld door Amerika met Stevie Ray Vaughan, de Doobie Brothers, Chicago, Don Henley, Robert Palmer, Cheap Trick, 38 Special en John Mellencamp. En hij wordt regelmatig gearresteerd wegens drugsdelicten, of hij zit onder invloed achter het stuur, of hij is weer eens betrokken bij een vechtpartij. Maar desondanks werd dit de nummer 1 hit in Amerika, het nummer 30 in Australië. Henry Lee Summer, I Wish I Had a Girl.

Lee Summer, I Wish I Had a Girl. Ruby Turner uit Birmingham is al een jaar of 40 actief. Ze begon als achtergrondzangeres bij Brian Ferry, UB40, Steel Pulse, Steve Winwood, Jules Holland en Mick Jagger. Intussen heeft ze 18 hits en deze cover van Etta James met een hit in Engeland en Nieuw-Zeeland. Ruby Turner, I'd Rather Go Blind.

Ruby Turner, I Rather Go Blind. Het nummer is geschreven door Prince en Suzanne Hoves maakte er een grote hit van met haar band The Bangles. Het werd de nummer 1 hit in Zuid-Afrika. Het nummer eindigde 2 in Oostenrijk, Canada, Ierland, Engeland en Amerika. 3 in Australië, 4 in Zwitserland en Noorwegen, 5 in Nieuw-Zeeland en 22 in Nederland. The Bangles, Manic Monday.

Beatles, Manic Monday. Shel Silverstein schreef het nummer voor Dr. Hook, een band uit New Jersey. En het werd een wereldhit. Het was een nummer 1 hit in Australië, Ierland, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika en Amerika. Het nummer eindigde 2 in Engeland en Canada. 3 in Denemarken, Italië, Nederland en Zwitserland. 5 in Noorwegen, 6 in Zweden en Duitsland. Dr. Hook, Sylvia's mother.

op de hoek, Sylvia's Mother. Het nummer werd geschreven door Kim Wilson, de zanger van The Fabulous Thunderbirds. Dat was eigenlijk de band van gitarist Jimmy Vaughan. Het nummer eindigde 4 in de Amerikaanse hitparade en er verschenen nog covers van Wynonna Judd, The Foo Fighters en Gary Clark Jr., The Fabulous Thunderbirds. Tough enough.

Fabulous Thunderbirds, Taffy Nuff. Dorothy Moore, dat is een blues, soul en gospel zangeres uit Mississippi. Ze maakte 18 albums en ze had 16 hits. Dit nummer eindigde 2 in Amerika, 4 in Canada, 5 in Australië en Engeland. En er verschenen nog covers van David Houston, Ella Fitzgerald, Joe Simon, Bobby Vinton, Billy Joe Spears, Little Milton, Barbara Lynn, Reba McEntire, Prince, Annetta James, Dorothy Moore, Misty Blue.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: God's Country van Blake Shelton is het album van deze week. En Blake Shelton kreeg als jongen van 16 jaar al een Dembo Diamond Award in Oklahoma voor zijn prestaties als zanger. Na zijn high school vertrok hij meteen richting Nashville en in 1997 kreeg hij een platencontract bij Sony Music. Maar zijn eerste single, I Wanna Talk About Me, werd nooit uitgebracht, omdat de platenmaatschappij bij nader inzicht meer mogelijkheden zag voor Toby Keith. En dat bleken ze gelijk in te hebben, want Toby Keith had er een nummer 1 hit meer in Amerika. Blake Shelton, She's Got a Way with Words.

Shelton. She's got a way with words. Clarence Clemons, de saxofonist van Bruce Springsteen, nam voor zijn soloalbum Here een duet op met Jackson Browne. En dat nummer eindigde 7 in Nederland, 9 in Australië, 12 in België, 16 in Amerika en 18 in Ierland. Clarence Clemons en Jackson Browne, You're a Friend of Mine.

Lawrence Clements en Jackson Browne, You're a Friend of Mine. James Brown uit South Carolina had de bijnaam Mr. Dynamite. En de man heeft een prachtige oeuvre. Hij maakte 125 albums, had 145 hits, waaronder 18 nummer 1 hits. En hij overleed in 2006 in Atlanta, Georgia. Hij werd 73 jaar. James Brown, Woman.

James Brown, Woman. Cock Robin, dat was een band uit San Francisco met singer-songwriter Peter Kingsbury en zangeres Anna Lacasio. En de band was eerder populair in Europa dan in Amerika. Dit werd een hit in Nederland, Duitsland, Frankrijk, België en Amerika. Cock Robin, When Your Heart Is Weak.

Rock Robin, When Your Heart Is Weak. Johnny Nash had in 1972 een nummer 1 hit in Amerika en in Canada met het nummer I Can See Clearly Now. En ook dit werd een grote hit. Het was een nummer 1 hit in Engeland en Nieuw-Zeeland. Het eindigde 5 in Nederland, 9 in België, 16 in Zweden en 28 in Duitsland. Johnny Nash, Tears on My Pillow.

Nash, Tears on My Pillow. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. REO Speedwagon uit Illinois, dat was de band van zanger Kevin Cronin en gitarist Dave Amato. De band nam 48 albums op en scoorde 32 hits. Dit was een nummer 1 hit in Amerika en Canada, nummer 2 in Australië, 16 in Engeland. REO Speedwagon, Can't Fight This Feeling.

0: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
3: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
4: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
5: En als je huur verandert?

0: Pas het zelf aan.
1: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
2: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie eist 6 jaar cel tegen een man uit Nieuwegein voor het plegen van fraude met nepagenten. Volgens justitie was de man van 23 actief in een criminele organisatie en stuurde hij de nepagenten aan. Hij gaf instructies over wat ze mee moesten nemen. In 26 gevallen lukte het de groep om sieraden, geld en bankpassen te stelen. Ook eist het OM dat de verdachte 100.000 euro schadevergoeding betaalt aan de slachtoffers. De Nederlandse wegen en het spoor zijn niet klaar voor grote militaire transporten tijdens een oorlogssituatie. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer. Bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en ook op het spoor dreigen problemen.
4: Op het moment dat er heel breed materieel op zo'n trein is, dan kan de tegentrein eigenlijk niet het andere spoor gebruiken, want die liggen te dicht bij elkaar. Nu op dit moment dan wordt het even gestopt. In een oorlogstijd gebeurt het heel vaak. En dat betekent dat bedrijven, maar ook mensen die gewoon naar hun werk willen, zullen daar last van krijgen.
3: Er is zeker 9,5 miljard euro nodig om alles op orde te krijgen. Het lijkt erop dat Albert Heijn slachtoffer is geworden van hackers. Bronnen in de beveiligingswereld zeggen tegen de NOS dat meerdere buitenlandse computerservers zijn gebruikt bij de aanval. Toen ICT-beveiligers dat zagen, zouden de systemen zijn uitgezet. Ahold wil een aantal systemen weer opstarten. Het Nederlands vrouwenelftal kan zich vanavond plaatsen voor de volgende ronde om een ticket voor het WK voetbal. In Tilburg is Hongarije de tegenstander. Vorige week won Oranje met 8-0. Bondscoach Arjan Veurink hoopt vandaag op net zo'n spektakel.
5: Voetballen speel je voor je fans. Zo simpel is het. En in Nederland willen we dat graag ook nog op een manier doen waarin het leuk is om naar te kijken. Uiteraard spelen we altijd voor de winst. En dat zijn onze drijfveren. En dat is de essentie van het spelletje voetbal.
3: Nederland-Hongarije begint vanavond om 9:15. Het weer vanavond en vannacht is het droog. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen is het droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Drenthe.
6: De avond van Drenthe.

Drenthe, live vanaf de Zuidlaardermarkt. Op maandag 19 oktober beginnen we om 12 uur 's middags met een marathon-uitzending van 30 uur. Dag en nacht hoor je alles wat er op de Zuidlaardermarkt te beleven valt. De verhalen, de sfeer, de muziek, de paarden en natuurlijk de mensen. Luister, kijk en beleef het mee. Radio Drenthe, 30 uur live vanaf de Zuidlaardermarkt.

0: changes.
1: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Tweede Kamer vindt het te vroeg om het meldpunt Veilig Thuis de 70 miljoen euro te geven, waar het bestuur vandaag in een noodkreet om vroeg. Dat blijkt uit de rondgang van de NOS. VVD, D66, Pro en groep Markussauer willen weten waar de problemen bij Veilig Thuis door zijn ontstaan en wat het kabinet gaat doen om orde op zaken te stellen. Enkele boerenorganisaties hebben alternatieven gepresenteerd voor de stikstofplannen van het kabinet. Ze willen de regels zo aanpassen dat veel boeren geen vergunning nodig hebben. De stikstofuitstoot neemt dan niet af. Deze boeren willen erover in gesprek met landbouwminister Van Essen, zegt redacteur Sarah Buurman.
3: Ze willen met hem praten over hun plan. Dus ze hebben geen zin om in gesprek te gaan over de plannen die de minister heeft gepresenteerd. Maar ze willen eigenlijk dat hij serieus gaat kijken naar hun alternatief.
2: Van Essen denkt niet dat deze nieuwe voorstellen een oplossing zijn voor de stikstofproblemen. Er komen niet meer opleidingsplekken bij voor tandartsen. Volgens minister Letschert zijn de opleidingsplekken te duur, ondanks een groot tekort aan tandartsen. In de branche wordt dat niet begrepen, zegt Sylvia Geurts van Nieuwsuur.
4: Nou, als je het aan de beroepsvereniging voor tandartsen vraagt, dan maken die zich grote zorgen hierover. Zij zeggen, ja, het is eigenlijk onbegrijpelijk, het is heel erg zorgelijk. De minister blokkeert hiermee een structurele oplossing voor het tandartstekort.
2: In Nederland werken steeds vaker buitenlandse tandartsen. Inmiddels is een kwart opgeleid in het buitenland. De Russische turnbond is boos op Nederland omdat niet alle sporters een visum hebben gekregen voor de wereldkampioenschappen in Rotterdam. Die beginnen zaterdag. Rusland vindt dat Nederland vals speelt door een aantal topturnsters buiten te sluiten, maar het ministerie van VWS wijst op veiligheidsrisico's. Het weer vanavond vanuit het westen opklaringen. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het wordt dan een graad of 17. Dit was het NOS-journaal.
1: Radio Drenthe.
5: De avond van Drenthe.

myself some. I like this, but I'll hold on to it.

0: Wat is jouw favoriete manier om te ontspannen?
1: De sauna.
0: Radio Drenthe gaat het regelen.
1: Oh, heerlijk. Genieten dit.
0: Ook toe aan ontspanning? Volgende week maak je kans op sauna tegoed.
2: Luister elke dag, speel mee en win.
0: Heerlijk ontspannen. Met Radio Drenthe.
2: Altijd in de buurt.
1: Oh, ik blijf nog even liggen hier.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Franse antiterrorisme-aanklager heeft het onderzoek naar de 14-jarige scholier overgenomen die gisteren schoot op een docent en directeur. Dat gebeurde op een middelbare school in Zuid-Frankrijk. Ze raakten gewond, maar zijn buiten levensgevaar. Volgens de aanklager zijn er aanwijzingen dat de tiener banden had met een online groep die extreem geweld verheerlijkt. De Tweede Kamer vindt het te vroeg om het meldpunt Veilig Thuis de 70 miljoen euro te geven, waar het bestuur vandaag in een noodkreet om vroeg. Meerdere partijen willen weten waar de problemen bij Veilig Thuis door zijn ontstaan. Pro-Kamerlid Lisa Westerveld.
2: Op dit moment is het zo dat er soms 10 of meer hulpverleners in een gezin actief zijn. Dat het ook onduidelijk is wie nou verantwoordelijk is voor het oppakken van een melding en het bieden van hulp. En vervolgens een kind niet wordt geholpen. Een paar jaar geleden zijn er ook plannen aangekondigd. Alleen die plannen zijn nooit uitgevoerd.
1: Ook VVD, D66 en groep Markensower willen weten wat het kabinet gaat doen. China heeft sancties opgelegd aan ministers van Paraguay en Belize. Het is een van de weinige landen die erkennen dat zij Taiwan als onafhankelijke staat. En dat wil China niet. De gesanctioneerde ministers mogen niet meer in China komen of samenwerken met Chinese personen of organisaties. Nog niet alle systemen van Albert Heijn zijn weer in de lucht na een hackaanval of poging daartoe dit weekend. Distributiecentra, bestellingen en de kortingskaart konden niet gebruikt worden. Albert Heijn wil de systemen weer opstarten, zegt de CEO bij talkshow Eva.
3: En daarmee beginnen we natuurlijk zeg maar, met alle systemen die te maken hebben met de winkelvoorraad. Want dat is natuurlijk waar het eerst moet beginnen. Ja, maar dat moet je stukje voor stukje gewoon doen. Elke keer zorgen dat iets veilig is en dan naar de volgende gaan.
1: Of er gegevens zijn gestolen bij de hackaanval is niet duidelijk. Het weer vanavond vanuit het westen opklaringen. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog, maar eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het wordt dan een graad of 17. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Drenthe.
4: De avond van Drenthe.

0: bezender voor Drenthe. Deze hele week geven we noodradio's weg, zodat je altijd op de hoogte bent tijdens een ramp. Hoor jij deze week dit luchtalarm op Radio Drenthe? Bel direct naar de studio via 0592 33 11 88. En maak kans op een noodradio. Radio Drenthe. Altijd in de buurt.
1: Ik

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De gemeente Groningen gaat vanaf morgen tijdelijk extra vluchtelingen opvangen. Het gaat om 100 mensen die terecht kunnen op een bestaande noodopvanglocatie. Daarmee moet de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel worden verlicht. Eerder vandaag riep asielminister Van den Brink alle gemeenten opnieuw op om extra opvangplekken te regelen. De opvang in Groningen is in eerste instantie voor 3 weken. Wat er daarna gebeurt is nog niet duidelijk. De Britse nationale veiligheid wordt het meest bedreigd door Rusland, Iran en AI. Dat zegt het hoofd van de Britse veiligheidsdienst MI5. Rusland en Iran gaan volgens hem op dezelfde manier te werk. De dienst zal daartegen optreden, zegt de MI5-chef.
2: What I can say is that those who seek to cause mayhem on British streets, whether hard thugs here or their paymasters overseas, will meet an unflinching response.
1: MI5 ziet de bedreigers van de Britse nationale veiligheid in toenemende mate gebruik maken van AI, onder meer bij de inzet van drones. De Duitse luchtmacht heeft vandaag een toestel van Corendon moeten begeleiden nadat er een melding van een kaping was gedaan vanuit de cockpit. De autoriteiten kregen geen contact met de piloten en stuurden 2 straaljagers de lucht in.
3: Daraufhin das Cockpit nicht mehr erreichen konnten, beziehungsweise der Tower des Cockpit nicht mehr erreichen konnte, mussten wir eben vom Schlimmsten ausgehen, eben dass es sich tatsächlich um eine Geiselnahme handeln könnte.
1: De kapingsmelding bleek vals alarm. Volgens Corendon werd de melding veroorzaakt door een storing in het radiocommunicatiesysteem. De operatie van de paus is geslaagd, meldt het Vaticaan. Paus Leo ging onder het mes vanwege een knobbeltje op een van zijn longen. De komende dagen blijft hij nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog, met eerst veel zon, later wat stapelwolken. Het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
4: De avond van Drenthe.

0: Wat is jouw favoriete manier om te ontspannen?
1: De sauna.
0: Radio Drenthe gaat het regelen.
1: Oh, heerlijk. Genieten dit.
0: Ook toe aan ontspanning? Volgende week maak je kans op sauna tegoed.
2: Luister elke dag, speel mee en win.
0: Heerlijk ontspannen. Met Radio Drenthe.
2: Altijd in de buurt.
1: Oh, ik blijf nog even liggen hier.

0: Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
1: Jurgen Boekraat met het NOS Journaal. Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Vandaag is daarom een deel van zijn rechterlong verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie verliep succesvol, zegt het Vaticaan. De komende dagen blijft hij nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Zondag maakte de 71-jarige Leo bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen was gevonden. Oncologen zeiden voorafgaand aan de operatie dat de vooruitzichten van de paus zeer goed waren, omdat de knobbel in een vroeg stadium is ontdekt. De Eerste Kamer heeft in grote meerderheid ingestemd met twee asielmaatregelen die eerder nog waren gesneuveld. De Immigratie- en Naturalisatiedienst hoeft voortaan geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijf. Verder wordt het gemakkelijker om criminele asielzoekers ongewenst te verklaren en uit te zetten. Dat kan straks als zij misdrijven plegen waarop een gevangenisstraf van minstens 2 jaar staat. Een voormalige bendeleider is in de Verenigde Staten veroordeeld tot 40 jaar cel voor zijn rol in de moord op hiphoplegende Tupac in 1996. Dwayne Davis was vorige maand al schuldig bevonden aan het beramen van de moord en kreeg vandaag zijn straf te horen. De nu 63-jarige Davis was in de jaren 90 leider van een bende in Los Angeles. Hij bracht de zaak zelf aan het rollen door enkele jaren geleden in interviews en memoires te praten over zijn rol in de dood van Tupac. In Tilburg hebben de Oranje voetbalsters met 3-0 gewonnen van Hongarije. Omdat de heenwedstrijd ook al met 8-0 was gewonnen, plaatsen ze zich voor de laatste ronde van de WK-kwalificatie. Daarin nemen ze het op tegen Slovenië. Dat won vanavond van Turkije. Het WK wordt volgend jaar gespeeld in Brazilië. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

live vanaf de Zuidlaardermarkt. Op maandag 19 oktober beginnen we om 12 uur 's middags met een marathon-uitzending van 30 uur. Dag en nacht hoor je alles wat er op de Zuidlaardermarkt te beleven valt. De verhalen, de sfeer, de muziek, de paarden en natuurlijk de mensen. Luister, kijk en beleef het mee. Radio Drenthe, 30 uur live vanaf de Zuidlaardermarkt.

0: Radio Drenthe. Met het nieuws van 12 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Afgelopen dag is daarom een deel van zijn rechterlong verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie is volgens het Vaticaan goed verlopen. De komende dagen blijft de paus nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Zondag maakte de 71-jarige Leo bekend dat er een knobbeltje was gevonden. Oncologen zeiden daarna al dat de vooruitzichten van de paus zeer goed waren, omdat de knobbel in een vroeg stadium is ontdekt. Iran heeft het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz weer opgevoerd, meldt de Britse krant The Financial Times. Alleen al afgelopen zondag zou Iran 6 schepen hebben aangevallen. Dat zou het hoogste aantal zijn sinds het begin van de oorlog eind februari. Tot nu toe waren begin maart de meeste aanvallen in de straat van Hormuz. De Eerste Kamer heeft in grote meerderheid ingestemd met 2 asielmaatregelen die eerder nog waren gesneuveld. De Immigratie- en Naturalisatiedienst hoeft daardoor geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijf. Verder wordt het makkelijker om criminele asielzoekers ongewenst te verklaren en uit te zetten. Dat kan voortaan als zij misdrijven plegen waarop een gevangenisstraf van minstens 2 jaar staat. De Nederlandse voetbalsters hebben zich zoals verwacht geplaatst voor de laatste ronde van de play-offs voor het WK van volgend jaar. In Tilburg werd met 3-0 gewonnen van Hongarije. Nederland had het eerste duel tegen Hongarije al met 8-0 gewonnen. De voetbalsters moeten in de laatste ronde van de WK-kwalificatie tegen Slovenië. PSV heeft de Champions League-wedstrijd tegen RB Leipzig met 1-0 verloren. Pas ver in de tweede helft scoorde de Duitse thuisclub het winnende doelpunt. De Eindhovenaren misten in de eerste helft een penalty. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Overdag ook droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Wat is jouw favoriete manier om te ontspannen?
1: De sauna.
0: Radio Drenthe gaat het regelen.
1: Oh, heerlijk. Genieten dit.
0: Ook toe aan ontspanning? Volgende week maak je kans op sauna tegoed.
1: Luister elke dag, speel mee en win.
0: Heerlijk ontspannen. Met Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt. Oh, ik blijf nog even liggen hier.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassadeur voor Griekenland is opgestapt. Het gaat om Kimberly Guilfoyle, een voormalig presentator bij Fox News. President Trump had om haar ontslag gevraagd na beschuldigingen van corruptie. Guilfoyle zou een geldschieter van Trump hebben gevraagd om $100.000 over te maken, zodat ze haar creditcardschulden kon afbetalen. Die geldschieter zou daar niet op zijn ingegaan. Guilfoyle zegt dat de beschuldigingen niet kloppen. Een voormalig bendeleider is in de VS veroordeeld tot 40 jaar cel voor zijn rol in de moord op hiphoplegende Tupac in 1996. Dwayne Davis was vorige maand al schuldig bevonden aan het beramen van de moord en kreeg afgelopen dag zijn straf te horen. De nu 63-jarige Davis was in de jaren 90 leider van de Southside Compton Crips in Los Angeles. Hij bracht de zaak zelf aan het rollen door een aantal jaar geleden in interviews en memoires te praten over zijn rol in de dood van Tupac. Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Afgelopen dag is daarom een deel van zijn rechterlong verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie is volgens het Vaticaan goed verlopen. De komende dagen blijft de paus nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Iran heeft het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz weer opgevoerd, meldt de Britse krant The Financial Times. Alleen al afgelopen zondag zou Iran 6 schepen hebben aangevallen. Dat zou het hoogste aantal zijn sinds het begin van de oorlog, eind februari. Tot nu toe waren begin maart de meeste aanvallen in de straat van Hormuz. Het weer, vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Overdag eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het blijft droog bij ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

bij een noodsituatie? Zet Radio Drenthe aan. Wij zijn de rampenzender voor Drenthe. Deze hele week geven we noodradio's weg, zodat je altijd op de hoogte bent tijdens een ramp. Hoor jij deze week dit luchtalarm op Radio Drenthe? Bel direct naar de studio via 0592 33 11 88. En maak kans op een noodradio. Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

0: Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
1: Manik Sampersen met het NOS-journaal. De Spaanse koning Felipe en zijn vrouw Letizia hebben een bezoek gebracht aan de Spaanse exclave Ceuta. Die werd eind juli door tienduizenden mensen vanuit Marokko bestormd. Daarbij vielen zeker 141 doden. De stormloop leidde tot veel onrust in Ceuta. Felipe zei in een toespraak dat de exclave ontegenzeggelijk bij Spanje hoort, maar hij sprak zich ook uit voor goede banden met Marokko. Het Spaanse koningspaar ging in gesprek met inwoners en bestuurders en herdacht op een begraafplaats de migranten die zijn omgekomen. De gemeente Groningen gaat vanaf vandaag tijdelijk extra vluchtelingen opvangen. Het gaat om 100 mensen die terecht kunnen op een bestaande noodopvanglocatie. Daarmee moet de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel worden verlicht. Gisteren riep asielminister Van der Brink alle gemeenten opnieuw op om extra opvangplekken te regelen. Volgens hem is de situatie in Ter Apel onhoudbaar. De extra opvang in Groningen is in eerste instantie voor 3 weken. De Amerikaanse ambassadeur voor Griekenland is opgestapt. Het gaat om Kimberly Guilfoyle, een voormalig presentator bij Fox News. President Trump had om haar ontslag gevraagd na beschuldigingen van corruptie. Guilfoyle zou een geldschieter van Trump hebben gevraagd om $100.000 over te maken, zodat ze haar creditcardschulden kon afbetalen. Die geldschieter zou daar niet op zijn ingegaan. Een toestel van Corendon is afgelopen dag door 2 straaljagers begeleid nadat er vanuit de cockpit een kapingsmelding was gedaan. Die bleek uiteindelijk vals, maar toen had de Duitse luchtmacht al 2 toestellen de lucht ingestuurd. Het Corendon-toestel was vertrokken uit Griekenland en had Nuremberg als eindbestemming. Volgens Corendon werd de melding veroorzaakt door een storing in het radiocommunicatiesysteem. Het weer, vannacht droog, het koelt af naar 8 tot 12 graden. Overdag eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het blijft droog bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.